0: Radio Gelderland. Het nieuws van 2 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. In een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West is een grote brand uitgebroken na een explosie. Die vond plaats in een bijgebouw onder de flat. Een deel van het gebouw aan de Osdorperban is ingestort. Hulpdiensten zijn ter plaatse en gaan ervan uit dat er mogelijk meerdere slachtoffers zijn. Bij de brand komt veel rook vrij. Het flatgebouw wordt ontruimd en vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. Bewoners worden opgevangen. De gemeente Utrecht wil in gesprek met de organisator van de marathon over wanneer in het jaar het hardloopevenement in de stad plaatsvindt, meldt RTV Utrecht. Directe aanleiding is het onwel worden van deelnemers door de warmte tijdens de laatste editie van vorige maand. Een 22-jarige man overleed 2 dagen nadat hij onwel was geworden. Na het evenement werden er vraagtekens gezet bij de keuze om eind mei een marathon te houden. De kans op warm weer is dan groter, wat het risico op een levensgevaarlijke hitteberoerte vergroot. De fietsfabriek van Cannondale in Almelo gaat eind volgend jaar dicht. Dat heeft eigenaar Pondbike bekendgemaakt. De voorgenomen sluiting raakt 120 medewerkers. De fabriek in Almelo maakt uitsluitend fietsen van het merk Cannondale. En volgens Pondbike past de locatie daardoor niet in de nieuwe strategie van het bedrijf. De fietsenproducent wil de productie van verschillende fietsmerken juist samenbrengen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar ruim 600 mensen gewond na een ongeluk met een e-step. Dat was een toename van een kwart in vergelijking met 2024. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen. Het is een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig en daarna droger met ook wat zon. En het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 3 uur.
1: 3 uur, Etje Verschuren met het NOS-journaal. In een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West is een grote brand uitgebroken na een explosie. Daarbij zijn volgens de veiligheidsregio meerdere gewonden gevallen. De explosie vond plaats in een bijgebouw onder de flat. Een deel van het gebouw aan de Osdorperban is ingestort. Bij de brand komt veel rook vrij. Het flatgebouw wordt ontruimd en vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. Bewoners worden opgevangen, de oorzaak van de explosie is nog niet bekend. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastic, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Dat blijkt uit een Kamerbrief van minister Van Veldhoven van Klimaat, minister Hermans van Volksgezondheid en staatssecretaris Bertram van Milieu. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor knijpzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Het kabinet ziet te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod en denkt dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar 666 mensen gewond bij een ongeluk met een e-step. Dat was een toename van 25% in vergelijking met 2024. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. De Amerikaanse popster Ariana Grande heeft bezwaar gemaakt tegen het gebruik van haar muziek bij een video over het strenge migratiebeleid van de regering Trump. In die video, die door het Witte Huis is geplaatst op TikTok, zijn federale agenten te zien die mensen arresteren en boeien, terwijl het nummer Bye van Ariana Grande klinkt. Breng mijn muziek alsjeblieft nooit in verband met deze barbaarse, onmenselijke en gruwelijke onzin, reageerde de artiest. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen en het wordt een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig en daarna droger met ook wat zon. Het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

Hey, hoi, Frank hier. Begin je dag met mij op Radio Gelderland. En luister door de week iedere ochtend tussen 6 en 9 naar Goedemorgen Gelderland. Met een positief gevoel samen de dag beginnen. Het nieuws van die dag, weer en verkeer en vooral lekkere muziek. Goedemorgen Gelderland, met Frank. Dat ben ik dus. Doei!

De hele dag dichtbij. Dit is Radio Gelderland.

0: Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een explosie en een grote brand in een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West zijn meerdere gewonden gevallen, meldt de veiligheidsregio. Hoe zij eraan toe zijn is niet bekendgemaakt. De explosie vond plaats in een bijgebouw van de flat aan de Osdorperban. Het bijgebouw stortte deels in. De brand die ontstond sloeg over naar het flatgebouw. Daarbij komt veel rook vrij. De bewoners zijn ergens anders ondergebracht. Vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. De gemeente Utrecht wil in gesprek met de organisator van de marathon over wanneer in het jaar het hardloopevenement in de stad plaatsvindt, met RTV Utrecht. Directe aanleiding is het onwel worden van deelnemers door de warmte tijdens de laatste editie van vorige maand. Een 22-jarige man overleed 2 dagen nadat hij onwel was geworden. Na het evenement werden er vraagtekens gezet bij de keuze om eind mei een marathon te houden. De kans op warm weer is dan groter, wat het risico op een levensgevaarlijke hitteberoerte vergroot. De Amerikaanse popster Ariana Grande heeft bezwaar gemaakt tegen het gebruik van haar muziek bij een video over het strenge migratiebeleid van de regering Trump. In die video, die door het Witte Huis is geplaatst op TikTok, zijn federale agenten te zien die mensen arresteren en boeien, terwijl het nummer Bye van Ariana Grande klinkt. Breng mijn muziek alsjeblieft nooit in verband met deze barbaarse, onmenselijke en gruwelijke onzin, reageerde de artiest. En rond deze tijd is de aftrap van de 2e wedstrijd op het WK voetbal. Zuid-Korea neemt het daarin op tegen Tsjechië. Bij Zuid-Korea staat Feyenoorder Wang in de basis. Bij Tsjechië staat PSV'er Kovar op doel. In dezelfde pool won Mexico gisteravond met 2-0 van Zuid-Afrika. In die wedstrijd vielen 3 rode kaarten, 2 aan de kant van Zuid-Afrika en 1 voor Mexico. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen. Het is 1 graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig, daarna droger met ook wat zon en het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een explosie en een grote brand in een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West zijn minstens 7 mensen gewond geraakt, meldt de gemeente. Hoe de slachtoffers eraan toe zijn, is niet bekendgemaakt. De explosie gebeurde rond middernacht in een bijgebouw van de flat aan de Osdorperban. Het bijgebouw, waar een sportschool is gevestigd, stortte deels in. De brand die ontstond sloeg over naar het flatgebouw. Daarbij komt veel rook vrij. De bewoners zijn ergens anders ondergebracht. Vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. Iran heeft een tanker tegengehouden die zonder toestemming door de straat van Hormuz probeerde te varen, melden staatsmedia. Volgens een militaire bron gaf het schip uiteindelijk gehoor aan de waarschuwingen van de revolutionaire garde. In steden langs de kust zouden explosies zijn gehoord die te maken hadden met militaire activiteiten op zee. Het Amerikaanse leger zegt dat het 2 Iraanse drones heeft neergehaald. En volgens een bron van persbureau Reuters lijkt het erop dat Iran de schepen in de straat van Hormuz wilde aanvallen. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastics, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Dat blijkt uit een kamerbrief van ministers Van Veldhoven en Hermans en staatssecretaris Bertram. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor knijpzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Het kabinet ziet te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod en denkt dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar meer dan 600 mensen gewond bij een ongeluk met een e-step. Dat was een toename van een kwart in vergelijking met 2024. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen en het is een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig, daarna droger met ook wat zon en het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/apps.

0: Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een explosie en een grote brand in een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West zijn minstens 7 gewonden gevallen, meldt de gemeente. Eén van hen is zwaar gewond geraakt. De explosie gebeurde rond middernacht in een bijgebouw van de flat aan de Osdorperban. Het bijgebouw waar een sportschool in zit, stortte deels in. De brand die ontstond sloeg over naar het flatgebouw, maar is inmiddels geblust. 400 bewoners zijn geëvacueerd. Vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. De oorzaak van de explosie in Amsterdam is nog niet bekend. Iran heeft een tanker tegengehouden die zonder Iraanse toestemming door de straat van Hormuz probeerde te varen, melden Iraanse staatsmedia. Volgens een militaire bron gaf het schip uiteindelijk gehoor aan waarschuwingen van de revolutionaire garde. Er zouden in steden langs de kust explosies zijn gehoord die te maken hadden met militaire activiteiten op zee. Het Amerikaanse leger zegt dat het 2 Iraanse drones heeft neergehaald. Volgens een bron van persbureau Reuters lijkt het erop dat Iran schepen in de straat van Hormuz wilde aanvallen. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastics, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor kleipzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Minister Van Veldhoven van Klimaat, minister Hermans van Volksgezondheid en staatssecretaris Bertram van Milieu zien te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod. Ze denken dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar meer dan 650 mensen gewond bij een ongeluk met een e-step. Een toename met een kwart in vergelijking met 2024. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. Het weer, veel bewolking en af en toe regen. Later vanuit het westen tijdelijk droger en soms wat zon. Maar vanmiddag opnieuw bewolkt en soms regen. Het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bij Schoenmode Hermans vind je een ruim assortiment aan comfortabele, modieuze schoenen voor dames en heren. Wij combineren vakmanschap met persoonlijk advies, zodat jij altijd met de juiste schoenen naar huis gaat. Schoenen die echt goed zitten. Jouw voeten verdienen het. Schoenmode Hermans, met vestigingen in Hengelo, Gelderland en Winterswijk.
3: Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste relaxfauteuils voor minder geld. Paulaan 50 in Zutphen.
4: Voor sport, Bad Beach en outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder één dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven parkeer je gratis voor de deur.
2: Beleef het ultieme buitenleven op 26 tot en met 28 juni bij de Farm & Country Fair in Aalten. Shop bij mooie stands, bewonder unieke oldtimers en geniet van honderden dieren. Een heerlijke dag uit voor jong en oud. Kijk op countryfair.nl.
4: Bij Intersport Megastore Four Seasons de grootste outdoor- en wandelcollectie van Midden-Nederland.
0: Goedemorgen Gelderland.

0: we zijn er weer. Vandaag is het grijs en druilerig. We hebben het er allemaal over. Het team van collega's dat hier 's ochtends binnenkomt. Van wat een weer, ja. De bewolking overheerst. Af en toe valt er wat lichte regen of motregen. Veel warmer dan 17 graden wordt het niet vandaag. Maar het weekend, mensen. Het weekend ziet er gelukkig beter uit. Het blijft overwegend droog. De zon laat zich geregeld zien. Het wordt zo'n 19 graden. En daarbij staat een matige noordwestenwind. En volgende week gaat het zomergevoel verder toenemen. Dan wordt het droger, zonniger en warmer. Met temperaturen die gaan oplopen tussen de 20 en de 25 graden. De wind draait dan naar het zuidoosten. En ik heb de eerste vlaggen al zien uithangen toen ik naar de studio fietste.
1: Oh, top!
0: Ja.
1: Ben ik geslaagd.
0: Blije scholieren in Gelderland.
2: Een vijf voor Engels?
0: Jazeker.
3: Zo,
0: hoppakee. Alle Gelderse geslaagden voor hun eindexamen. Van harte gefeliciteerd. En voor wie nog even in de herkansing moet, ook aan jullie denken wij uiteraard vandaag. Nog heel veel succes met de laatste loodjes. Hier zometeen ons introspelletje, een goed begin. Maar eerst een overzicht van het nieuws van vanochtend. De politie zoekt natuurlijk nog altijd de drie verdachten van de gewapende overval op een juwelier aan de Steenstraat in Arnhem. Bij die overval gistermiddag rond 4:30 raakten 3 mensen licht gewond. En volgens getuigen is er mogelijk geschoten. Nanique die zat op het terras. En die zag het... Nanique, kom eens even hier. Die zag het allemaal gebeuren.
4: Ik zat toevallig op het terras. En nou ja, er komt een busje ingereden. En binnen no time horen we eigenlijk een schot en glas breken. En ja, vanaf dat moment is het eigenlijk heel snel gegaan. We zagen dat er een overval gaande was. En wij hebben gelijk gezorgd dat het hele terras leeg ging. En dat iedereen veilig binnen was. We hebben sowieso schoten gehoord. We hebben gezien dat mensen in en uit de zaak liepen. En ook dat er buiten nog een klein gevecht is geweest. En verder ben ik vooral bezig geweest met iedereen veiligstellen binnen en het terras leeghalen. En ja, dat was op dat moment echt mijn grootste zorg, dat iedereen veilig was. Je weet gewoon niet wat iemand met een geweer kan doen.
0: 4 gemeenten, waaronder Apeldoorn, hebben plannen klaar voor ruim 30.000 nieuwe woningen, maar missen geld voor de benodigde infrastructuur. Dat schrijft de NOS. In Apeldoorn is bijvoorbeeld nog zo'n 100 miljoen euro nodig voor 2 tunnels onder het spoor om een nieuwe wijk bereikbaar te maken. De gemeenten hebben het kabinet om steun gevraagd. Na de zomer wordt duidelijk of er extra geld komt. Tot die tijd staan de bouwplannen grotendeels dus in de wacht. En de Witte Anjeprijs gaat dit jaar naar Arnhemmer Tom Monster. De oud-militair kreeg gisteren die onderscheiding voor zijn jarenlange inzet voor veteranen en nabestaanden van omgekomen militairen. In Arnhem hielp hij onder andere meer bij de opbouw van een ontmoetingsplek waar veteranen terecht kunnen voor steun, contact en dagbesteding. De Witte Anje dus, voor Tom Monster. En hier zometeen de eerste paar seconden van een plaat die ik heel graag vanochtend wil draaien. Maar dat kan dus alleen met jullie hulp. En dan met jullie bedoel ik vooral de luisteraars die goed zijn in intro's raden. Die echt maar aan een paar seconden genoeg hebben om te weten... Auw, dat is dat nummer. Dus blijf even hangen als je wil. Heb ik onder andere voor jou de 3 Degrees. Met hun advies, zorg goed voor jezelf. Take good care of yourself.

0: The Beatles en Nowhere Man. Waren we toch even weer 60 jaar terug in de tijd. Hè? Het is 6:15. Goedemorgen. Zullen wij een spelletje spelen?
1: Een goed begin is het halve werk.
0: Dat je dan oneerbaar voorstel als je het ochtends vroeg tegen jezelf. Een goed begin. Ja, een intro van een plaat die ik graag wil draaien. En op basis van de eerste paar seconden moet die worden geraden.
1: Een goed begin.
0: Ja, snap je nou? Hier heb ik dus zin in. Hier heb ik gewoon echt zin in. Maar dat kan alleen als die wordt geraden. Ja, kom op. Titel en artiest van deze platen. Dat mag je mailen naar frank@gld.nl of even een appje naar de studio sturen. Hoe doe ik dat? Nou, 06-22-22-1342. Dat ging toch veel te snel, Frank? Dan is het veel makkelijker om gewoon even de app van Omroep Gelderland op je telefoon te zetten. Dan blijf je op de hoogte van het nieuws, weer en verkeer wat er allemaal gebeurt. En je kunt dus reageren op nieuwsberichten, maar ook meedoen met spelletjes en dus zeggen welke plaat dit is.
1: Een goed begin.
0: Hier heb jij er ook zin in. Kom op. frank@gld.nl of een appje. De titel en de artiest. Trekken we ons nu even terug in ons huisje aan de zee. Met Zoë Livee.

Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/apps.

0: Ten Brundel Wonen is de expert op het gebied van wonen en slapen. Met ons brede assortiment en deskundig advies helpen we om uw woning comfortabel en stijlvol in te richten. Laat je inspireren in onze showroom in Wehl of kijk op tenbrundelwonen.nl.
1: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen blijft er niet mee rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op waalkliniek.nl.
2: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike-specialist van de regio.
3: Wil je straks op vakantie gewoon je menukaart kunnen lezen en de ober zien aankomen? Maak dan nu een afspraak voor jouw nieuwe multifocale bril en zonnebril bij Sven voor Ogen. Kijk op svenvoorogen.nl.
4: We hebben thuis zonnepanelen, isolatie, dus best goed bezig. Maar ja, wat doe ik met mijn gezellige oude open haard? Daar zijn hele mooie oplossingen voor die veel schoner en voordeliger stoken. Met de haarden en kachels van Harlekijn in Beneden Leeuwen. Door het vuur. Kijk op harlekijnkachels.nl.
5: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Altijd direct de beste prijs op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
6: Goedemorgen allemaal. Het is 6:01. Je luistert naar Radio Gelderland. In Tonden is het 13,3, in Heeselt 15,1. We hebben te maken met een grijze en druilerige vrijdag. De bewolking overheerst. Er valt van tijd tot tijd lichte regen of motregen. Maximum temperatuur zo rond de 17. Een auto is gisteravond in Bemmel over de kop geslagen nadat hij tegen een betonblok bij de Albert Heijn botste. In de wagen zaten 3 inzittenden, maar wonder boven wonder raakte niemand gewond en de auto lijkt wel totaal los. En na maanden binnenzitten mogen kippen in de Gelderse Vallei weer naar buiten. De laatste ophokplicht vanwege vogelgriep is opgeheven omdat het aantal besmettingen onder wilde vogels en pluimveebedrijven flink is afgenomen. Meer Gelders nieuws lees je bij ons op de site gld.nl en via de mobiele app. Even spieken of er verkeersinformatie is. Nee, nou, mooi.
7: Slaapspecialist Ralf Klaassen. Maandag tot en met donderdag werken wij op afspraak. Vrijdag en zaterdag is onze winkel gewoon geopend. Ralf Klaassen, uw slaapspecialist uit Doesburg. Afspraak maken? Kijk op ralfklaassen.nl.
8: Zitcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
9: Friends and Family actie in Designer Outlet Ochthoek Duitsland. Als lid krijg je nu 30% extra korting op de outletprijs van veel merken. Zoals PME Legend, Opus en Playmobil. Nog tot en met zaterdag. Word gratis lid op designeroutletochthoek.nl.
8: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
10: Goedemorgen Gelderland. Frank

I Would Die For You, Prince and the Revolution. Goedemorgen, Gelderland. Ja, Arnhem was toch wel echt in het nieuws, hè, gisteren. Terwijl 3 jonge verdachten voor de rechter stonden vanwege een ramkraak op een juwelier in de Steenstraat, was het diezelfde middag opnieuw raak in diezelfde straat. Gisteren ging het om een gewapenoverval op klaarlichte dag. Aan het einde van de middag drongen 3 mannen een juwelier binnen. Er is daar geschoten, er zijn vitrines vernield. 3 mensen zijn licht gewond geraakt en die daders zijn nog altijd voortvluchtig, voor zover we weten. Beelden van de overval staan bij ons op de site en die bekijk je ook via de socials. Maar eerder op die dag behandelde de rechtbank dus gisteren een zaak ook rond de ramkraak uit oktober van vorig jaar. Toen zijn 3 Amsterdamse tieners in de juwelierszaak opgepakt voordat ze met de buit konden vluchten. Tegen hen zijn nu celstraffen geëist. Over 2 weken volgt de uitspraak. Voor ondernemers en omstanders in de Steenstraat voelt het alsof de straat opnieuw is getroffen door hetzelfde soort geweld. Ja, zoals een getuige ook gisteren tegen ons zei, je verwacht zoiets niet op klaarlichte dag. Maar als je die beelden ook ziet, dan snap je ook niet dat de 3 mannen van gistermiddag dus toch ongezien zijn weggekomen. Of niet ongezien, maar zijn weggekomen. Nog altijd voortvluchtig zijn. Want als 1 straat nou echt gewoon altijd wat drugs is en vol met mensen, dan is het wel de Steenstraat in Arnhem. Als je daar dan wegrijdt, überhaupt de stad uitkomen ongezien, je begrijpt het niet. Maar ze zijn nog altijd niet te pakken gekregen, voor zover wij weten. Zometeen de oplossing van een goed begin. Maar eerst Dido. And thank you.

0: Dido en thank you. Goedemorgen, Gelderland.
1: Een goed begin is het halve werk.
0: Ik laat 's ochtends de eerste paar seconden horen van een plaat waar ik ontzettend veel zin in heb om te draaien. En dat mag ik dan alleen doen als hij door jullie wordt geraden. Vanochtend was het dit intro.
1: Een goed begin.
0: En Paul die zegt erover, dat was even graaf in mijn geheugen zeg. Maar ik heb hem gevonden hoor. Een mooie dag en een goed weekend gewenst. Morgen trouwens Hansenfeesten in Doesburg. Een dag terug naar de middeleeuwen. Leuk. Dankjewel Paul voor die tip. En je hebt hem inderdaad goed hoor. John die hebt erover over dit fragment. Dit is mijn band met hoofdletters. En Deborah zegt ook, dit is een heerlijk nummer. De radio gaat een standje harder hoor. Nou, daar komt hij. De Deepest Mode. And Just Can't Get Enough.

0: Op de synthesizer wordt met de vingers gespeeld. I just can't get enough van Depeche Mode. En het liedje komt uit 1981.
1: I just can't get enough van Depeche Mode. Dat is hem deze morgen, Frank. Groeten van Henrik Loostmoer uit de Melkstal in Voorst.
2: De Depeche Mode met I just can't get enough. Schitterende plaat. Yo.
3: Weekend allemaal. Groetjes, André.

0: Dai Dai. Het WK-nummer van deze zomer. Shakira en Burna Boy. Het WK voetbal is gisteren officieel geopend. Een kleurrijke show in het Azteca Stadion in Mexico-stad. Met dus deze Shakira en Burna Boy. Maar ook J Balvin en de Mexicaanse band Maña. Shakira zong samen met Burna Boy dit lied, Dai Dai. Maar ook Salma Hayek, Mexicaanse actrice, speelde een rol tijdens de ceremonie. En heette de hele wereld welkom in Mexico. Dit WK kent drie openingsceremonies. Het toernooi wordt georganiseerd door Mexico, door Canada en door Amerika. Dus de komende dagen volgen ook nog openingsceremonies in Canada en Amerika. En de eerste wedstrijd was dus ook gisteravond Mexico-Zuid-Afrika.
1: Goedemorgen. Hoe is het buiten?
0: En dat is een van de 104 wedstrijden die dit WK gespeeld gaat worden. Ongelooflijk veel wedstrijden. We gaan naar het weer van Weerplaza. Berend van Straten, goedemorgen.
2: Een hele goede morgen, Frank.
0: Ja, ik zie nog niet heel veel blije gezichten van collega's die binnenkomen. Ik wil allemaal een beetje dat gemiezer van buiten nog op hun gezichten wat een beetje nadruppelt. Het is niet heel lekker fietsen hoor, door dit weer.
2: Nee, zeker niet. Kijk, het komt zeker niet met bakken uit de hemel, maar het is echt...
0: Je wordt er wel nat van.
2: Ja, precies. Het is van die motregen waar als je er doorheen fietst, je gewoon alsnog kletsnat wordt als dat een tijdje duurt. Dus het is... het is niet best. En ook er gaat ook maar weinig aan veranderen vandaag. Het lijkt vandaag echt eerder een dag midden in oktober dan een junidag. Want het blijft gewoon de hele dag grijs met langdurige perioden van regen of een motregen. Dus het wordt echt een toch wel tamelijk wisselvallige dag. Ook fris voor de tijd van het jaar met temperaturen die op gaan lopen naar zo'n 17 graden op de meeste plekken. Normaal gesproken is het nu zo'n 21 of 22 graden. Nou, daar zitten we al eigenlijk de hele week onder. Ja. Maar ook vandaag is dat het geval.
0: Ja, daar gaan we niet boven komen. Maar misschien dit weekend wel al of nog niet?
2: Nou, dit weekend denk ik misschien nog net niet, maar er gaat wel iets veranderen in het weekend inderdaad. Ja, dat gaat morgen eigenlijk al gebeuren. Morgen wel nog flink wat bewolking en zeker in de ochtend nog enkele buien. Maar in de loop van de dag wordt het droger en dan gaan we ook vanuit het westen af en toe de zon zien. Temperatuur gaat stijgen naar zo'n 18 graden, nog steeds aan de koele kant. Zondag, de tweede dag van het weekend, dan ziet het er opeens toch wel weer een stuk rooskleuriger uit. Want dan is het gewoon op de meeste plekken droog, zien we de zon geregeld. En dan kunnen we lokaal misschien wel de 20 graden gaan aantikken.
0: Oh, ja, heel goed. Ja, dan is het gewoon even vandaag binnen blijven of...
2: een paraplu mee.
0: Of een paraplu mee. Kijk, dat is nog eens een tip van de weerman. Dankjewel.
2: Precies.
0: Ik spreek jou over een uurtje, hè, Berend.
2: Yes, dat hebben we nu.
0: Hoi. De platenpolitie heeft ook weer een nieuw plaatdelict gevonden in de playlist. Aan jou de vraag om die op te lossen zometeen met een nieuw procesverbaal. En we waren in een Nijmeegse sportschool en daar zagen we burgemeester Hubert Bruls. Dat hoor je ook zo, na 7 uur. Hier is Robbie Williams.

0: & Family actie in Designer Outlet Ochthoek Duitsland. Als lid krijg je nu 30% extra korting op de outletprijs van veel merken. Zoals PME Legend, Opus en Playmobil. Nog tot en met zaterdag. Word gratis lid op designeroutletochthoek.nl.
1: Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Beleef jouw droomtuinset. In onze showroom gebeurt het. Zien, voelen en zitten. Dan weet je pas echt wat bij jou past. Onze adviseurs helpen je graag. 7 topmerken. Nardi, Joy Premium Store, Borek Exclusief, Max en Luc in getogen klasse, Sans Experience Center, maar ook Applebee en Gescova. Kom langs of kijk snel op vivaldixl.nl.
2: Geef uw tuin kleur dit voorjaar met Kwekerij Gerritsen. We hebben een ruim assortiment vaste planten, zomerbloeiers en groenteplanten. Topkwaliteit en verrassend betaalbaar. Kom zelf uitzoeken bij Kwekerij Gerritsen. Polseweg 23 Huissen. Kwekerijgerritsen.nl.
3: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
4: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een explosie en een grote brand in een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West zijn minstens 7 gewonden gevallen, meldt de gemeente. Eén van hen is zwaar gewond geraakt. De explosie gebeurde rond middernacht in een bijgebouw van de flat aan de Osdorperban. Het bijgebouw waar een sportschool in zit stortte deels in. De brand die ontstond sloeg over naar het flatgebouw, maar is inmiddels geblust. 400 bewoners zijn geëvacueerd. Vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. De oorzaak van de explosie in Amsterdam is nog niet bekend. Iran heeft een tanker tegengehouden die zonder Iraanse toestemming door de straat van Hormuz probeerde te varen, melden Iraanse staatsmedia. Volgens een militaire bron gaf het schip uiteindelijk gehoor aan waarschuwingen van de revolutionaire garde. Er zouden in steden langs de kust explosies zijn gehoord die te maken hadden met militaire activiteiten op zee. Het Amerikaanse leger zegt dat het 2 Iraanse drones heeft neergehaald. Volgens een bron van persbureau Reuters lijkt het erop dat Iran schepen in de straat van Hormuz wilde aanvallen. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastics, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor kleipzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Minister Van Veldhoven van Klimaat, minister Hermans van Volksgezondheid en staatssecretaris Bertram van Milieu zien te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod. Ze denken dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar meer dan 650 mensen gewond bij een ongeluk met een e-step. Een toename met een kwart in vergelijking met 2024. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. Het weer, veel bewolking en af en toe regen. Later vanuit het westen tijdelijk droger en soms wat zon. Maar vanmiddag opnieuw bewolkt en soms regen. Het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Van 29 juni tot en met 3 juli voor de 13e keer de Veluwe Vierdaagse in Otterlo. Beleef de Veluwe, geniet van rust, de prachtige natuur en het Nationaal Park de Hoge Veluwe. Schrijf je in op veluwefiets4-daagseotterlo.nl.
6: Ervaar de rust, beleef de ruimte tijdens de Bargumse Vierdaagse. Wandel door het Achterhoekse landschap en geniet. Kies uit 5 afstanden, van 15 tot 50 kilometer. De Bargumse Vierdaagse, 2 tot en met 5 juli. Schrijf je in voor 28 juni via bargumsevierdaagse.nl.
7: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
8: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
9: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
10: Hans, alleen de prijs is anders.
11: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
12: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
14: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
15: Get ready for the OG.
16: All y'all bitches wanna look like me.
17: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
14: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
18: Goedemorgen Gelderland.

0: wordt aan het einde nog even genoemd. Hè? Electric Light Orchestra en Shine a Little Love. Nou, dat is wat ze proberen op deze druinerige vrijdagochtend. Een klein beetje liefde naar buiten te stralen. 9 minuten over 7. Goedemorgen allemaal. Grijs en druilerig inderdaad. De bewolking overheerst. Af en toe dus wat lichte regen, motregen. En veel warmer dan 17 graden wordt het niet vandaag. Maar het weekend ziet er gelukkig beter uit. Overwegend droog. De zon gaat zich laten zien en het wordt zo'n 19 graden. Een matige noordwestenwind erbij. En volgende week alleen maar meer zomergevoel. Met droger, zonniger en warmer weer. Temperaturen tussen de 20 en de 25 graden. En de wind gaat draaien naar het zuidoosten. Nou hoorde ik vanochtend alweer... Ik zag de eerste vlaggen alweer wapperen met de tassen eraan. En dit is wat we gisteren dus hoorden vooral. Blije scholieren in Gelderland... Die werden gebeld.
1: Een vijf voor Engels?
0: Ja.
1: Zo, is opluchting.
2: Ja?
0: En voor wie dus nog in de herkansing moet... die een wat minder leuk telefoontje kreeg... die eindexamenkandidaten, die wensen nog heel veel succes... met de laatste loodjes. Zometeen ons spel Plaat Delict. Maar eerst krijg je een overzicht van het nieuws van vanochtend. In Putten, Ermelo en Harderwijk... daar wordt gewaarschuwd voor zogeheten autovoelers. Deze week. Dieven die 's nachts controleren of geparkeerde auto's niet op slot zitten. Staat een deur open... Dan nemen ze snel waardevolle spullen mee. De politie adviseert daarom om geen spullen meer in de auto achter te laten... en altijd te controleren of de auto daadwerkelijk is afgesloten. Zo'n 80 geplande woningen in Bronckhorst lopen vertraging op... doordat de gemeente de bouwstop rond geitenhouderijen uitbreidt... van 500 meter naar 1 kilometer. Die maatregel is genomen vanwege zorgen over de volksgezondheid... omdat omwonenden van geitenbedrijven een grotere kans zouden hebben op longontsteking. De gemeente noemt het een tijdelijke pauze en wacht op landelijke richtlijnen die later dit jaar worden verwacht. En dan nog de bestuurlijke crisis in Tiel. Die is dus compleet, hè, nu alle 5 de wethouders zijn opgestapt. Er was berichtgeving over mogelijke betrokkenheid bij straf- en bestuursrechtelijke kwesties. Hoewel harde bewijzen ontbreken, leidde de ontstaande onrust tot hun vertrek... en ligt ook de politieke formatie nu stil. Die onrust die voel je ook onder de raadsleden... vertelt VVD-raadslid Wim Wildschut bij ons.
3: Er wordt natuurlijk meteen een zweem van verdachtmaking getrokken... over onze wethouders heen. Dat zijn mensen, ja, dat zijn gewoon mensen van vlees en bloed... met hun eigen familie, vrienden, kennissen en noem maar op allemaal. Die dan eigenlijk, zeg maar, ook door alles wat er zeg maar, op social media rondspeelt... wat er in de stad rondgaat, ja, eigenlijk gewoon bijna niet meer over straat kunnen.
4: Want zo snel gaat dat?
3: Zo snel gaat dat. Ja? Als je ziet wat er, zeg maar, meteen rondgaat... op internet, de verdachtmakingen worden nog meer aangestipt... Ja, dan krijg je gewoon een hele onveilige, ja, niet-sociale situatie meer. Nee. En dat is iets, ja, dan moet je op een gegeven moment... denk ik, eieren voor je geld gaan kiezen.
0: Ja. Ja, hoe het bestuur nu verder moet, dat is nog onduidelijk. Commissaris van de Koning, Daniel Wigbolders... heeft de fractievoorzitters uitgenodigd voor overleg.

0: Straks de platenpolitie met een nieuw plaatdelict in de uitzending. Je hoorde Kim Wilde en Love Blonde. En wij gaan nu naar een sportschool in Nijmegen, waar NEC-directeur Wilco van Schijk en burgemeester van Nijmegen, Hubert Bruls, meedoen aan een fitness-challenge met ruim 50 anderen. Van Schijk begon zelf 3 jaar geleden met sporten, nadat hij een blessure kreeg tijdens een potje voetbal. En Bruls is natuurlijk de laatste jaren flink aan zijn gezondheid aan het werken, en inmiddels ook echt wel met duidelijk zichtbaar resultaat. Ik weet niet of je me de laatste tijd wel op beelden voorbij hebt zien komen bij ons op de site, maar daar zie je dat het echt wel effect heeft, hoor.
1: Ja, ik ben vorig jaar weer begonnen. Nadat er wat kilo's waren afgegaan, ben ik weer begonnen met wat voetballen op mijn niveau. Ik bedoel, op je 60ste gaat het niet meer zoals op je 20ste. En dat is gewoon hartstikke leuk. Voetballers, ja, weet je, dat is kleine warming-up. 2 helftjes spelen, een 3e helftje wellicht nog wel. En vervolgens net doen of jij beter weet hoe je NEC moet opstellen. Geweldig.
0: Ja, maar de burgemeester verscheen niet in een shirtje van NEC. Hij had een shirtje aan van Real Madrid. Maar dat was eigenlijk meer om de directeur van de club, Wilco van Schijk, een beetje te pesten.
1: Gisteren had hij een prachtig mooi nieuw shirt voor de Vierdaagse, maar had niet mijn maat meegenomen. Er moet nog wat af om die goede maat te hebben. Dus ik dacht, en hij weet dat ik een Real Madrid liefhebber ben, dus ik dacht, ik zal hem vandaag hebben. En we komen in de club Soy Madridista.
0: Als je wil weten trouwens hoe dat Vierdaagse shirt van de NEC eruit ziet, dan moet je even in ons sportblog kijken op gld.nl in een mobiele app. Want dat shirt is ook deze week gepresenteerd.

0: Chrissy en She Sold Me Magic uit 1969. Dan een vraag.
1: Plaat delict.
0: Weet je voor welke plaat ik het nu ga hebben?
2: De platenpolitie vraagt uw aandacht voor het volgende.
0: Het is een plaat waar iets in gebeurt wat niet helemaal door de beugel kan, en jou de vraag om het op te lossen. Daarmee maak je dan kans op een leuk prijsje. De gouden tipgever krijgt van ons de Radio Gelderland zaklamp. Die ligt voor je klaar als je het antwoord weet van deze plaat delict. We behandelen vandaag een nummer over de ontsnapping aan en de onderdrukking door de muziekindustrie in de westerse maatschappij. Artiesten, maar ook luisteraars zitten hierin vast, en ze moeten constant presteren om die machine draaiende te houden. We zijn eigenlijk zogezegd een soort slaaf. De verdachte wordt jarenlang uitgebuit door een meedogenloze opdrachtgever, en volgens getuigen die wij hebben gesproken begint het werk vroeg in de ochtend en eindigt het vaak pas diep in de nacht. Dus rustdagen lijken nauwelijks voor te komen. De verdachte blijft ondertussen presteren, produceren en doorgaan, zelfs wanneer lichaam en geest aangeven het is genoeg geweest. Onderzoekers stelden aanvankelijk vast er is geen sprake van een menselijke dader. De werkelijke opdrachtgever is iets veel machtigers. Een onverbiddelijk ritme waaruit ontsnappen onmogelijk blijft. Dus we zijn een slaaf aan het ritme. Verdacht van vrijwillige overgave aan een levensstijl. Werk, discipline, prestatiedrang, alles is verdwenen en alle vrije ruimte is ingenomen. Wij zoeken een vrouwelijke aangeefster, geboren op Jamaica, ten tijde van deze release in, mid jaren 80. Toen was ze 37. Bekend om haar opvallende uiterlijk, krachtige persoonlijkheid, een grensverleggende combinatie van muziek, mode en performance. Het is een zaak over zelfopgelegde dwangarbeid en het eigen succes. Dit keer geen moord, geen diefstal, geen overval. Maar over welke plaat heb ik het dan wel? Heb je enig idee? Frank@gld.nl of een appje. Draai ik nu Alex Warren en Fever Dream. Het is 9:30.

hoi. Frank hier. Begin je dag met mij op Radio Gelderland. En luister door de week iedere ochtend tussen 6 en 9 naar Goedemorgen Gelderland. Met een positief gevoel samen de dag beginnen. Het nieuws van die dag, weer en verkeer en vooral lekkere muziek. Goedemorgen Gelderland, met Frank. Dat ben ik dus.

0: de douche en schuif aan bij het lekkerste ontbijt van Gelderland. Dit is Goedemorgen Gelderland met Frank van Dijk.
1: Tuinplannen? Rijmer Sierbestrating heeft een groot, scherp geprijsd assortiment. Een passende oplossing voor ieder budget. Kijk op rijmer-sierbestrating.nl.
2: We hebben thuis zonnepanelen, isolatie, dus best goed bezig. Maar ja, wat doe ik met mijn gezellige oude open haard? Daar zijn hele mooie oplossingen voor die veel schoner en voordeliger stoken. Met de haarden en kachels van Harlekijn in Beneden Leeuwen. Door het vuur. Kijk op harlekijnkachels.nl.
1: Kom kijken voor diverse restpartijen. Kijk op rijmer-sierbestrating.nl.
3: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
4: Bij Betting Racing vindt u sanitair, tegels en PVC altijd voor een scherpe prijs.
3: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Bogane in Ede of Nijmegen.
5: Ook voor een fijne relaxfortui ga je gewoon naar Maron Meubels en Keukens in Terborg.
6: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
7: Het is 19:30, je luistert naar Radio Gelderland. In Hoorn is het 13,5 graad, in Tuil 15,3. We hebben te maken met een grijze en druilerige vrijdag. De bewolking overheerst, er valt van tijd tot tijd lichte regen of motregen. Maximaal rond de 17 graden. Drie mannen uit Zutphen van 19, 23 en 33 zijn opgepakt in een onderzoek naar drugshandel. Bij invallen vond de politie drugs, contant geld en twee vuurwapens. De verdachten zouden vanuit huis en op afspraak drugs hebben verkocht in Zutphen-omgeving. En de eerste Betuwse kersen zijn weer geplukt. Telers in de Betuwe zijn begonnen aan het kersenseizoen en hopen de komende weken nog volop rijpe kersen van topkwaliteit te oogsten. Rijke kersen. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in onze mobiele app. Dus even kijken, hebben wij een verkeersmelding? Ja, we hebben eentje. Het is namelijk een oprit dicht op de A2, Den Bosch richting Utrecht, bij Zaltbommel. Dat komt omdat het wegdek daar in slechte toestand is.
8: Voordeeluitjes.nl. Ontdek de prachtige natuur en kastelen van Baden-Württemberg in Duitsland. Boek nu 3 dagen of vanaf €79. Voordeeluitjes.nl.
9: Van 29 juni tot en met 3 juli voor de 13e keer de Veluwe Vierdaagse in Otterlo. Beleef de Veluwe. Geniet van rust, de prachtige natuur en het Nationaal Park de Hoge Veluwe. Schrijf je in op veluwefiets4-.

0: en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles Netwerk. Ziggo.
1: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
3: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of gezellig met de meiden in je strakke 3008... of enkel jij, je surfplank en je 5008... je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
2: Vrijwilligerswerk doen in Afrika, Azië of Zuid-Amerika? Met Luzak en Travel Active kan het. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
4: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Kijk op ben.nl.
5: Hebbes.
6: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
7: Goedemorgen Gelderland. Frank van

Bombay, de Golden Earring hoor je op Radio Gelderland. 6:08. Goedemorgen. Misschien heb jij met dat draderige grijze geroep buiten even behoefte aan wat prilgeluk. Op en top de schoonheid van de natuur ervaren. Dan moet je even naar onze Instagram van Omroep Gelderland. Daar zie je een moment wat je niet snel meemaakt. Namelijk een koninkmerrie die midden in de natuur bevalt. Kitty heeft het gefilmd. Ze stond eigenlijk gewoon naar een kudde paarden te kijken, totdat er ineens eentje begon te bevallen. En zij had het geluk en de rust om het allemaal bijzonder fraai vast te leggen. Benieuwd dus naar de geboorte van een koninkveulen? Kijk even op Instagram van Omroep Gelderland. En natuurlijk ook altijd terug te vinden met heel veel andere mooie natuurbeelden op ons natuurplatform Buitengewoon. Met ook veel tips waar je lekker kunt wandelen en erop uit kunt dit weekend, als het net iets lekkerder weer wordt. Dit zijn de Jonas Brothers.

0: Human. Goedemorgen, Gelderland. 8:10 is het.
1: Plaatdelict.
0: De platenpolitie wil iedereen bij deze bedanken voor het meedenken. Er was namelijk een muzikaal misdrijf gepleegd. We hebben het procesverbaal gedeeld. En de dader is te pakken. We hadden te maken met een nummer over de ontsnapping aan en de onderdrukking door de muziekindustrie. Het nummer gebruikt het ritme van de muziek en de dans als een metafoor voor de dagelijkse sleur. Wij zitten daarin vast als luisteraar, maar de artiesten zelf ook. Ze moeten constant presteren om die machine maar draaiende te houden. We zijn een slaaf, zegt dit nummer. En dat verwijst ook naar de uitbuiting van zwarte muzikanten en de controle die platenbazen hebben over het eindproduct. We draaien allemaal mee in een onophoudelijke stroom van verplichtingen, zegt het nummer. Van werken, van consumeren en van presteren. En het ritme is een oerkracht die ons enerzijds dwingt om door te gaan, maar anderzijds ook bevrijdt en in leven houdt. Het is een kritiek op de massacultuur, gecombineerd met een excentrieke androgyne en onafhankelijke dame. Dit nummer opent met een beroemd geworden gesproken intro door een acteur, Ian McShane, die stelt dat het ritme zowel de ketenen van een lied zijn als de demonische kracht die het voortstuwt. Ja, Monique?
2: Ja?
0: Dat is wel even een verhaal, hè?
2: Dat is een heel verhaal. Ik wist hem meteen.
0: Je wist hem meteen?
2: Prachtig, ja, het is een prachtig nummer, ja.
0: En hoe komt dat? Heb je er in die tijd op gedanst? Of heb je hem zelf in de kast staan?
2: Het is middelbare schooltijd. Dan hou je al die 40 lijstjes bij. Dan heb je zo'n ruimagenda. En daar stond ze dan ook in. Met een gekke kapsel en die rare jurken. En dan had ze ook zo'n nummer La Vie en Rose. Dat was ook altijd zo prachtig. Dus in de middelbare schooltijd blijven die nummers gewoon goed hangen. Ja.
0: Ja, want over wie hebben we het?
2: Grace Jones, Slave to the Rhythm.
0: Grace Jones, Slave to the Rhythm, inderdaad. Wat een vrouw is dat, hè?
2: Ja, dus, dat was natuurlijk ook al heel raar en zo. Ja,
0: ja raar, bijzonder, intrigerend. Ja.
2: Ja.
0: Wat ga je vandaag doen, Monique?
2: Werken.
0: En wat doe je?
2: Prima. Huisarts ben ik, ja.
0: Je bent huisarts?
2: Dat kan ook.
0: Oké. Okay. Ja. Ik schrok laatst, er was een bericht over huisartsen. Hoeveel patiënten, hoeveel mensen zeg maar in het bestand staan bij een huisarts gemiddeld? Ik dacht van, oh ja, dan snap ik opeens wel, als je het hebt over te weinig huisarts en werkdruk en zo. Hoeveel heb jij er bijvoorbeeld?
2: Nou, ik werk bij een andere huisarts, zeg maar die heeft er denk ik 2500, 2200 zo'n beetje, ja.
0: Ja, precies. Dat is bizar, daar sta je niet bij stil. 2500 mensen.
2: Ja, maar ze komen niet allemaal elke dag voor. Dus dat,
0: ze staan allemaal voor de deur te wachten zometeen.
2: Ik zie ze al staan.
0: Ze hebben een pijntje
2: hier.
0: Daar
2: heb ik geen zaklamp voor nodig. Nee.
0: Nou, heel veel succes met je werk vandaag. En dat je de mensen maar mag helpen.
2: En eerst even genieten van de mooie
0: Ja, ik ga de plaat, het bewijsstuk voor jou draaien. En blijf even hangen, dan noteert Joy jouw adres. En dan komt het allemaal jouw kant op.
3: De platenpolitie dankt u voor uw medewerking.
0: Want als gouden tipgever krijgt Monique een Radio Gelderland zaklamp. Zij had het goed. Platenlicht van vanochtend. Grace Jones, Slave to the Rhythm.

0: Voor mij is de plaatpolitie vandaag Slave to the Rhythm van Grace Jones.
1: Denk aan Grace Jones met Slave to the Rhythm.
2: Slave to the Rhythm.
3: Hey, goed weekend, jongen.
4: Slave to the Rhythm. You slave to the Rhythm.
5: Ja, goed zo, jongens.
4: Nou, geniet van deze regenachtige dag. Doei.
5: Doei. Dankjewel allemaal voor het insturen van audio-appjes. Berichtjes in de app van Omroep Gelderland en de mailtjes. De platenpolitie blijft scherp, maar deze zaak is in elk geval mooi voor het weekend opgelost. Grace Jones, dus Slave to the Rhythm. Heb jij nou ook een tip voor ons? Dan kun je die doorgeven, hè?
6: Zaak gesloten.
5: Dat mag allemaal via dezelfde kanalen. Dus frank@gld.nl in de mail, een appje met onze app. Of je belt de plaatselijke politie. Zometeen het weer. Nu eerst 5. And keep on moving.

0: uit de boyband tijd. Vijf hoor je en Keep On Moving, 1999. En daarvoor dus het platenlicht van vandaag, Grace Jones. Het is 7:09. Beetje een druilerig grijs begin van een vrijdag. Maar Berend van Straten, goedemorgen.
1: Een hele goede morgen, Frank.
0: Er zijn ook appjes van luisteraars die het tegendeel beweren. Of in elk geval van mensen die er geen last van hebben. Want Eline die appt ons bijvoorbeeld vanochtend. Lekker een baantje zwemmen in ons buitenbad. Weer of geen weer. Kijk, dat zijn echte bikkels, hè?
1: Ja, dat kan natuurlijk ook, inderdaad. Ja. Nou ja, kijk, het is natuurlijk ook niet super koud, hè? En af en toe wat lichte regen is natuurlijk ook niet verkeerd. Dus ik snap het wel. Ja.
0: Als het buitenbad een beetje verwarmd is. Precies. En je zwemt daar rond en het is buiten vandaag 17 graden, zei je?
1: Ja, klopt. Ja, het is op dit moment 15 en het wordt uiteindelijk zo'n 17 of 18 graden.
0: Dan is het op zich ook best wel te doen.
1: Ja, zeker. Ja. Klopt.
0: Ja, ik vind Eline in elk geval een bikkel. Maar het wordt vandaag niet heel veel beter, hè, dan nu.
1: Nee, klopt. Het blijft wel de hele dag grijs. Inderdaad, die laaghangende bewolking die is hardnekkig. En af en toe valt er ook wat lichte regen of motregen uit. Dat blijft dus eigenlijk de hele dag zo. Pas in de loop van de avond, dan wordt het vanuit het westen droger. Ik denk dat we de zon niet of nauwelijks zullen zien. Pas vannacht krijgen we dan te maken met wat meer opklaringen. Dan daalt de temperatuur naar zo'n 12 graden op de meeste plaatsen. Morgen verloopt licht wisselvallig, met zeker in de ochtend meerdere buien die over de provincie trekken. In de middag is het wat vaker droog, zien we de zon ook af en toe, maar het blijft wel aan de frisse kant met temperaturen zo rond een graad of 17 morgen.
0: Ja. Oké, het weekend?
1: Ja, het weekend. Ja, morgen is natuurlijk al het weekend.
0: Ja, dus precies. Zondag dan nog?
1: En zondag is inderdaad... maar niet uit. Zondag ziet er een stuk beter uit, inderdaad. Dan verloopt gewoon de dag op verreweg de meeste plekken droog. En zien we de zon nog wat vaker bij temperaturen die nog steeds wel aan de koele kant liggen. Dat komt allemaal omdat er een meest matige noordwestenwind staat. En daarmee wordt opnieuw nog wat, toch wel relatief koele lucht aangevoerd. En dat levert temperaturen op van een graad of 17 of 18 op de meeste plaatsen. In nieuwe week, dan gaat de wind draaien naar het zuiden. En dat gaat zorgen voor toch echt wel hogere temperaturen. Dat gaan we vanaf dinsdag merken. Met gewoon zomerse temperaturen van ruim 25 graden.
0: Ja. Oké, want ik zat inderdaad niet helemaal op te letten. Want ik zat ondertussen een berichtje terug te zoeken van Leon.
1: Ja.
0: Die vroeg inderdaad over volgende week of ik aan jou wilde vragen. Wordt het een hittegolf? En hij wil dat weten omdat zijn dochter gaat volgende week vrijdag trouwen over een week.
1: Kijk, nou dat ziet er dan heel goed uit voor die trouwerij. Althans, je wilt het natuurlijk ook niet te heet hebben op een trouwdag. En de laatste berekeningen die zijn toch wel steeds heter en heter aan het worden. Ja,
0: want toch wel.
1: Dit weekend zien we al dat er hele warme lucht vanuit Zuid-Europa richting Frankrijk wordt aangevoerd. Daar wordt het op grote schaal dit weekend al 30 graden. En dat gaat volgende week ook richting onze regio gebeuren. Dus vanaf woensdag wordt het in Gelderland ruim 25 graden. En vanaf vrijdag en in het weekend gaan de laatste berekeningen zelfs richting of zelfs boven de 30 graden. Het is nog wel onzeker of dit echt precies zo gaat uitpakken, want er is nog wel flink wat spreiding in de temperatuurpluim, zoals we die natuurlijk altijd noemen. Maar ja, het lijkt er wel steeds meer op te lijken dat we te maken krijgen met de serieuze zomerse periode. Met mogelijk, ik sluit het echt niet uit, dus ook een regionale hittegolf in Gelderland.
0: Ja. Oké, nou dan is die vraag van Leon helemaal niet zo gek. Dan moet Leon lekker blijven luisteren. En dan houden we dat gewoon ieder uur, maar ook iedere dag voor hen in de gaten. Ja. En natuurlijk ook namens Weerplaza en Radio Gelderland heel veel geluk aan het bruidspaar vast.
1: Zeker.
0: Ja.
1: Zeker, uiteraard.
0: Tot over een uurtje, Berend.
1: Yes, tot over een uurtje.
0: Hoi. Olivia Dean nu. En Baby Steps op Radio Gelderland.

0: Meeks Meubelen, de huiskamer van de Achterhoek. Ruim 10.000 vierkante meter in Vorden en Ruurlo. Aan betaalbare kwaliteitsmeubelen en slaapkamers. Maak in alle rust een keuze. Wij geven u graag goed advies. Bij Meeks Meubelen meer dan 100 relax- en sta-op voor thuis. Snel leverbaar. Meeksmeubelen.nl.
1: Ja, we hebben thuis zonnepanelen, isolatie, dus best goed bezig. Maar ja, wat doe ik met mijn gezellige oude open haard? Daar zijn hele mooie oplossingen voor die veel schoner en voordeliger stoken. Met de haarden en kachels van Harlekijn in Beneden Leeuwen. Door het vuur. Kijk op harlekijnkachels.nl.
2: Voor sport, bad, beach en outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder één dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven parkeer je gratis voor de deur.
3: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
2: Bij Intersport Megastore Four Seasons, de grootste outdoor- en wandelcollectie van Midden-Nederland.
3: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Herwers in Arnhem, Apeldoorn of Tiel.
4: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
5: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een explosie en grote brand bij een flatgebouw in Amsterdam-Osdorp zijn zeker 7 mensen gewond geraakt, van wie 1 ernstig. De explosie was in een bijgebouw van de flat waar een sportschool in zit. Het gebouw stortte deels in. De oorzaak is nog onbekend, zegt verslaggever Vincent van Rijn.
6: De veiligheidsregio hebben natuurlijk gevraagd, maar die willen daar nog niets over zeggen. Er wordt natuurlijk nog onderzoek gedaan. Maar we zien wel dat er met van alles rekening gehouden wordt. En we zien bijvoorbeeld ook dat de explosieve opruimingsdienst van Defensie hier aanwezig is voor onderzoek. Maar goed, de oorzaak is nog onduidelijk.
5: Zo'n 400 mensen zijn geëvacueerd. Maar 1 op de 3 vrouwen boven de 50 met borstkanker krijgt een speciale gentest waarmee wordt gekeken of chemotherapie nodig is, terwijl veel meer vrouwen ervoor in aanmerking komen. Blijkt uit onderzoek. Met een gentest wordt voorspeld hoe groot de kans is dat borstkanker na een operatie terugkeert. Op basis daarvan wordt gekeken of een ingrijpende chemobehandeling met veel bijwerkingen zinvol is. De gemeente Terneuzen zegt er alles aan te doen om de betrokkenen bij het dodelijke ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen te ondersteunen. Gistermiddag reed een auto in op een groep schoolkinderen. De auto was in een bocht van de weg geraakt en op het fietspad terechtgekomen. Verslaggever Hendrik Willem Hofs is op de plek van het ongeluk waar bloemen zijn gelegd.
7: Verder gaat het verkeer gewoon door. We hebben zelfs al mensen gezien die in de bocht aan het inhalen waren. Er wordt hier af en toe nog steeds hard gereden.
5: 3 kinderen en een volwassene kwamen om het leven. Een man van 19 uit Hulst is aangehouden. President Trump wil een derde van de Amerikaanse NAVO-vliegtuigen en oorlogsschepen terugtrekken uit Europa om ze elders in te zetten, meldt de New York Times op basis van ingewijden en militaire documenten. De plannen zouden begin deze maand met de Europese bondgenoten zijn gedeeld. Zo zou het aantal F-15's en F-16's in Europa van 150 naar 100 moeten worden teruggebracht. Als de Amerikaanse plannen doorgaan, kan de NAVO minder goed lange afstandsaanvallen uitvoeren vanuit Europa. Het weer, veel bewolking en af en toe regen, ook wat zon bij 16 tot 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
8: Dankjewel. Verkeersinformatie. De A2 Den Bosch richting Utrecht. Bij Zaltbommel is het wegdek in slechte toestand. De oprit is daar dicht. Er staat op dit moment daar geen file overigens.
9: Van 29 juni tot en met 3 juli voor de 13e keer de Veluwe Vierdaagse in Otterlo. Beleef de Veluwe, geniet van rust, de prachtige natuur en het Nationaal Park de Hoge Veluwe. Schrijf je in op veluwefiets4-daagseotterlo.nl.
10: Ten Brundel Wonen is de expert op het gebied van wonen en slapen. Met ons brede assortiment en deskundig advies helpen we om uw woning comfortabel en stijlvol in te richten. Laat je inspireren in onze showroom in Wehl of kijk op tenbrundelwonen.nl.
11: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
12: Ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
13: Oké.
12: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
14: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten op laadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
13: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
15: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
16: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
17: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
16: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
18: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Goedemorgen Gelderland.

0: Walitax, Miss Wonderful. Goedemorgen, Gelderland. 7:07 is het vrijdag, einde van de werkweek. 12 juni, een grijze en druilerige dag in Gelderland. Met een overheersende bewolking en af en toe dus wat lichte regen of motregen. Het gaat niet veel warmer worden dan 17 graden vandaag, maar het weekend ziet er gelukkig beter uit. Overwegend droog en de zon laat zich geregeld zien en het wordt zo'n 19 graden. Een matige noordwestenwind erbij. En volgende week gaan we echt zomergevoel weer krijgen. Het wordt droger, zonniger en warmer. De temperatuur gaat volgende week langzaam oplopen. De wind draait dan naar het zuidoosten. Toen ik vanochtend vroeg hier onderweg naar de studio fietsen, zag ik her en der al een vlag uithangen met een tas.
1: Oh, top!
0: Eraan, want er zijn natuurlijk weer heel veel scholieren in Gelderland gisteren blij gemaakt met een telefoontje.
1: Een 5 voor Engels?
0: Een 5 voor Engels.
2: Zo, zo, ja?
0: Geslaagde, opgeluchte scholieren. Maar er zijn natuurlijk ook wat scholieren die nog teleurgesteld zijn. Een traantje moesten wegpinken. En weer aan de bak moeten voor een herkansing. We wensen hen ook veel succes. Het nieuws van vandaag. Nou, oud-premier Mark Rutte verschijnt vandaag voor de parlementaire enquêtecommissie. Die doet onderzoek naar de coronacrisis. Het is de eerste keer dat Rutte onder ede wordt verhoord over het beleid tijdens de pandemie. Hoe kwamen belangrijke beslissingen tot stand, zoals de lockdown, de schoolsluitingen en de bezoekverboden in verpleeghuizen? De crisisaanpak en de besluitvorming achter de schermen, die ligt vandaag onder de loep, met name de katshuisoverleggen. Het verhoor begint vanmiddag om 2:00. Het is de eerste, Rutte is dus dan aan de beurt. Maar eerst is het vanochtend de beurt aan zijn opvolger en inmiddels ook oud-premier weer, Dick Schoof. Die was tijdens de coronaperiode de hoogste ambtenaar bij Justitie en Veiligheid. In Arnhem is vanochtend op een parkeerplaats aan de Kortlandstraat een auto volledig uit de brand. Het vuur sloeg over naar een naaststaande auto. Die liep daarbij ook flinke schade op. En de politie onderzoekt nog hoe de brand is ontstaan. Het Europese migratiepact is vandaag officieel ingegaan. Het moet zorgen voor een snellere asielprocedure en meer grip op migratie. Voor ons in Nederland betekent dat onder meer dat asielaanvragen sneller moeten worden afgehandeld en dat er strenger wordt gecontroleerd aan de buitengrenzen van de EU. Of dat ook snel leidt tot minder drukte op de opvanglocaties zoals in Ter Apel, dat is nog onzeker. En Apeldoorn wil alsnog 20.000 euro aan dwangsommen innen bij Stichting Gebouw 055... vanwege de activiteiten die volgens de vergunning niet zijn toegestaan. Het gaat onder meer om een congres, cursussen en bijeenkomsten. En daar lopen al jaren juridische procedures over. Die overtredingen die blijven maar doorgaan volgens de gemeente. En er zijn klachten over overlast, waardoor het geld nu alsnog wordt opgeëist. Meer Gelders nieuws bij ons op de site en in de app. En muziek? Dat krijg je op de radio. Cardigans.

0: Monkeys. Hoor je op Radio Gelderland. Goedemorgen. Het is 7:15 en daarvoor het fijne Cardigans en Love for 1997. Ik kreeg zojuist een appje van Roswitha. Dat is een van onze vaste luisteraars van de ochtendshow. Die luisterde altijd naar ons als ze 's ochtends aan het werk was en de kranten rondbracht naar de verschillende distributiepunten. Ik hoorde het al een beetje. Ik zei, ze was en ze deed dat. Ze luisterde. Want het is een beetje toch wel een rare ochtend. Het is een van de laatste keren.
1: Goedemorgen Frank en team. Met Roswitha. Dit is de laatste dag geweest dat ik de kranten heb bezorgd door de week. Morgen doe ik dan nog de zaterdagkranten met de bijlagen. En dan ja, is het afgelopen en zit ik niet meer uren in de auto naar Omroep Gelderland te luisteren. Dat is heel jammer, maar ja, er komt wel weer iets anders voor in de plaats. Ik wil jullie voor alle mooie uren muziek, informatie enzovoort, wil ik jullie nogmaals hartelijk bedanken. En ik wens jullie het beste, ook een fijne vakantie als jullie deze zomer nog op vakantie gaan. Groetjes, Roswitha.
0: Ja, lief hè. Roswitha, dankjewel voor je mooie lieve woorden. We wensen jou heel veel plezier met voorlopig even uitslapen dan. En inderdaad, dat met wat er aan nieuwe dingen op je pad gaat komen. En misschien zorgt dat er wel weer voor dat je ook weer heel erg veel naar ons moet luisteren. Hoe mooi zou dat zijn?

0: Teddy Swims en Bad Dreams op Radio Gelderland maakt het 9:10. We hebben een berichtje binnengekregen over Jay-Z uit Arnhem. Jay-Z is 10 en hij gaat helemaal viral met een liedje over fatbikes. Samen met zijn vader, dat is de DJ en de producer van Afro Bros onder andere, maakte hij een nummer dat op TikTok in 3 dagen tijd al meer dan 100.000 keer is bekeken. Dat is echt veel, hè? Opvallend genoeg heeft Jay-Z zelf helemaal geen fatbike. Want zijn ouders hebben bewust besloten er niet eentje voor hem te kopen. En juist dat herkenbare verhaal lijkt veel gezinnen aan te spreken. Aan dit familieproject binnen de Afro Brothers familie werkte dus ook zijn moeder en zijn jongere broertje mee. En zo bewijst Jay-Z dat je geen fatbike hoeft te hebben om er een nummer over te maken. Zullen we een klein stukje laten horen?
1: Eén ding wat ik like, dat is een fatbike. Yeah. Ik moet het verdienen, ja, ik ben nu een tiener. What? Ik moet het verdienen, want ik ben nu een tiener.

En timing van het nummer is eigenlijk ook wel geestig deze week. Want de campagne is begonnen tegen gevaarlijk gedrag op fatbikes. Minister Karremans roept ouders op hun kinderen juist aan te spreken op het rijgedrag en te controleren of de fatbike aan de regels voldoet. Dat is hard nodig, zegt de minister. Want het aantal jongeren met hersenletsel na ongelukken met elektrische fietsen is de afgelopen jaren flink gestegen. Dat zal ook een van de redenen zijn van de ouders van Jay-Z dat ze zeggen: ja, leuk, maar nu nog eventjes niet.

mee met Frank, Esther en Linda en stap in het busje van Effenbuurten. Elke zaterdag trekken zij door Gelderland op zoek naar bijzondere verhalen, gezellige evenementen en inspirerende mensen. Wil je nou ook dat ze bij jou langskomen? Dat kan. Laat het ons weten door een mailtje te sturen naar effenbuurten@gld.nl. En Effenbuurten zie je elke zaterdag dus op TV Gelderland.

0: grote designmeubel-outlet in Zevenaar. Totale leegverkoop. Van banken, fauteuils, stoelen, kasten en veel meer. Topmerken, super scherp geprijsd. Donderdag, vrijdag en zaterdag geopend. Wees er snel bij. Kijk op designmeubel-outlet.nl.
1: De mooiste bijkeukens op onze inspirerende keukenafdeling. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt.
0: Totale leegverkoop. Kortingen tot 70%. Kijk op designmeubel-outlet.nl.
1: De mooiste bijkeukens op onze inspirerende keukenafdeling. Bij Maron Meubels en Keukens in Terborg.
2: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op finstral.com. Of bezoek Finstral. Studio Apeldoorn.
3: Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting Wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt.
4: Voor ieder moment de perfecte leesbril.
5: Mijnleesbril.nl.
6: Bij Betting Racing in Groenlo gaan we verder dan alleen de grootste collectie voor de beste prijs. We geven u graag gratis advies op het gebied van sanitair, PVC, natuursteen, wand- en vloertegels. Voor renovatie of nieuwbouw, zakelijk of privé, denken we graag met u mee.
7: Zetcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
6: Betting Racing verkoopt diverse tegel- en PVC-vloeren, inclusief het leggen. Kijk op bettingracing.nl.
7: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
8: Het is 8:30. Je luistert naar Radio Gelderland. Goedemorgen. In Lochem is het 13.3. In Doorning 15.2. We hebben te maken met een grijze en druilerige vrijdag. De bewolking overheerst. Er valt van tijd tot tijd lichte regen of motregen. Maximaal vandaag 17 graden. Chinees restaurant De Noordveluwe in Wezep blijft voorlopig dicht door een groot tekort aan koks. De eigenaren zeggen dat ze meer dan 100 kandidaten hebben benaderd, maar ze hebben niemand gevonden met de juiste ervaring in die Chinese keuken om het familiebedrijf draaiende te houden. En een jaar na de verwoestende brand heeft een fietsenwinkel Rerink op de Geitenkamp in Arnhem de deuren weer officieel geopend. Eigenaar Frank is trots op de wederopbouw. Na de brand stonden de tranen in mijn ogen. Nu ben ik vooral trots op dat wat we samen hebben bereikt. Meer daarover en ander Gelders nieuws lees je bij ons op de site gld.nl en de mobiele app. En op de Gelderse wegen is niet zo heel veel aan de hand. Ik zie een kleine file op de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Hoevelaken en Barneveld. 5 minuten vertraging. En de oprit is dicht op de A2 richting Utrecht bij Zaltbommel. Het wegdek is daar slecht.
9: Voordeeluitjes.nl. Toe aan een uitje in de natuur? Boek nu een hotel of vakantiepark in Wallonië en ga op avontuur in de Ardennen.
10: Voordeeluitjes.nl.
11: Van 29 juni tot en met 3 juni voor de 13e keer de Veluwe Vierdaagse in Otterlo. Beleef de Veluwe, geniet van rust, de prachtige natuur en het Nationaal Park de Hoge Veluwe. Schrijf je in op veluwefiets4-daagseotterlo.nl.
12: Boek nu de Ardennen al vanaf €47 per persoon.
13: Voordeeluitjes.nl.
14: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
15: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
14: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
16: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
17: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
18: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
17: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl. Goedemorgen Gelderland. Frank van Dijk.

0: Heart van Dave Edmunds, Girls Talk. Goedemorgen, Gelderland. Het is 7:07, vrijdag 12 juni. Dat betekent dat we qua vrijdagen halverwege zijn. En je weet, na dit programma is er Op de Koffie met Rob Kleijs, die altijd de maand eindigt met een klaagvrijdag. Dan kun je al je gal spuwen, alles wat je dwars zit, gooi je eruit in Op de Koffie bij Rob. En als positieve tegenhanger doen we dan halverwege de maand Positieve Vrijdag. Dat is vandaag. Mijn steun en toeverlaat, Joy, zit hier in de studio. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Frank.
0: Dus ik denk dat Rob zo binnenkomt en die wil dan van ons weten, net als van de luisteraar, waar worden we blij van? Ik denk, zullen we dat alvast even doen?
1: Nou, dat lijkt me goed. Waar word jij blij van?
0: Dat doe je snel. Dat heb jij nog even bedenktijd.
1: Ja.
0: Mijn vriendin Heidi, die heeft twee banen. En van haar tweede baan heeft ze gisteren contractverlenging gekregen.
1: Oeh.
0: En daar doet ze ook nog een opleiding naast. En daar heeft ze gisteren ook een goede beoordeling van gekregen. Dus ze kan een tweede jaar studie gaan doen. Ze is ook door. Dus ik ben eigenlijk vooral heel trots en blij op haar.
1: Nou, dat vind ik zoet. Wat mooi. Wat goed ook. Wat knap.
0: Goed, hè?
1: Ja, heel goed.
0: Twee banen, studie, alles.
1: Ik doe het haar niet na.
0: Nee, ik vind het heel knap. Nee. Heel blij mee.
1: Ja, dat snap ik. Dat snap ik.
0: Dus ik ga zo denk ik een gebakje halen op de terugweg naar huis.
1: Wat ben je toch ook een droomvent, hè?
0: En waar word jij blij van?
1: Ja, ik word blij van hele kleine dingen. Al vind ik klagen ook heerlijk, hoor.
0: Daar word je ook blij van?
1: Daar word ik ook blij van. Ik word blij van het klagen. Ik heb drie geweldige katten. Ik heb ook een fijne vent thuis. Dus daar word ik blij van. Maar dat is misschien wel een beetje een open deur intrappen. Ja, en Frank, het was mijn eerste week ochtendshow. Dus ik denk dat ik vanmiddag ook heel blij word van mijn bed.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dat kan ik me heel goed voorstellen. Gaan we even een middagdutje doen op de vrijdag.
1: Oh, heerlijk. Ik verheug me er nu al op.
0: Ja, nou, maar het ging goed toch deze week?
1: Ja, toch? Ik was netjes op tijd.
0: Dat was uiteraard. Nee, sterker nog, ik kom dan 's ochtends aanfietsen in het donker hier bij de studio. En alle drie de ochtenden stond jij al helemaal pasklaar voor de ingang te wachten.
1: Ja,
0: te trappelen.
1: Ik zat in de auto op jou te wachten. En daarna stapte ik als een soort enge stalker uit op het moment dat ik jou aan zag komen fietsen.
0: Nee, maar ik ben ook blij voor jou. Dus dank voor vanochtend.
1: Yes.
0: En voor deze week. En zometeen dus Rob in Op de Koffie die graag wil weten waar jij blij van wordt. En waar we ook blij van worden is de Dikke Van Dijk. Dat is mijn bescheiden woordenboekje met iedere dag een woord van de dag. Welke vandaag? Dan hoor je na John Legend en Save Room.

John Legend en Safe Room maakt het bijna 8:15. Goedemorgen. We hebben in onze mooie Nederlandse taal heel veel woorden die te mooi zijn om te laten liggen en te vergeten. En daar proberen wij wat aan te doen bij Goedemorgen Gelderland met de Dikke van Dijk. Dat is mijn eigen zeer bescheiden woordenboekje vol vergeten taalparels, waar ik dan iedere dag één woord uitpak en aan je meegeef voor vandaag. En deze vrijdag mag je nadenken hoe je het woord rattaplan nog eens een keer kunt gebruiken. Rattaplan. Het betekent de hele boel, de hele kramkraam, de hele santenkraam, de gehele inventaris bedoel ik. Het wordt vaak gebruikt als iemand die al zijn spullen pakt en vertrekt, of wanneer een chaotische verzameling spullen in één keer moet worden aangeduid. Het is eigenlijk een soort klanknabootsing van het trommelgeluid rattaplan, dat via het Franse rattaplan in onze taal is gekomen. Het snelle, rommelige ritme van de trommelslagen, dat werd in de volkstaal synoniem voor een rommelige hoop spullen of een snelle aftocht met de hele boel. Dus je kunt zeggen, na de ruzie pakte hij zijn hele rattaplan in en vertrok met de Noorderzon. We moeten eerst deze rattaplan van tafel vegen voordat we kunnen eten. Of zij runt de hele rattaplan daar op kantoor terwijl de directeur op vakantie is. Neem je kampeerspullen, je kleding en de rest van de rattaplan maar mee. En adios. Kijken of we vandaag, en oké, het weekend reken ik dan erbij, meer rattaplan gezegd gaat worden in Gelderland. Zou ik leuk vinden. Donna Summer nu en de

0: Elton John en Britney Spears en Hold Me Closer. Maakt het 9 voor 9. Zometeen op de koffie met Rob Kleijs. Maar eerst het weer in Gelderland voor vandaag, maar ook een klein beetje voor het weekend. Berend van Straten, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Eerst maar voor de dag van vandaag. Die is druilerig, grijs en natte.
1: Ja, ja, we moeten, ja. We moeten hem toch even meenemen. Ja, want ja, het is geen beste dag. Nee, het lijkt eerder herfst vandaag. Ja. Flink wat laaghangende bewolking op dit moment. We zien nu vanuit het westen weer een pluk met iets serieuzere neerslag over de provincie trekken. In de loop van de ochtend wordt het vanuit het westen dan weer ietsje droger. Maar de zon die gaan we ook dan niet of nauwelijks zien. Vanmiddag volgt dan vanuit het westen weer wat lichte regen. Dus het is echt een grijze en druilige dag bij temperaturen die opgelopen naar zo'n 17 of 18 graden op de meeste plaatsen.
0: Ja. Okay. En het weekend?
1: In het weekend krijgen we te maken met een ander weertype. Zaterdag wel nog wisselvallig met enkele buien. Zeker in de ochtend en begin van de middag is dat het geval. Maar we zien dan ook de zon al af en toe tussen de buien door. Wel nog frisjes met 17 of 18 graden. Ook zondag echt nog aan de koele kant met hooguit 17 graden op de meeste plekken. Maar we hebben dan wel te maken met een grotendeels droge dag. En ook de zon zien we wat vaker. En dan na het weekend, ja, dan heb ik wel goed nieuws voor liefhebbers van zomerwarmte, hoor.
0: Ja, want dan komt er echt wel een ander weerbeeld, een andere wind die je waait.
1: Ja, zeker. Want we hebben dit weekend nog te maken met de wind uit het westen tot noordwesten. En begin volgende week gaat die draaien naar het zuiden. We zien dat het in Frankrijk en Spanje dit weekend al opvallend warm is. En die warme lucht die gaat richting onze regio komen begin volgende week. Dat gaan we vanaf dinsdag merken in Gelderland. Met temperaturen die dan al oplopen naar 24 graden. En vanaf woensdag krijgen we waarschijnlijk te maken met een reeks met stabiel zomerweer. Volop zon. In combinatie met zomerse tot in het volgende weekend. Misschien zelfs wat tropische temperaturen van 30 graden.
0: Oké. Okay. Dankjewel voor vanochtend en alvast een goed weekend.
1: Zelfde, Frank.
0: Oké, hoi. En Berend, die horen we zometeen bij jou, Rob, in Op de Koffie. Joy en ik hebben al een voorschotje genomen op Positieve Vrijdag. En benoemd waar wij blij van worden. Want ik neem aan dat je dat wil weten van de luisteraar.
2: Ja, het is Blij Vrijdag, dus laat me weten.
0: Hè? Waar word jij zelf eigenlijk blij van?
2: Nou, toch wel van de WK voetbal, merkte ik. Ik zat een beetje naar die openingsceremonie te kijken. De gebruikelijke dansjes en de gebruikelijke cultuurzuitingen van het land waar we zijn.
0: Ja?
2: Ik denk, is toch mooi.
3: Maar ben je nog steeds blij na afgelopen week?
2: Met het voetbal?
3: Ja, van Nederland.
2: Nederland, nee, maar dat heb ik opzij geschoven.
3: Ja, dat
2: ik ga
3: heb
2: nu
3: je
2: voor het fenomeen WK voetbal. Alles wat erbij komt. Alles wat ons mensen mooi maakt en vies maakt. En ja, dat zijn ook weer verhalen natuurlijk die komen.
3: Maar toch, dan kom ik toch weer even dat ik blij word van klagen. Ja, jij had nog wel een kleine aanmerking over gisteren.
2: Op klagen?
3: Ja, je had ergens commentaar op wat betreft het WK.
2: Ja, dat heb ik uit alle kieren en gaten heb je natuurlijk een commentaar over het WK. Dat klopt geen fluit van. Het is alleen maar bijna alleen maar politiek, maar gisteren, bij die opening, was dat even weg.
3: Ja?
2: Ja, toen was het weer ouderwets, gewoon lekker een veel te lang dansje zitten kijken met allerlei artiesten die ook een nummertje hebben en al geweldig, ja.
3: Wat is dan hetgeen wat jou nou echt het gelukkigst maakt voor het WK?
2: Voor het WK? Ja, toch de gekkigheid weer van mensen die gaan sparen voor een... Ik zat gisteren bij de Jumbo, de Pilsjama te bekijken.
0: Nee.
2: Ja, dan
0: een pyjama waar je dan
2: pilsen kunt drinken. Weet ik veel wat. Hij is oranje met groen. Hij is zacht. Ik denk, ja, dat is toch machtig mooi dat je dit verzint. Hè? Er zitten club mensen, net als hier wij met een man of 5, 6 aan de tafel.
0: Dat te bedenken.
2: Wat moeten we doen? Een juichjek? Ja. Ja, we hebben Rob, dus die moet van links naar rechts juichen. En dan komt er de pilsjama.
3: Wauw. Ja. Ik vraag dit voor een vriend. Waar kan ik dat vinden?
2: Jumbo. Albert Heijn vindt iets anders. En
3: ik ga zo heel even een rondje lopen.
0: Ja, een pilsjama voor Joy en voor de luisteraars dus.
2: Als er iemand een pilsjama heeft voor Joy, zijn vriend.
0: Waar word je blij van? Rob@gld.nl of

0: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
1: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
2: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer zekerheid en meer grip, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een aantrekkelijke vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer rust en minder slapeloze nachten. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
3: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
2: Investeren met de zekerheid van een eerste of tweede hypotheekrecht? Kijk op meerdervoort.com.
4: Vitepro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
5: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
6: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
7: Hans, alleen de prijs is anders.
8: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
9: Van 29 juni tot en met 3 juni voor de 13e keer de Veluwe Vierdaagse in Otterlo. Beleef de Veluwe. Geniet van rust, de prachtige natuur en het Nationaal Park de Hoge Veluwe. Schrijf je in op veluwefiets4-daagse-otterlo.nl.
8: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Herwers in Aalten, Hengelo of Neede.
10: Radio Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
11: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Van de vrouwen boven de 50 met borstkanker krijgt maar een derde een speciale gentest, waarmee wordt onderzocht of chemotherapie nodig is. Terwijl veel meer vrouwen voor zo'n test in aanmerking komen, blijkt uit onderzoek. Dat zo weinig vrouwen de gentest krijgen, kan volgens de onderzoekers betekenen dat vrouwen onnodig chemotherapie met vaak zware bijwerkingen krijgen. In Amsterdam-Nieuw-West wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers onder het puin. Rond middernacht was er een explosie in een bijgebouw van een flat waar een sportschool zit die 24 uur per dag open is. Er is een zoekactie gestart. Er wordt nu een kraan ingezet om het gebouw te doorzoeken, zegt de veiligheidsregio.
12: We gaan het langzaam afbreken, omdat het pand ook instabiel is, kunnen we niet naar binnen. Dus we gaan eigenlijk vanaf buiten naar binnen werken en op zoek naar eventueel mogelijk slachtoffers onder het puin.
11: Zo'n 400 mensen zijn geëvacueerd. Duizenden rapporten over de versterking van woningen van bewoners in het aardbevingsgebied in Groningen bevatten mogelijk fouten. Bronnen melden aan RTV Noord en het programma Pointer dat er ook woningen onterecht veilig zijn verklaard. Deze journalist van de RTV Noord zegt om welke fouten het gaat.
13: Dan kan het bijvoorbeeld gaan over een schoorsteen die mist in een rapport, of dat een bewoner er juist wel eentje in het rapport heeft, maar niet op het dak heeft staan. Maar het kan ook zijn dat een berekening van veiligheidsmarges niet klopt of niet volledig is. En er zijn zelfs verhalen van Groningers die plots het rapport van een hele andere woning ontvingen.
11: Later deze maand verschijnt een onderzoek van het adviescollege Veiligheid Groningen. President Trump wil een derde van de Amerikaanse NAVO-vliegtuigen en oorlogsschepen terugtrekken uit Europa om ze elders in de wereld in te zetten. De New York Times meldt dat dat begin deze maand met de Europese bondgenoten is gedeeld. Als de Amerikaanse plannen doorgaan, kan de NAVO minder goed lange afstandsaanvallen uitvoeren vanuit Europa. Het weer bewolkt en er trekken buien over, soms ook wat zon en het wordt een graad of 18. Dit was het NOS-journaal.
14: Dankjewel. Verkeersinformatie dan de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Barneveld 6 kilometer, 10 minuten vertraging. En de A12 Arnhem richting Oberhausen tussen knooppunt Oudijk en de Duitse grens 2 kilometer en alvast een kwartier vertraging.
15: Wil je straks op vakantie gewoon je menukaart kunnen lezen en de ober zien aankomen?
16: Maak dan nu een afspraak voor jouw nieuwe multifocale bril en zonnebril bij Sven voor Ogen. Kijk op svenvoorogen.nl.
17: Brugink in Heelweg, al 40 jaar het adres voor keukens, sanitair en tegels. Brugink verzorgt met eigen personeel alle bijkomende werkzaamheden. Van installatie tot tegelwerk en van timmer tot metselwerk. De vakmannen van Brugink maken het waar.
18: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
19: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
20: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot 300 euro korting per persoon op sunweb.nl.
2: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
21: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
2: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
22: Op de koffie.

Fire. De wind zeer uitgelaten. Memories, het is 9:09. Goedemorgen, zeggen we. We zijn met z'n allen begonnen, het WK voetbal. Ja, het is toch laat, die late wedstrijd. Kon je in het begin van de ochtend nog meepikken. Door bij de Canadees, The Weeknd.

0: Ricky Martin en Maria, maar wel een beetje de morning after versie. Iets rustiger, een beetje spieren nog soepel maken van de avond ervoor. En dat zal ook best eens goed gevierd in Mexico. Die eerste overwinning en alle problemen van het land zijn even aan de kant geschoven. Ja, het WK voetbal gaat toch wel een beetje overal doorheen dringen, hoor. Ja.
1: De plaat bij de dag.
0: Zo ook de plaat bij de dag. Want Martin die zegt, hoorde ik nou gisteren dat ze Orgel Joke wilde binnenhalen op het WK voetbal? Mijn orgelhart begon gelijk te kloppen en terug naar vervlogen tijden te gaan. Toen de elektronica's er toch ook waren met zo'n orgel. Kun je alsjeblieft, en ik weet dat ik er heel veel mensen geen plezier mee doe, de plaat bij de dag de vogeltjesdans maken? Nou Martin, wij doen er wel een plezier mee. Hier zijn ze.

uit Sint-Willibrord. En dat hele plaatje heeft nog een soap gehad op televisie. Het wonder van Brabant. Ja, de elektronica's kwamen daaruit. En die hebben daar nog steeds volgens mij goede royalties van. Het is een echte wereld dit. Martin, dankjewel. Ja, orgel joker, misschien gaat ze wel ook naar het WK. Heb jij een plaat die totaal anders is, met een totaal ander verhaal? Dan van harte welkom via rob@gld.nl. Of even de app gebruiken 06-22-22-1342. Dit is Aretha.

John Hyatt en Have a Little Faith in Me hier op Radio Gelderland, 9:30. En Annie die zegt, wij zijn zulke blije, trotse opa en oma voor onze Jeffrey, onze kleinzoon. Mooi zijn HAVO-diploma gehaald. En de vlag hangt uit. En wij komen langs, dus kun jij misschien een mooi plaatje draaien voor al die jongeren die het diploma hebben gehaald. Allemaal winnaars, toch?

Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/apps.

Sales Wheel, stuck in the middle with you. Het is 9:08 geworden. We kijken even naar de temperatuur in onze provincie. Het gaat vandaag geen 20 graden worden, maar 17, 18, dat gaan we misschien wel redden. Wichmond op dit moment 15,7 graden en Zaltbommel al 16,2 graden. En kijken we naar de Gelderse wegen of het daar stroopt? Nou, eigenlijk niet. Het rijdt door op die ene plek na natuurlijk, de A12 Arnhem richting Oberhausen. Daar heb je inmiddels weer een kwartier op onthoud en 3 kilometer langzaam rijden, stilstaan en misschien wel gecontroleerd worden. Over dat weer zometeen en meer, want er komt een forse omslag aan. Volgende week praten we gewoon al over misschien wel 30 plus. Geloof je niet, hè, nu? Nee, het is wel zo. Dus The Cure, Friday, I'm in Love.

0: 90. Mooie plaat. Van Dr. Hook. Als je er een beetje dwars overheen luistert en denkt, oh, 16, waar gaat het over? Nee, het gaat over jeugdliefdes. Heerlijk. Berend Verstraeten heeft het over het weer. Goedemorgen, Berend.
1: Goedemorgen.
0: Ja, geniet nog maar even van de regen. Want dat gaat soon voorbij zijn, hè?
1: Dat klopt inderdaad, ja. Zeker. Ja. Het is vandaag nog wel wisselvallig, maar op dit moment periode van lichte regen boven de provincie. Deze regen dat gaat de komende uur via het oosten wegtrekken. Dan wordt het tijdelijk wat droger, maar de bewolking blijft wel hardnekkig. En vanmiddag krijgen we dan vanuit het westen opnieuw te maken met periode van lichte regen. Dus vandaag is dit echt een beetje zo'n grijze en druilerige dag. Temperaturen op dit moment rond de graad of 16. Veel warmer dan dat wordt het ook niet meer. Ik denk op de meeste plekken hooguit 18 graden.
0: Ja. En dan nog een licht onstuimig weekend, toch?
1: Ja, onstuimig. Ja, voor deze keer kan hij ermee door. Ja. Nee, morgen wordt inderdaad vooral wisselvallig. Staat ook inderdaad wel flink wat wind. Temperaturen nog steeds aan de lage kant voor de tijd van het jaar met 17 of 18 graden. Vooral in de middag tussen de buien door is het wel vaak droog. Met ook zo nu en dan wat zonneschijn. En de wind die is dus best wel stevig met windkracht 4 tot windkracht 5. Dus voor het gevoel is het ook nog een stukje frisser. Zondag. Dan verloopt de dag op de meeste plekken gewoon droog. Zullen we de zon wat vaker zien? En de temperatuur die is dan nog wel steeds aan de koele kant. Met temperaturen van zo'n graad of 17 of 18 op de meeste plaatsen. Dus het weekend dat verleent zich een beetje als wat overgangsdagen. Want in de nieuwe week dan kunnen we ons gewoon op gaan maken voor een ronduit zomers weertype. Maandag is het overal droog en ronduit zonnig. Tikken we lokaal de 20 graden aan. En vanaf dinsdag, dan gaat die temperatuur echt flink oplopen. Want dinsdag wordt het 24 graden. En vanaf woensdag staat gewoon een langdurige reeks met zomerse tot misschien wel tropische temperaturen op het programma.
0: Ja, het gaat echt tropisch worden, hè? Dus,
1: kijk, er zit nog wel wat spreiding in de temperatuurpluim. Zoals wij meteorologen dat noemen. Dat betekent dat het echt nog onzeker is hoe warm het precies gaat worden. Maar het lijkt er inmiddels echt wel op dat we aan de vooravond staan van een serieuzere, warmere periode. De gemiddelde berekeningen die gaan richting het volgende weekend in Gelderland naar ruim boven de 30 graden. Dus dat zegt wel dat er iets mogelijk is.
0: Ja. Nou, de natte thee ook maar klaar liggen dan.
1: Zeker, ja.
0: Maar eerst even nog een lekker weekend. Ja, met barbecue buiten in de regen geeft helemaal niks. Geniet ervan. Berend, dankjewel. Wij gaan naar Post Malone. Chemical.

0: Ike en Tina Turner hier op Radio Gelderland met Nutbush City Limits.
1: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
2: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
1: Een trimester high school in het buitenland? Met Luzak en YFU Nederland kan het. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
3: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
3: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
6: Ontdek jouw droominterieur bij Helmink Wonen en Keukens in Vorden met ons unieke interieurplan. Meer info op helminkwonen.nl/interieuradvies.
7: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
8: Helmink Wonen, voor ons ruime assortiment relax voor thuis. Kijk op helminkwonen.nl.
9: Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
10: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In de Amsterdamse sportschool waar vannacht een explosie was, wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers. Eerder is al gezocht met een drone en speurhonden. Nu is er een kraan om het gebouw in Amsterdam-Nieuw-West stukje bij beetje te slopen. Bij de explosie raakten zeker 7 mensen gewond. Volgens de eigenaar van de sportschool was de explosie onder de vloer waar leidingen lopen. De afgezette Zuid-Koreaanse president Yoon is veroordeeld tot nog eens 30 jaar cel. Volgens een rechtbank in Seoul is hij schuldig aan provocaties door drones boven de Noord-Koreaanse hoofdstad te laten vliegen. Oud-president Yoon gaf daar opdracht toe om de spanningen tussen de twee landen op te voeren. Volgens de rechtbank heeft hij zo samen met de minister van Defensie geprobeerd om bij Noord-Korea militaire reacties uit te lokken om vervolgens de staat van beleg te kunnen uitroepen. Yoon kreeg eerder al levenslang voor zijn poging tot een staatsgreep. Van de vrouwen boven de 50 met borstkanker krijgt maar een derde een speciale gentest waarmee wordt onderzocht of chemotherapie nodig is. Terwijl veel meer vrouwen voor zo'n test in aanmerking komen, blijkt uit onderzoek. Dat zo weinig vrouwen die gentest krijgen kan volgens de onderzoekers betekenen dat vrouwen onnodig chemotherapie met vaak zware bijwerkingen krijgen. In Zeeland hangt vandaag bij basisscholen en middelbare scholen de vlag half stok uit respect en medeleven met de slachtoffers en nabestaanden van het zware verkeersongeluk gisteren. Daarbij kwamen 3 leerlingen en een docent van een basisschool in Aksel om het leven. Op de school komen medewerkers, ouders en kinderen bij elkaar. Hoe het ongeluk kon gebeuren is onduidelijk. Een man van 19 zit vast. De politie wil niet zeggen of hij de bestuurder van de auto is. Het weer bewolkt en er trekken buien over. Soms ook wat zon. Het wordt een graad of 18. Morgen van alles wat met zon en buien bij 16 tot 20 graden. Zondag is het vaker droog. Dit was het NOS Journaal.
0: Dorien, dankjewel.
11: Zitcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist... Elst of Apeldoorn.
12: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
11: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
12: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Koster in Nijkerk.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
15: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
14: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
16: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

en Sue, you talk too much. Daar staat Spooky en Sue. Maar Sue krijgt maar heel weinig tijd om weerwoord te geven. Eigenlijk wordt ze 2 minuten gaan even volgekredderd. Jij praat te veel, Sue. Klaar af. Ik weet zeker dat hij veel is meegezongen op dit moment. We gaan het hebben over de Blije Vrijdag, want die hebben wij zo ongeveer halverwege de maand. We hebben altijd 1 uitlaatklep voor jouw klachten en klagen. Maar ook in het midden van de maand gewoon een Blije Vrijdag. Laat maar eens horen waar je blij van bent geworden afgelopen tijd. Zijn er mensen geslaagd voor de middelbare school in jouw omgeving? Heb je zelf iets bereikt waarvan je dacht van, hey, dat maakt mij wel even blij. Ben jij blij met het weer dat komt of met het weer dat is? Ben je blij met het WK voetbal, met alle gekkigheid eromheen? Kortom, wat heeft jou blij gemaakt de afgelopen tijd? Laat me weten via de telefoon 0800 345 0345... via de app 06 22 22 1342... of via de mail rob@gld.nl. Blije Vrijdag vandaag. Wat heeft jou blij gemaakt? En laat ons delen, worden wij ook allemaal weer een stukje blijer. Zo werkt het, met blij zijn. 0800 345 0345 of app of mail even. Wat heeft jou blij gemaakt afgelopen tijd? En dat kan alles zijn, hè? Van iets heel kleins naar iets heel groots. Van lekkere plaat.

Sabrina Carpenter. Oh, tears. Ja, het is wel een plaatje waar ik een beetje blij van word. Best wel erg blij van word ook. Gerard die zegt, ik word blij van dit weer, Rob. Echt, ik vind dat warme weer wat er opkomst is echt een cream. Boven de 30 graden. Ik vind het best lekker eigenlijk. Je hebt best lekkere temperaturen. En op het eind van de dag krijgen we nu een buitje of een forse bui. Nou, daar kun je rekening mee houden. Daar kun je jezelf helemaal op kleden. Dus wat zou ik daar niet blij van worden? Nee, ik ben blij zoals nu. Eruit ziet. Goedemorgen, zegt Nero. Ik ben 18 jaar. Ik heb mijn nieuwe single uit. Mijn tweede single. Een vrolijk nummer. Le K, Le Ma. Het is te vinden op Spotify. Ik zou het ook leuk vinden als jullie een keer draaien. Misschien een keer. Maar Spotify dus. Le K, Le Ma. Van Nero, 18 jaar uit Arnhem. Heel blij met zijn tweede single. Vanochtend uitgekomen. Nou, leuk, ja. Walter, die stuurt ons een foto. En Walter heeft ook gewoon een huis in Thailand. En daar is de nieuwe salontafel aangekomen. En die is inderdaad, ik kan niet anders zeggen, schitterend. Ja, met mooie hout aan de onderkant, stevige poot. En een mooi rond, lichtbruin, marmeren blad met daar overheen weer glas. Ja. Je kunt het wel treffen en in Thailand een huis hebben en gewoon een lekkere salontafel daar laten komen. Mijn zoon is gisteren geslaagd, zegt Margreet. En daar word ik wel erg blij van. Juist, ja, zo is het goed ook. Er hangen best weer wat vlaggen met tassen overal. Dat zijn allemaal mensen die geslaagd zijn en die dus gewoon ja, echt iets te vieren hebben. Lekker blij zijn ook. Wat mij blij maakt, zegt Irene, is dat we op het werk eindelijk weer een collega erbij krijgen. Dat geeft ons wat ruimte en rust in onze dagelijkse routine op het werk. Nou, ja, dat hoor je steeds vaker, hè? Dat ja, de arbeid er wel is, maar de mensen die het moeten gaan doen moeilijk te vinden zijn. En ja, dat zorgt weer dat de mensen die de arbeid moeten doen toch wel wat meer moeten doen ook. Zo werkt het natuurlijk. Irene is een nieuwe collega eindelijk gevonden. Blij mee. Wendy zegt, goedemorgen Rob. Ik ben vandaag al 22 jaar lang super gelukkig met mijn mannetje Maurice. Groetjes van Wendy. Ach, kijk, dat is ook. Ik ben ook blij met het weer, zegt Gerry. Echt, voor mij hoeft het niet anders hoor. André die zegt, blij van de vorige maand mijn salaris. En het vakantiegeld dat daarbij zat. Dat kan ik nu misschien nog wel uitgegeven. Ja, ja zeker. Even kijken. Eline heeft een mooie foto van hele jonge mensen die gaan lezen gamen. Wat is het? Paintballen? Kijk hoor. Maar oma mocht mee. En daar is Eline blij mee. Naar het kinderfeestje. Een kleinzoon Finn. Ja, daar ze staan ook allemaal dolgelukkig op. Ik weet niet of oma ook mee heeft geschoten. Dat kan ook opluchten. Hè? Dan dat je daar even echt aan meedoet en voelt weer hoe zelf je jong bent. Ik ben blij voor mijn buurvrouw dat de adoptie van haar rescue hondje doorgaat. Dat zegt Simone. En die heeft dus gewoon een lekker nieuw hondje, rescue hondje ook. En dat gaan ze weer ophalen. En daar band mee kweken en daar gewoon allebei gelukkig mee zijn. Even kijken. Erik komt ook nog binnen. Die zegt, ach, ik heb zelf de band van mijn fiets geplakt. En ik kon dat nog, Rob. Ik was ergens gewoon op routine bezig met het vinden van dat gaatje en die band plakken en die band weer terugkrijgen, wat altijd zo'n gedoe was. Maar dat viel allemaal mee. Daar was ik zo blij om dat ik er nog kon. Want ik dacht echt, dan ben ik ook verloren in alles wat weggaat, wat je hebt aan kunde. Ja, nou, dat zijn van die simpele dingen, ja. Of zelf een stukje schilderen terwijl het echt warm is en het goed gaat. Heerlijk. Barbara die zegt, ik heb net een bos bloemen gehad omdat ik op het huis heb gepast van mijn buren. Dat was een mooie bos bloemen. Daar ben ik erg blij mee. En we gaan nu koffie zetten, want ik ga ze ook een stukje gebak aanbieden. Sowieso, zijn goede buren. Kijk, nou, dat zijn de alledaagse dingen waar je lekker blij van wordt. Heb jij dan nog? Dan laat weten. Je kunt bellen 0800-345-0345 of appen of mailen. Jouw blijigheid, waar kwam die van de afgelopen weken? Dit is Gino Vanelli, Wild Horses.

0: helemaal. Helemaal. Helemaal nationaal. Ook vandaag tussen 6 en 7.
1: De beste hits van eigen bodem. Op Radio Gelderland.

Drie J's. Daar zit je, ja, wat is dit? Paling Reggae. Het zit er een beetje in, hè? Tuintje mijn hart, hoor ik een vraag doorheen. Los vast, lekkere platen wel. Waar ben je blij van geworden de afgelopen weken? Ach, we hebben nog een klein aantal mensen die blij zijn geworden. Laura, die zegt, ik ben alweer helemaal 7 jaar van het roken af. Blij mee en trots op mezelf. Dat mag toch? Jazeker, dat mag. En Jos zegt, mijn zoon is eindelijk na 4 keer geslaagd voor het theorie-examen. Daar ben ik blij mee. Op verschillende manieren. Voor hem en voor mezelf. Want ja, ik betaalde dat allemaal. Met liefde hoor, maar toch. Ja. Dat zijn die kleine dingen die het hem doen, toch? Die zong dat ook alweer. Wij gaan zo meteen spelen. Maar eerst zijn we

0: again, American Cars. Lekkere, hele lekkere nieuwe van hem.
1: Een spelletje. Voor bij de koffie.
0: Ja, 3 prijzen te winnen. Zomaar hier op Radio Gelderland. Als jij 3 vragen weet goed te beantwoorden. En de eerste, daar krijg je de tijd voor. Dat is gewoon even lekker zoeken. 2 platen lang straks. En dan nog 2 en 3. En dan is die prijzenkoffer weer helemaal gevuld. Ja. En we gaan het hebben over statiegeld. Er zou misschien een nieuw verhaal kunnen komen op wegwerkplastics, zoals sigarettenfilters en wegwerkvapes. Maar daar zit het kabinet geen heil in. Dus hou het bij de oude statiegeldregeling. Wat is eigenlijk het statiegeld? Weet je dat? Op zo'n grote 1,5 liter petfles, wat krijg je dan terug? Als je met de machine stopt, en de machine doet het, of je hoeft niet te wachten voor iemand die 3000 van die flessen bij heeft. Wat krijg je dan terug? 1 petfles doe je erin. Hoeveel centen dan? Laat me weten. Dat is de eerste vraag voor vandaag. Voor het spel van bij de koffie. Je kunt op 2 manieren antwoord geven. Dat is via de app 06 22 22 13 42. Of je gaat even mailen. rob@gld.nl. Het statiegeld blijft zoals het is. Niet hoger, niet anders. Gewoon hetzelfde. Kleine flesjes, 15 cent. Wat krijg je voor zo'n grote fles? Nou, laat maar weten. Via de app of via de mail 06 22 22 13 42.

0: Ashford and Simpson, solid as a rock.
1: Een spelletje voor bij de koffie.
0: En ook vandaag, op deze vrijdag 12 juni, spelen we het lekkere koffiespel. En dan kun je best wel wat prijzen bij elkaar harken. Ja, 1, 2 en 3. En de eerste, daar heb je echt de tijd voor gehad om te zoeken. Of wat dan ook, om dat antwoord hier te krijgen. We hebben het over het statiegeld. Er zou misschien een nieuwe statiegeldregeling moeten zijn gekomen. Maar heeft het kabinet geen zin in. We houden het bij het oude. En dat betekent dat kleine petflesjes 15 cent opbrengen als je ze terugbrengt. En hoeveel brengt dan zo'n grote 1,5 liter petfles op, Gerda?
2: 25 eurocent.
0: Dat was, dat wist je meteen?
2: Nee, ik heb het gegokt.
0: Oh?
2: Ik gebruik meestal altijd pakken en nooit eigenlijk petflessen.
0: Oh, is dat een bewuste keuze?
2: Ja, eigenlijk wel de laatste jaren, ja.
0: Waarom?
2: Dan kan ik makkelijker wegbrengen als die flessen allemaal. Die moet ik aan de stuur hangen van mijn fiets.
0: Ja, en zo. En ze moeten weer terug ook, ja, hè, die flessen.
2: Ja, daarom.
0: Ja, het is een hele industrie.
2: En pakken die kan gaan, is makkelijker.
0: Ja. Ja, en sommige mensen leven van het statiegeld inmiddels. Er zijn in de steden best wel mensen die echt met grote vuilniszakken de supermarkten binnenkomen. En daardoor...
2: Ah, je hebt het hier ook wel hoor, dat ze zoeken.
0: Ja, en dat je dan echt 20 minuten staat te wachten ook?
2: Ja, er zitten soms hele grote, nou echt van die... Ik zeg wel van die cementzakken, maar dat zijn het natuurlijk niet. Maar echt veel grote zakken met flessen dat je echt staat te wachten. En als het een kleine automaat is, dan denk ik bij mezelf, ik loop wel even door.
0: Ja.
2: Moet.
0: Nee, daarom hebben ze. De meeste supermarkten hebben nu al ingegrepen. Hè? Die zeggen van nou 20 euro max en dan weg. En komen we weer terug met andere dingen. Dan worden andere mensen. Je wordt er zo chagrijnig van. Ik gun het die mensen echt hoor. Dat ze voor 300 euro staatsgeld aanpakken. Maar als je daar staat te wachten, dan denk je ook nou.
2: Ja, dan denk ik, kom morgen wel weer terug.
0: Kom morgen. Als je gaat naar een winkel die wel vier van die apparaten heeft. Ja. Ja. Nou, eerste prijs binnen. Tweede prijs, die brengt ons bij de muziek. We gaan naar eigenlijk de vorige eeuw, 1999. Toen hadden we wereldwijd een enorme knoepert van een hitmachine eigenlijk. That Don't Impress Me Much. Dat was de grote hit van welke Shania?
2: Twin?
0: Ja, Twin.
2: Ik weet niet precies ook het uitspreken.
0: Ja, nee, maar je kent het. Je kent het wel, natuurlijk. Ja.
2: Ja, ik ken het wel, ja.
0: Blond country Canadees ook. Dus kan er ook weer aan. Dus brengt jou wel de tweede prijs op. We gaan naar de Geldervraag, zoals we hem genoemd hebben. Er is een Gelderse plaats, die gaat een Chinees restaurant minder rijk zijn, omdat dat Chinese restaurant geen kok kan vinden. Ze hebben er 100 aangeschreven zelf, aangezocht. Ook, kun je bij ons komen koken? Kom maar dan, dan betalen we goed en je krijgt ook nog eten voor niks. Maar ja, het lukt allemaal niet. Welke plek in Gelderland, welke plaats gaat een Chinees restaurant moeten missen?
2: Nou, ik heb het gehoord vanmorgen met een half oor, maar ik weet niet waar de plaats is.
0: Nee, het is met een W.
2: Met een?
0: W begint het.
2: Wageningen?
0: Nee, Wezep.
2: Nee, ik...
0: Ja.
2: Wezep, ja, nou zeg ja.
0: Ja,
2: dat is
0: een
2: hè?
0: Ja, dat is een ojaatje. Ja, het is, het is triest eigenlijk, maar de eigenaar, Sylvia Cheng, die zegt dan, mijn man Fong Cheng, die zoeken al sinds september vorig jaar naar versterking. En het gaat niet meer.
2: Ja.
0: Want het is pezen, hè, in de keuken.
2: Ik denk dat het heel hard werken is.
0: Ja. En dat gaat dus niet meer lukken. De Chinese restaurant in Noord-Veluwe, die gaat dicht blijven. Als je nou een Chinese kok bent...
2: Als je een beetje in de buurt zit.
0: Ja, daarom. Er zijn er altijd wel andere. De ene is de dood, de andere brood. Dit is jammer voor deze. En zeker ook voor Wezen.
2: Ja, zeker weten.
0: Maar ken je nou een Chinese kok of iemand die Chinees kan koken? Dan zeg maar, er is een baantje voor jou in Wezen. Nou, wat ga je doen verder nog?
2: Ik ga het in ieder geval.
0: Jij gaat
2: het... Nee, ik ben een trui aan het... Nee. Wat ik verder ga doen vandaag, wat doet u?
0: Ja.
2: Ik ben een Noorse trui bezig. Dus die moet ik op de pennen zetten.
0: Aha.
2: Voor de hals die je rond moet breien. Dus dat is nog wel een klusje.
0: Oh, ja. Ik heb weinig sjoegen en verstand van breien. Maar dit klinkt inderdaad van... Dit is het afmakende klusje voor die trui. Hoe lang ben je daarmee bezig met een Noorse trui te breien?
2: Nou, als ik wat zeg, moet je lachen. Bijna 2 jaar al.
0: 2 jaar?
2: Ik doe iedere... Ja, ik doe iedere keer een klein stukje.
0: Oh.
2: En dan kom ik er vanzelf wel een keer.
0: Ja, het is karaktervormend dan. Zo, hè?
2: Ja, daarom.
0: Iedere dag een klein stukje.
2: Het is ook als, iedere dag een klein stukje, want dit is heel, het is geloof ik door de 200 steken.
0: Mm-hmm.
2: Nou, dat is best wel veel.
0: Nou, petje af.
2: Dus, maar ja. We komen er wel.
0: Ja, daarom. Als die klaar is, stuur een foto, ja. Hè? Dus. Wij willen hem graag zien.
2: Als ik eraan denk wel, ja.
0: Eén vraag nog. Gaan we Shania Twain draaien?
2: Ja, is prima.
0: Ja, je kunt ook een keer nee zeggen, maar dat hoeft niet.

Prince en Down by the Lazy River. Ja, die Shania Twain die is in Engeland, maar dat weten ze daar ook hoor. Afgelopen woensdag was het, zat ze daar in een pub en ze werd erkend. En toen ging ze op het podium op, daar. En iedereen denkt, ah, dat is een stuntje, omdat ze de concerten moet promoten. Maar het schijnt dus echt spontaan te zijn geweest. Ja, dan moet je tegenwoordig allemaal nazoeken, hè. Of het echt spontaan is. We geloven niks meer met z'n allen, nee. Maar het zijn wel leuke beeldjes en filmpjes op het internet. Kijk maar even. We gaan naar Elven. Met onze eigen Ilse. Ilse de Lange.

0: TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
1: Social Deal dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
2: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
3: Beren goed, thanks bo!
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: En actie olifant!
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
5: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot 300 euro korting per persoon op sunweb.nl.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
7: Slaapspecialist Dremt. Uw adviseur voor beter slapen. Ruime keuze op 3000 vierkante meter. Alleen de beste merken onder één dak. Wij geven u persoonlijke aandacht en het beste advies op maat. Een grote collectie hooglaagbedden. Gratis afvoer van uw oude bed. En meer dan 100 testmatrassen. Gratis parkeren voor de deur. Bezoek slaapspecialistdremt.nl voor meer info.
8: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
9: Voor ons M-Line assortiment bezoek slaapspecialist Dremt of slaapspecialistdremt.nl.
10: Radio Gelderland. Het nieuws van 11 uur.
11: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De parlementaire enquêtecommissie over corona verhoort vanochtend Dick Schoof. Hij was tijdens corona de hoogste ambtenaar op het ministerie van Justitie en Veiligheid en had een belangrijke rol achter de schermen. Het ministerie van Justitie ging vooral over de coronamaatregelen en de handhaving. Vanmiddag wordt oud-premier Mark Rutte verhoord door de enquêtecommissie. In de Amsterdamse sportschool, waar vannacht een explosie was, wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers. Met een grote kraan wordt het gebouw in Amsterdam-Nieuw-West stukje bij beetje gesloopt. Bij de explosie raakten zeker 7 mensen gewond. De oorzaak van de ontploffing is nog niet bekend. De politie houdt alle opties nog open. De veiligheidsregio roept getuigen op zich te melden en beelden te delen. De ongeveer 400 bewoners van de flat naast de sportschool kunnen vanochtend en waarschijnlijk ook vanmiddag nog niet terug naar huis. In de Hongaarse hoofdstad Budapest zijn 8 mensen omgekomen bij 2 verkeersongelukken achter elkaar. Eerst kreeg een vrachtwagen een botsing en vloog in brand. De chauffeur kwam om het leven. In de file die daarop volgde reed vervolgens een personenbusje op een andere vrachtwagen. Daarbij kwamen 7 inzittenden van het busje om en 2 anderen raakten gewond. De Hongaarse premier Magyar heeft zijn medeleven betuigd met alle slachtoffers en nabestaanden. De afgezette Zuid-Koreaanse president Yoon is veroordeeld tot nog eens 30 jaar cel. Volgens een rechtbank in Seoul is hij schuldig aan provocaties door drones boven de Noord-Koreaanse hoofdstad te laten vliegen. Oud-president Yoon gaf daar opdracht toe, volgens de rechtbank, om bij Noord-Korea militaire reacties uit te lokken om vervolgens de staat van beleg te kunnen uitroepen. Yoon kreeg eerder al levenslang voor zijn poging tot een staatsgreep. Het weer bewolkt en er trekken buien over. Soms ook wat zon en het wordt een graad of 18. Morgen vaker zon, maar ook buien. En het wordt dan 16 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Dorien, dankjewel. Gaan wij naar de verkeersinformatie. We beginnen op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Waardenburg. 8 kilometer, 10 minuten vertraging. De A12, Arnhem richting Oberhausen, tussen Zevenaar en de Duitse grens. 4 kilometer, langzaam rijden, stilstaan. 20 minuten is de vertraging door de politiecontrole daar. En de A73, Nijmegen richting Maasbracht, tussen knooppunt Ewijk en afrit Nijmegen. 3 kilometer, 5 minuten vertraging.
13: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
14: Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting Wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt.
13: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Bogane in Ede of Nijmegen.
1: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
15: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl. Social Deal. Deals die je niet mag missen.
16: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract... binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
15: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
16: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
17: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken... en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
18: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken... Dat is Maaltijd Thuis.
19: Hallo, daar ben ik weer, met de lekkerste maaltijden.
18: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
20: Op de koffie.

cloudbusting over een machine om regen te maken, maar ook om de man die dat dacht, die dat uitvoerde met zijn zoon. En er is een videoclipje bij gemaakt en iedereen denkt dat dat een hele film is. Zoveel indruk heeft hij gemaakt. Kijk maar even op YouTube, cloudbusting, de official music video. Donald Sutherland doet daarin mee. Dus die zag ook wel het geweldige verhaal wat daarin zat. En dat wordt daar ook geweldig uitgespeeld. En de muziek, ja. Die komt ook altijd wel binnen. Wij gaan naar Stevie Wonder. Om 11:14. For Once in My Life.

Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/apps.

Danny Vera en Marlon Pichel. Try again. Mooie combinatie. En ja, we zitten dus nu in het WK-voetbal. Niet middenin, zijn net begonnen. Maar je ziet het meteen aan alle kijkcijfers. In totaal keken gisteren 3,7 miljoen mensen naar de openingswedstrijd Mexico tegen Zuid-Afrika. Ja, die andere wedstrijd die werd natuurlijk veel minder bekeken, want die was om 4 uur 's nachts. Dus ja, dat zijn wel tijden, daar moet je wel voor willen opblijven dan. Het heeft wel consequenties, al die gekke tijden, voor andere televisieprogramma's. Want het WK voetbal zorgt er wel voor dat ja, het journaal bijvoorbeeld van NPO 2 van NPO 1 naar NPO 2 gaat. Want NPO 1 is WK voetbalzenders. En shownieuws wordt ingekort. Nou, dat wordt uitgezonden op SBS. De reality-spelserie van SBS, De Bondgenoten, die verhuist naar 9 uur, 2100 wil ik zeggen. En vanavond de laatste uitzending van RTL Tonight. Vrijwel direct na een WK-wedstrijd. En dat betekent dat RTL tijdens het WK geen dagelijkse late-night talkshow heeft. Ja, ik weet niet of iemand dat erg vindt, want je hebt zoveel talkshows, zoveel voetbalpraatprogramma's. En we zijn blij als we gewoon even kunnen zitten, zonder afgeleid te worden. Maar ja, wat hadden ze weer uitgevonden? De hydration break tijdens Mexico, Zuid-Afrika. Dat ze even water konden drinken. En vroeger dan zag je gewoon 1,5 minuut wat spelers naar elkaar kijken en zeggen, oh, warm, hè? Ja, warm, ja, door drinken, gaan we door. En nu, pats, reclame. En zelfs deze wedstrijd is mogelijk gemaakt door. Dus we hebben er weer een nieuw fenomeen bij eigenlijk tijdens warme wedstrijden. Hydration break. Ga ik ook even doen nou.

In Your Eyes hier op Radio Gelderland. 3:30 geworden. We gaan eens kijken wat het weer doet. Gelderland, qua temperatuur dan. Nou, langzaam kruipen we naar de 18, 19 graden. In Renkum 16,4 graden. In Veerdorp en Maasdriel, Heerewaarde 17,8. Nog even een korte blik op het verkeer in de provincie. Want ja, vrijdag, dan zou je misschien denken, het kan wel eens druk worden. En dat kan wel eens zo zijn, ja. A2. Utrecht Den Bosch tussen Beest en Zaltbommel 8 kilometer, 20 minuten vertraging. Voor de Duitse grens Arnhem-Oberhausen 6 kilometer met 20 minuten vertraging. En de Duitse grens richting Utrecht tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Grijshoort 8 kilometer met een uur vertraging door een ongeluk met een vrachtwagen. Twee rijstroken zijn daar dicht. En dan nog de A50, Apeldoorn richting Arnhem tussen afrit Schaarsberg en knooppunt Waterberg. En op dit moment 3 kilometer, 25 minuten vertraging.

Spanning all around my head. Het is 18 minuten voor 12 geworden. Als je naar buiten kijkt is het een beetje druilerig, een beetje betrokken, een beetje grijs. Nou, zegt Marianne, dat is voor mij echt Joni Mitchell tijd. En dan het liefst nog Both Sides Now. Zou dat kunnen? Dan heb ik een hele mooie ochtend. Nou, dat doe ik graag. Je hebt eigenlijk wel gelijk ook. Met het weer in de plaat.

Ja, zo iedereen heeft wel hetzelfde videoclipje in het hoofd, hè. Love Actually, dat zij de cd uitpakt en dan ineens breekt tijdens de kerst. Ja, Marianne wilde dat even bij dit weer hebben. Nou, dat kan. Het is geweldige muziek. Joni Mitchell, Both Sides Now. We gaan naar Vlaanderen, naar Clouseau. Anne.

0: Michael Jackson, It's a Beautiful Day. Het is 7:07. Dat betekent dat we de stok gaan overdragen zometeen. Erik van den Berg staat klaar om tot 3 hier Radio Gelderland te bestieren.
1: Ja, zeker. We zetten de klok onder meer op rock. Dit keer helemaal naar de beginperiode van de rock and roll. Eeuwige discussies natuurlijk. Van, ja. Wie was nou de eerste? Nou ja, goed, je kunt dat misschien niet helemaal op één iemand toeleggen. Maar Lil Richard heeft wel het vuurtje wel aardig al aangewakkerd, zeg maar. Hij behoort wel tot die eerste mensen die... even zo'n piano, daar hoef je niet zo netjes op te spelen.
0: Nee, dat is gebruiksvoer.
1: Een beetje rammen. En dat is een beetje rock and roll. Wat mij betreft, dan denk ik van ja, een beetje het onbeschaafde, een beetje ruig. Dus dat is 1958, dus dat is helemaal ver terug in de tijd. We kijken naar het Gelders nieuws van nu natuurlijk met Hans. Even naar het weer. Ik hoop wat een beetje, klein beetje droog krijgen nog het weekend.
0: In het weekend, een klein beetje. Ja, zondag. Maar dan volgende week is het tropisch, hè?
1: Het is echt op en af deze maanden. Maar we gaan onder meer even bellen met Gelslaar. Er wordt een leuk wandelevenement georganiseerd zondag. Dus ik gun die mensen wel eens een beetje droog.
0: We hebben een goede dag uitgekozen, zondag. Ja. Nou, lekker.
1: Nog een punt in de voetbalpool gepakt eigenlijk?
0: Ja, ik had Mexico laten winnen, maar Tsjechië had ik gelijk laten spelen. Dus...
1: Zat je dichtbij?
0: Ik zat redelijk dichtbij. Ja, Zuid-Korea is best een ploeg, hè?
1: Ja.
0: En let op Japan. Dat roep ik al de hele tijd hier.
1: Daar gaan wij niet van winnen. Wij gaan niet winnen van Japan.
0: Als het 1-3
1: ik denk dat gelijk spelletje moet je in onze handjes klappen. Ja, maar goed.
0: Nou, dat allemaal het weekend. Nu eerst de middag lekker met Erik tot 3. Alvast een geweldig mooi weekend. Wij zwaaien naar deze ochtend met Simply Red. Something got me started.

0: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
1: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
2: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
3: Hans, alleen de prijs is anders.
4: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
5: 25 jaar direct lease. En wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
7: Helmink Wonen, voor ons ruime assortiment relax voor thuis. Kijk op helminkwonen.nl.
8: Wentes Tegels en Vloeren uit Winterswijk is niet voor niets de tegelspecialist. Maar ook voor sanitair en keukens kunt u bij ons terecht. Toptegels rechtstreeks af fabriek voor de laagste prijs. En desgewenst vakkundig gelegd. Voor de goedkoopste tegels, sanitair en keukens hoef je echt de grens niet over. Kijk en vergelijk. Wentes Tegels en Vloeren.nl.
9: Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
10: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De volwassene die bij het verkeersongeluk in Zeeland is omgekomen is de directeur van de basisschool. Dat heeft de gemeente Terneuzen bekendgemaakt. De 3 leerlingen die bij het ongeluk omkwamen zaten in groep 8. In Zeeland hangt vandaag bij alle scholen de vlag halfstok uit medeleven met de slachtoffers en nabestaanden. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi eisen minimaal 1,5 jaar voorbereidingstijd voor zijn hoger beroep in het Marengo-proces. Krijgen ze die tijd niet, dan trekken ze zich terug. De advocaten hebben nog tot 1 september nodig om lopende zaken af te ronden. Dat betekent dat het proces tegen Taghi tot maart 2028 stil komt te liggen. Het dossier in het hoger beroep telt 90.000 pagina's. En de voorbereidingstijd voor nieuwe advocaten was al vaker een discussie. Eerder werd een soortgelijk verzoek afgewezen. Netbeheerder Liander zegt dat er geen aanwijzingen zijn dat de ontploffing in de Amsterdamse sportschool vannacht een gasexplosie was. Definitief is die conclusie nog niet. In het gebouw in Amsterdam-Nieuw-West wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers. Met een grote kraan wordt vandaag het gebouw gesloopt. Bij de explosie raakten zeker 7 mensen gewond. Het zijn mensen die aan het sporten waren, maar ook voorbijgangers. De eerste coronagolf in 2020 zorgde voor een gigantische werkdruk bij ambtenaren en bewindslieden. Dat zei Dick Schoof tijdens het verhoor van de parlementaire enquêtecommissie Corona. Schoof was tijdens de pandemie topambtenaar bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Volgens hem moesten er in zeer korte tijd belangrijke besluiten worden genomen. Daardoor maakten mensen onvoorstelbaar veel uren. Het weer, bewolkt en soms nog wat motregen. Hier en daar ook wat zon. Het wordt een graad of 18. Morgen vaker zon, maar ook buien. En het wordt dan 16 tot 20 graden. Zondag is het vaker droog. Dit was het NOS Journaal.
11: Dankjewel.
12: Voordeeluitjes.nl. Boek nu 4-sterren hotel De Bonte Wever in Assen. 3 dagen all inclusive, al voor €179.
13: Voordeeluitjes.nl. Iris en de Mol Uitvaartverzorging helpt u op een passende manier een laatste groet te brengen. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
14: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar. Voordeeluitjes.nl.
13: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. Iris-demol.nl.
15: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
16: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte.
11: Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
15: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
11: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
16: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
17: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
16: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
17: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
18: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
19: Top 3 met Erik van den Berg.

0: 3 met Erik van den Berg.
1: Erik. En Erik is die man. Daar is wat mee. En als ik zeg daar is wat mee, dan ben ik voor mijn doen opvallend mild.

0: Het is vrolijke vrijdag. Maar de elektronica's met de vogeltjesdans die was voor mijn neus weggekaapt door Rob Kleijs. Die ging daarmee aan de haal. Maar deze was ook vrolijk, toch? Wat heet? The Pet Shop Boys Go West. Aan het begin van tot drie. Hans is er zo direct met Gelders Nieuws. We gaan natuurlijk een live hack behandelen. Dit keer gaat het over schoonmaken. Een tip waar we allemaal wat aan gaan hebben zometeen. Maar eerst nog eventjes het tv-nieuws. Sommige dingen die gaan maar door en door en door en komen er steeds maar weer bij. Dat je denkt van, is het nou nog nooit genoeg geweest? Ik heb het over muziektalentenprogramma's. Elk jaar denk ik, nou, nu hebben we het toch wel gehad. Hè? Idols, Holland's Got Talent. Maar elk jaar komen er gewoon nog weer 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 nieuwe talentenprogramma's bij. En de volgende heeft zich al voor aangediend. SBS gaat later dit jaar beginnen met Sing With Me. Wordt gepresenteerd door Jaap Reesema. Uit Terwolde trouwens, dus Gelders tientje aan Jaap uiteraard. En de opzet van het programma is dat onbekende zangers en zangeressen mogen optreden met een bekende artiest. We kunnen stemmen en uiteindelijk is er een winnaar. En die krijgt een glanzende carrière natuurlijk. In de jury en mensen met wie ze mogen werken, dat zijn de bekende artiesten Yves Berendsen, Davina Michel, Nick Schilder en Apeldoorner Waylon. Willem Bijkerk, ook hij is van de partij Sing With Me. Jaap Reesema gaat eind van dit jaar, in het najaar, ergens beginnen op SBS 6.
1: Tot 3.
0: En die Jaap zelf kan ook een aardig mopje zingen. Hier samen met Pommelien Thijs. Nu wij niet meer praten.

0: Nu wij niet meer praten, Pommelien Thijs en Jaap Reesema. En Jaap is dus de presentator van een nieuw muziektalentenprogramma bij SBS6 later dit jaar. Hij is trouwens zelf ook via de televisie echt beroemd geworden. Hij was natuurlijk al zanger bij de Hermes House Band in zijn studententijd. Dat ging ook hartstikke goed. Maar toen hij de X-Factor wist te winnen in 2010... toen ging zijn carrière pas echt helemaal los. Dus het kan wel beroemd worden via zo'n programma. Maar het is geen garantie, want er zijn zoveel winnaars en zoveel programma's natuurlijk. Gelders Nieuws, Hans.
1: Ja, Gelders Nieuws. Twee motoren, een personenauto en een taxibusje zijn vanochtend verwikkeld geraakt in een verkeersongeval op de N318 bij Winterswijk. Het gebeurde daar op een kruising. Door de aanrijding belandde een van de motoren in de sloot. De motorrijder kwam in de berm terecht. De andere motor met motorrijder bleef liggen op het asfalt. Een taxichauffeur verleende direct eerste hulp in afwachting van de officiële hulpdiensten. Kwamen met meerdere ambulances en politiewagens aanzetten. En de weg werd een tijd voor politieonderzoek afgezet en het afhandelen van de schade. En als ik naar de beelden kijk van Google Maps, waar je kunt zien hoe de verkeersstromen lopen, is daar de weg weer open, maar rijdt het wel langzaam daar. De N318 bij Winterswijk. Het ging ook mis vanochtend in Elst. Een quadrider botste op de eerste Weteringse wal op een auto en raakte zwaar gewond. De bestuurder van de quad is met ernstig letsel naar het Radboud ziekenhuis in Nijmegen gebracht. En de bestuurder van de auto is aangehouden op verdenking van rijden onder invloed van drugs. In Arnhem is een project afgerond waarbij de gemeente in één keer de schulden afkocht van mensen die er zelf niet uit konden komen. Het project ging 2 jaar geleden van start. Het was in de wijk Immelo, vaak de armste wijk van Nederland genoemd. Het gebeurde bij 40 huishoudens. Kostte de gemeente gemiddeld per huishouden €32.000. Nou, wat heeft het opgeleverd? Nou, dat er meer rust en minder stress in die huisgezinnen is gekomen.
0: Ja.
1: Ook blijkt de gezondheid van de mensen daar wat verbeterd te zijn. En de sfeer en de vriendelijkheid is beter geworden daar in huis. Ouders hebben ook meer tijd en energie gekregen om aan hun kinderen te besteden, meldt de gemeente Arnhem. En dan nieuws van NSC-directeur Wilco van Schaik en burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen. Die deden in Nijmegen mee aan een fitness challenge met ruim 50 deelnemers. Van Schaik begon zelf 3 jaar geleden met sporten na een blessure tijdens een potje voetbal. Terwijl Bruls zegt dat hij de laatste jaren flink aan zijn gezondheid heeft gewerkt.
2: Ja, ik ben vorig jaar weer begonnen. Nadat er wat kilo's waren afgegaan, ben ik weer begonnen met wat voetballen op mijn niveau. Ik bedoel, op je 60ste gaat het niet meer zoals op je 20ste. En dat is gewoon hartstikke leuk. Voetballers, ja, weet je, dat is kleine warming-up. 2 helftjes spelen, een 3e helftje wellicht nog wel. En vervolgens net doen of jij beter weet hoe je NSC moet opstellen. Geweldig.
1: Ja, maar de burgemeester verscheen niet in een shirtje van NSC, maar in een van Real Madrid. En dat was om de directeur even te plagen.
2: Gisteren had hij een prachtig mooi nieuw shirt voor de Vierdaagse, maar had niet mijn maat meegenomen. Er moet nog wat af om die goede maat te hebben. Dus ik dacht, en hij weet dat ik een Real Madrid liefhebber ben, dus ik dacht, ik zal hem vandaag hebben. En we komen in de club Soy Madridista.
1: Klinkt heel sportief.
0: Ja.
1: En dat ziet er ook heel sportief uit. Foto's hiervan op onze site en app.
0: En dan maar hopen dat de NSC tegen Real Madrid op een of andere manier loopt in de Champions League volgend seizoen. Ja, dan komt de droom uit van burgemeester en voorzitter natuurlijk.
1: Ja, die gaan gezamenlijk kijken.
0: Kunnen ze naast elkaar op de tribune gaan zitten.

Alejandro, Lady Gaga op Radio Gelderland. Het WK voetbal is begonnen en daar doen natuurlijk een aantal, natuurlijk, er doen ook spelers mee uit onze provincie. Er zijn tenslotte zoveel landen die meedoen. Ilo Roem staat in de doel bij Curaçao, die moeten tegen Duitsland. Dus hij kan meteen lekker flink aan de bak om zijn talenten te laten zien. Feli Karioglu uit Nijmegen speelt natuurlijk bij Turkije en is daar een van de grote spelers. En Jan Sommerdijk die heeft alle selecties doorgeflooid en die kwam, en dat vind ik wel leuk, en je kunt het lezen op onze website gld.nl en in de app ook, nog een speler tegen, geboren in Brummen, zit in het team van Nieuw-Zeeland. En ik kende hem niet, Nando Pijnakker. Hij is de derde Gelderse speler op dit WK, 27 jaar, werd geboren in Brummen, maar op jonge leeftijd, dat was een jaartje of drie, emigreerden zijn ouders al naar Nieuw-Zeeland. En hij is dus international van Nieuw-Zeeland, maar gewoon geboren in Brummen, dus ook op hem kunnen we met recht trots zijn. Kijk maar eens naar al die spelers die met Gelderse roots en met binding met Gelderse clubs meedoen aan het WK voetbal op onze website. Tot drie, zometeen heb ik deze voor je. See the thorn twist in your side. Deze mooie. Uit het repertoire van U2, With or Without You. En dit zijn de mannen van Earth, Wind & Fire.

0: je ook even buurten? Iedere zaterdag tussen 12 en 2 spreek ik, Xandra, mensen uit Gelderse buurten. Wat gebeurt er? Wie woont er? En hoe komt een wijk aan zijn naam? De beste buur, die krijgt een taart. Aanmelden kan, buurt@gld.nl.
1: Hey buurman, fantastisch hè?
2: Nou, voor elkaar hoor, buurman. Aan je touw!

0: With or Without You, natuurlijk de muziek van U2. We gaan eens even kijken in Tiel. Daar is het bestuurlijk een chaos. Ineens zat de gemeente zonder bestuur. Op één dag stapten deze week 5 wethouders op. 2 partijen, de VVD en de Partij voor de Burgers, stapten tot overmaat van ramp uit het lopende formatieproces. Aanleiding hiervoor was een artikel in het NRC over een vroegtijdige vertrek van de oud-burgemeester Frank van der Meijden. Wethouders worden in verband gebracht met strafbare feiten. VVD-wethouder Remco Dijkstra werd door zijn partij ook teruggetrokken en hij is teleurgesteld.
1: Dat is heel jammer, maar dat gebeurt in de politiek. Dat kan iedere dag kan dat gebeuren.
2: Uw partij heeft u teruggetrokken. Was u het eens met die beslissing?
1: Ja, het is een beslissing die we samen genomen hebben. Omdat vanwege omstandigheden, artikel in de NRC, maar ook onvoldoende steun in de raad.

0: Om dan aan te blijven is dan geen haalbare optie. Dus we hebben de chique manier gekozen waarbij de fractie mij terugtrekt. Om me verder ook niet bloot te stellen aan allerlei verdachtmakingen die er zijn.
1: Waar legt u nou de schuld eigenlijk van deze hele situatie?
0: Het is denk ik een optelsom van dingen. Ten eerste is natuurlijk het artikel in de NRC met allerlei verdachtmakingen zonder dat er enige vorm van bewijs voor is. Of in ieder geval, wij kennen het niet. Misschien dat de CDK wat heeft, commissaris, maar we kennen niks. Er worden mensen, dat krijgt ook een eigen gevolg. Mensen gaan er van alles van vinden. Roepen over geruchten en verdachtmakingen. En je kunt je als wethouder kun je daartegen niet verdedigen. Dus dat maakt het zwaar voor jezelf, voor je omgeving. Dat is één. Het tweede is dat sinds de verkiezingen en de uitslag bekend is, is de formatie ook in een heel bijzonder proces gekomen, waarbij niet de grootste partij initiatief heeft, maar anderen het graag willen doen. Dat kan. En dan moet je samenwerken met elkaar. Dat vertrouwen van de meerderheid in de raad in mij of in ons college, dat is er onvoldoende. En dat betekent dat we hebben gezegd, zo kan het niet verder. Je kunt niet goed functioneren als het vertrouwen er niet is. En ondertussen dreigt een onderzoek, of er komt een onderzoek hopelijk, daar ben ik voor, om die verdachtwakingen weg te halen, want dat duurt gewoon te lang.
1: U zegt, ik ben voor zo'n onafhankelijk onderzoek. Dat is ook opmerkelijk, want wij horen van de andere kant dat de rest van het college het daar niet mee eens was.
0: Nou, het is in het college besproken, maar er lag geen enkel besluit voor. Dus ook het opstappen van mijn twee collega's 's ochtends was een grote verrassing. Ik denk dat het heel goed is dat er een onderzoek komt. Want er zijn allerlei verdachtmakingen, geruchten. En we willen graag dat je naam gezuiverd wordt en dat je niet onderdeel bent van die discussie.
1: Als ik u zo hoor, dan zegt u, dit is moedwillig getorpedeerd, om het zo maar te zeggen, omdat dat bericht nu naar buiten is gekomen.
0: De timing van het bericht is niet toevallig. Er was eerder sprake van dat het vlak voor de verkiezingen zou gepubliceerd worden. Toen is het niet gepubliceerd, want er zat heel veel fout in. Nu nog steeds overigens. Ik lees daar zo 20 dingen die niet kloppen in mijn optiek. Maar goed, het is een verhaal van één persoon. En nu, net nadat de raad heeft gezegd, we gaan met elkaar samen proberen iets op te bouwen, komt dit alsnog. Ja, het lijkt een bedoeling achter te zitten.
1: Komt het wel goed?
0: Geen idee, maar mijn taak zit erop voor Tiel, voor nu. En ik wens Tiel alle beste.
2: Komt het nog goed met Tiel? Dat is de grote vraag. Voorlopig is het een bestuurlijke chaos. Het is kort voor één. Dit zijn de Four Tops.

Even lekker terug naar de 60s met de Four Tops. If I Were a Carpenter. Hou je van lekkere gouden ouwe, dan moet je zeker in het weekend Radio Gelderland aanzetten en aan laten staan. Want daar komen ze voorbij, hoor, in alle 13 goed. Alleen maar goud van oud. En bijvoorbeeld bij Hans in Zin in Zaterdag en ook in Zin in Zondag gaat hij lekker vaak terug in de tijd. Op zaterdag bijvoorbeeld met het museum van de jaren 80. Dit is 1983, 84, de Rocksteady Crew. Staan zij al in het museum, Hans? Nee, nog niet. Morgen trouwens bij Hans, in het museum, een van de meest markante Nederlandse televisiewensen van de jaren 80. En radio. Nou, meer verklap ik niet.

0: Ja, en een beetje scratchen. En dan hoorde dan ook nog breakdansen bij hem. The Rock Steady Crew. Hey you, The Rock Steady Crew. Berend, goedemiddag.
1: Een hele goede middag.
0: Nou, ja, gaat lekker, Berend. Dit belooft wat.
1: Ja, dit belooft inderdaad wat. We zijn er.
0: Hoe gaaf met het weer?
1: Ja, het is bewolkt, hè, op dit moment. Hier en daar valt nog een spatje motregen. Maar het is dadelijk wel een paar uurtjes droog. De bewolking blijft wel hardnekkig. En dan in de loop van de middag, daar gaat het vanuit het westen weer licht regenen. En dat gebied met lichte regen, dat trekt aan het einde van de middag dan weer via het oosten weg. Dus het is echt een beetje een wisselvallige middag. Temperaturen zo rond een graad of 18 op dit moment. En veel warmer dan dat wordt het ook niet meer. Staat in de meest matige tot vrij krachtige wind uit westelijke richtingen. Vanavond en vannacht, dan is er ook nog een buitje mogelijk. Maar op de verreweg de meeste plekken blijft het droog. En er wordt best een warme nacht met temperaturen die uitkomen rond een graad of 13 op de meeste plaatsen.
0: En hoe gaat het weekend eruit zien?
1: Ja, het weekend ziet er dan toch wel iets anders uit. We gaan de zon een stuk vaker zien. Zaterdag is er nog wel een buitje mogelijk, zeker in de ochtend. En in de eerste helft van de middag is dat het geval. Maar de zon die zien we dus een stuk vaker. Het is alleen nog wel aan de frisse kant met temperaturen van 17 of 18 graden. Zondag verloopt de dag waarschijnlijk gewoon droog met temperaturen van hooguit 18 graden. Wederom nog aan de koele kant. Maar als we dan naar de nieuwe week gaan kijken, dan heb ik toch wel goed nieuws voor mensen die toch wel zin hebben in wat zomerwarmte. Want de wind gaat draaien naar het zuiden en die zorgt voor de aanvoer van opvallend warme lucht richting ons land. Maandag merken we daar nog niet heel veel van, maar dinsdag wordt het al 23 graden in Gelderland. En vanaf woensdag staat een langdurige reeks met zomerse dagen van 25 graden op programma. En richting het weekend, dan komt zelfs die tropische 30 graden in zicht. Dus waarschijnlijk wordt het echt een hele warme week volgende week.
0: Nou, we pakken dit koele weekendje nog even mee en dan op weg naar de warmte. Dankjewel, Berend.
1: Doei, doei.

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Hé, hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
2: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
3: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
4: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans,
5: alleen de prijs is anders.
6: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
7: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
8: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen blijft er niet mee rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op waalkliniek.nl.
7: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Herwers in Arnhem, Apeldoorn of Tiel.
9: Radio Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
10: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De hulpdiensten in Amsterdam-Nieuw-West hebben indicaties dat er nog mensen onder het puin liggen van de sportschool die vannacht werd verwoest door een explosie. Waarom ze dat denken, wil een woordvoerder niet zeggen. Het gebouw wordt momenteel door een kraan stukje bij beetje afgebroken op zoek naar slachtoffers. Ook wordt er nog geblust door de brandweer. Vannacht werden al 7 gewonden uit het pand gered. 2 van hen zijn zwaar gewond. Netbeheerder Liander heeft geen aanwijzingen dat het een gasexplosie was, maar het onderzoek loopt nog. De Nederlandse Bank heeft berekend dat de economie veel minder hard groeit dan verwacht. Het komt vooral door de oorlog in het Midden-Oosten. Vanwege de hoge energieprijzen geven mensen minder geld uit. En ook de inflatie komt dit jaar waarschijnlijk hoger uit dan verwacht. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi eisen minimaal 1,5 jaar voorbereidingstijd voor zijn hoger beroep in het Marengo-proces. Krijgen ze die tijd niet, dan trekken ze zich terug. De advocaten hebben nog tot 1 september nodig om lopende zaken af te ronden. En dat betekent dat het proces tegen Taghi tot maart 2028 stil komt te liggen. Het dossier in het hoger beroep telt 90.000 pagina's. En de voorbereidingstijd voor nieuwe advocaten was al vaker een discussie. Eerder werd een soortgelijk verzoek afgewezen. De Britse kunstenaar David Hockney is overleden. Hij wordt gezien als een van de meest toonaangevende kunstenaars van deze tijd en was bekend om zijn kleurrijke schilderijen. Hockney schilderde onder meer Portret van een kunstenaar, Zwembad met 2 figuren, dat in 2018 werd verkocht voor $90 miljoen. Dat was het hoogste bedrag dat ooit voor het werk van een nog levende kunstenaar was betaald. David Hockney woonde in Californië, waar hij overleed. Hij was 88 jaar. Het weer, bewolkt en kans op motregen, soms ook wat zon. Het is 15 tot 18 graden. Morgen wisselvallig en dan 16 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dankjewel. Eens even kijken naar de files. En het is druk geworden. Ik noem je de files met een kwartier en meer aan vertraging. A2 bijvoorbeeld, Utrecht naar Den Bosch. Daar kom je in de file tussen Culemborg en Zaltbommel. 10 kilometer, meer dan 20 minuten oponthoud. A12 Arnhem-Oberhausen tussen Zevenaar en de grens, 20 minuten. A12 grens richting Utrecht tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Grijzoord bij Arnhem. 10 kilometer langzaam rijden, een uur oponthoud. Er is al een ongeluk gebeurd, maar de weg is nu wel weer vrij. A50 Apeldoorn Arnhem tussen afrit Hoenderloo en knooppunt Waterberg 20 minuten. En 325 knooppunt Velperbroek richting Nijmegen. Tussen Westervoort en Gelredome momenteel een kwartier.
12: Wentes Tegels en Vloeren uit Winterswijk is niet voor niets de tegelspecialist. Maar ook voor sanitair en keukens kunt u bij ons terecht. Toptegels rechtstreeks af fabriek voor de laagste prijs. En desgewenst vakkundig gelegd. Voor de goedkoopste tegels, sanitair en keukens hoef je echt de grens niet over. Kijk en vergelijk. Wentestegelsenvloeren.nl.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
15: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
16: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
17: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
16: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
18: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
19: Top 3.

0: Daar was hij hoor. George Michael met Faith. Vanavond in Luxor Live stond een optreden gepland van Drukwerk. Harry Slinger, de man met het rode petje. Ik vraag me wel eens af, heeft hij er ooit spijt van gekregen dat hij met zo'n petje is gaan optreden? Want nou moet hij, of moest hij, sinds de jaren 80 draagt hij dat rode petje, natuurlijk al. Iedereen wil altijd Harry Slinger zien met dat rode petje. Hij verkoopt het trouwens ook bij optredens. Verdient hij ook nog een grijpstuivertje naast. Mooi is dat. Maar goed, het was eventjes hommeles bij Harry. Harry had een tumor. Hij is geopereerd. En ik lees op de Facebookpagina van Drukwerk dat het met succes is weggehaald. Geen uitzaaiingen. En Harry laat weten, de optredens gaan binnenkort weer beginnen. Hij wil graag weer beginnen in het Openluchttheater van Ede op 10 juli. Hij kijkt uit naar de Zwarte Cross. Dat wil ik absoluut niet missen. Er gaat niets boven de knuffel van Tante Riki. Maar tot de 10 juli, tot het optreden in Ede, zijn alle optredens dus gecanceld. Dus ook vanavond. Luxor Live gaat niet door. Drukwerk, schijnen liggen hier op mij.
1: You wake up in the morning. Je wordt wakker op een morgen. If you hear work late. En je hebt al jarenlang geen werk meer. And the mother to the table. En je oude moeder dekt de tafel. You see the same old thing. Je ziet al die oude dingen weer op tafel komen. Hands, corn, flakes. Lay your foot by the table. Je legt allebei je voeten op de tafel. And you have all been in pain. Oh, je vrek je rug. Have you ever seen a rainbow? Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven. You can't travel with me. En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan? Let

0: vandaag. Schuinen liggen hier op mij. Binnenkort staat hij weer gewoon lekker op het podium. Dus in Ede in het Openluchttheater 10 juli. En hij kijkt dus uit naar de Zwarte Cross. Deze Harry Slinger.
1: Dit is na.
2: De polshorloge beeldtelefoon is weer een aardige stap dichterbij gekomen.
3: En we are calling it iPhone.
0: We gaan het hebben over computers, we gaan het hebben over telefoons en alles wat ermee samenhangt. Dat doe ik met Hanneke van de Senior Web. En dit keer gaan we onze pijlen richten, Hanneke, op online shoppen. Dat doen we eigenlijk allemaal wel. Er zijn een enkeling zegt van daar begin ik totaal niet aan. Maar de meeste van ons bestellen toch wel eens iets op het web. In een webshop of bij een winkel of via de e-mail. Nou ja, kortom, dat doen we allemaal. Het gemak dient de mens, niet waar. En er zijn een aantal zaken waar je het graag over wil hebben. Onder meer is een van de tips die jullie geven bij Senior Web op de website. Check even of het bedrijf waarbij je aan het kopen gaat wel een contactnummer of contactadres heeft.
4: Ja, zeker. Het is ook altijd de bedoeling dat je makkelijk contact op kan nemen met een webwinkel. Dus kijk altijd even bij de contactgegevens. Zie je daar nou geen adres of geen e-mailadres of telefoonnummer staan, dan moet dat eigenlijk ook een alarmbelletje doen rinkelen. En kijk ook even naar recensies, hè. Bijvoorbeeld op Google Reviews of Trustpilot. Daar kan je ook altijd kijken van wat zijn andere ervaringen met die bepaalde website. En dan kan je ook al gauw genoeg zien of mensen goede ervaringen mee hebben of juist slechte ervaringen. En op de website van de politie heb je ook een tooltje om te checken of een verkoper een oplichter is. Dat kan bijvoorbeeld ook als je op Marktplaats iets zou willen kopen. En je hebt gegevens van een verkoper, bijvoorbeeld een e-mailadres of een telefoonnummer. Die gegevens kan je dan invoeren bij de politie op de website. Mm-hmm. En dan check je of een verkoper een oplichter is of niet.
0: Oké, want ja, ik denk zelf dan, als ik mijn geld kwijt ben aan zo'n oplichter, nou, weg is weg, daar gaat natuurlijk nooit meer iemand achteraan. Ik bedoel, ze zien me aankomen bij de politie van de meneer Van den Berg heeft 40 euro verspeeld aan een buitenlandse oplichter met een paar schoenen.
4: Ja, ik snap dat je dat gevoel hebt. Wij raden wel aan om alsnog aangifte te doen. Ook alleen al omdat de politie dan beter in kaart kan brengen hoeveel het gebeurt. Dus ja, daar kan je zeker nog eventjes werk van maken. Maar ja, helaas, het lijkt erop dat je je geld kwijt bent en geen schoenen hebt gekregen. Dus dat is natuurlijk erg jammer.
0: Ja, de oplichters toch weer geslagen met hun truc. Gebeurt het eigenlijk veel? Ik bedoel, moeten we echt gewaarschuwd zijn als we online gaan kopen?
4: Nou, het is wel zo dat mensen oplichting steeds beter leren herkennen. Dus dat is natuurlijk heel erg positief. Maar nog steeds wordt er veel online opgelicht. Ik heb nu even de cijfers niet paraat. Mm. Maar het is nog steeds zo dat heel veel mensen worden opgelicht. Dat zien we bij Senior App ook veel. Dat mensen het bij ons komen melden. Maar het is niet alleen iets waar senioren intrappen. Het is eigenlijk voor iedereen belangrijk om goed op te letten bij het online shoppen.
0: En bij online shoppen
4: zijn natuurlijk wel kwetsbaar.
0: Ja, iedereen volgens mij, zeker als het goedkoop is. Want dan denkt iedereen natuurlijk van, oh, lekker goedkoop. Ik heb geluk vandaag, gauw betalen. Maar goed, dan fiets je er misschien in. Daarover gesproken, dat betalen, dat is natuurlijk, daar gaat het uiteindelijk om. En ook de oplichters om natuurlijk. Geld binnenkrijgen. Ja. Hoe moeten we daar nog extra waakzaam zijn bij het afrekenen?
4: Nou, je hebt bij het afrekenen heb je eigenlijk verschillende mogelijkheden bij het afrekenen van je online aankoop. En Ideal is eigenlijk altijd de aangewezen manier om te betalen. De meeste webshops gebruiken dat ook en dat is ook veilig. Je ziet nu, als je met Ideal betaalt al staan, let op, Ideal wordt Wero. Mm-hmm. Daar krijgen we bij Senior Web ook veel vragen over. Maar Wero is eigenlijk hetzelfde als Ideal, maar dan voor heel Europa. En dat is dus ook veilig. En eind 2027 is Ideal helemaal uitgefaseerd en zie je alleen nog maar Wero staan. Maar eigenlijk is dat dus hetzelfde. En het voordeel van Ideal is dat de transactie via de omgeving van je bank verloopt. Dus het is gewoon helemaal veilig.
0: Oké. En wat moet je absoluut niet doen bij afrekenen? Wat zijn alarmsignalen waarvan je zegt, van, nou, als daarom wordt gevraagd, doe het niet?
4: Nou, in principe zijn er genoeg, zijn alle manieren zijn prima. Achteraf betalen bijvoorbeeld is prima. Een voordeel is dan dat je je product al binnen hebt, hè, dat je al zeker weet dat je er tevreden mee bent voordat je betaalt. Maar dat soort met achteraf betalen zeggen we wel, het is een nadeel, omdat het eigenlijk een lening is. Dus betaal je niet op tijd, dan komen er kosten bij. Dan krijg je misschien wel incassokosten erbovenop. Dus betaaldiensten zoals Rivety of Klarna, het kan zeker. Maar wees je er wel bewust van dat je eigenlijk gewoon een lening aangaat. Hetzelfde is ook bijvoorbeeld de creditcard. Jouw creditcardmaatschappij schiet de betaling eigenlijk voor. Dat is op zich een handig. Hè? En handig aan de creditcard is ook dat je aankoop beschermd is, dus krijg je dan niks, dan kan je via de creditcardmaatschappij weer terugverhalen. Het nadeel is wel weer, raak je je creditcard kwijt, het pasje zelf, ja, dan is het weer erg fraudegevoelig. Dus hebben de verschillende betaalmogelijkheden eigenlijk ook weer nadelen, maar ook zeker voordelen.
0: Jullie hebben een mooi artikel ook staan op Senior Web over webwinkels en ook over nepwinkels en zo. Dus als je dat met je gemak nog wil nalezen, seniorweb.nl, daar valt heel wat informatie te vinden. Dankjewel voor je uitleg, Hanneke.
4: Heel graag gedaan.

0: Drag Me Poggy, Toto. Zometeen. Heb ik nog een leuke wandeltip voor je? Je kunt zondag gaan wandelen in Geesteren. Nou, dat is natuurlijk een prachtig plaatsje in de Achterhoek. Daar kun je prachtig wandelen. Dus als je zin hebt in een mooie wandeling. Bovendien is het lekker koel zondag. Je kunt hartstikke heerlijk wandelen. En de weken daarna, we hebben het net gehoord van de weerman. Het wordt hartstikke warm. Misschien wel een beetje te warm voor sommige mensen om te wandelen. Dus zondag wandelen Geesteren. Zometeen hoor je daar alles over. Nu, en dat krijg je zo rond de halve uren hier in Tot 3. Lekker veel muziek. Zometeen even meezingen met André Hazes.
1: Kleine jongen, je bent op deze wereld. Dus zal je moeten vechten, net als ik.
0: Maar eerst Ian Jury.
2: Dit is Tot 3.

ook zo gek op de Gelderse natuur? Volg dan ons natuurplatform Buitengewoon. Wij praten je bij over het laatste natuurnieuws uit Gelderland. We delen indrukwekkende livestreams en verzamelen samen met jou de mooiste natuurfoto's. Je vindt het allemaal op buitengewoon.nl.

Giorgio Moroder hier in Tot 3 op Radio Gelderland. Together in Electric Dreams. Hoi Erik, schrijft Priska. Zou jij voor mij en Mike een mooi liedje willen draaien van Boyzone, No Matter What? Er is een mooie reden voor, want ze schrijft precies 25 jaar geleden, morgen 25 jaar geleden, zijn wij getrouwd. Dan hebben we het over 13 juni 2001, als ik het goed terugreken, Priska. Toen zei ik nog, is het niet leuker om het dan morgen aan voor je te gaan draaien, maar ze

0: Boyzone, No Matter What. Morgen dus de 25-jarige huwelijksdag van Priska en Mike. En daar hoort deze muziek bij. Komende zondag kun je gaan wandelen. Dat kun je gaan doen bijvoorbeeld rond Gelselaar vanuit Café Florijn. Want dan wordt door de Stichting Duursport Gelselaar voor de 27e keer een wandeltocht georganiseerd. Bert Holdorp van die stichting aan de telefoon. Bert, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ben je bezig de bordjes aan het uitzetten of zo?
1: Dat doen we morgenmiddag. Dus alle verdere voorbereidingen zijn allemaal wel getroffen. Maar de route uitzetten doen we morgenmiddag met de pijltjes.
0: Kijk, en dan kan er gewandeld worden vanaf een uur of acht kan er gestart worden. Wat voor afstanden zijn er?

0: Kijk, we hebben zondagmorgen de 6, de 12, de 15, de 20 en de 30 kilometer. En de 6 tot en met 15 kunnen starten tussen 9 en 12 uur. De 20 kilometer mag tussen 9 en 11 starten en de 30 tussen 8 en half 10.
1: En nu hebben jullie dat voor de 27ste keer, of dit is de 27ste wandeltocht. Is het elk jaar hetzelfde parcours of wisselen jullie het een beetje af?
0: Nee, we hebben altijd een ander parcours. Ja, altijd. Ja, dan kan natuurlijk wel een keer een weg of een pad inzitten, wat we een paar jaar terug ook al hebben gewandeld. Mm-hmm. Maar nee, het is altijd op een andere locatie met de rust, zeg maar. Dus nee, het is voor iedereen weer wat nieuws. Dus wat we dit jaar hebben. We hebben dit jaar hele mooie route. Ik heb afgelopen zondag zelf de 20 gewandeld. En schitterend, schitterend.
1: En wat voor paadjes zoek je dan speciaal? Waar zoek je naar als je denkt, nou, dat is een mooi stuk om erbij te doen?
0: Nou, er zitten een paar klompenpaden altijd tussen. En toch ook wel veel in het bos. En er zijn allemaal mooi verharde paden. Dus het is heel goed te bewandelen. En natuurlijk heb je daar ook een aantal stukken wat je wel over de harde weg lopen. En, maar het is heel variërend.
1: Ja, het is natuurlijk best een beetje regenachtig geweest de afgelopen dagen. Is het terrein goed begaanbaar?
0: Ja. Want we zijn gisteren nog even weer eens gekeken. Want we moesten ergens nog wat... Nog wat maaien om langs de Berkel bijvoorbeeld. En wat prima te doen. Prima.
1: Kijk, hartstikke mooi. En er is de koffie, er is krentenweg, er is een DJ. Ja. En het weer is ook hartstikke goed, want het wordt koel en droog. Ja. Dus ja, heerlijk wandelweer.
0: Ja. Zoals ik nu heb gezien vanmorgen op Buienradar, is het aanstaande zondag is het 18, 19 graden en het is droog weer. En dat is fantastisch. Ja,
1: mooi. Kunnen we niet treffen. Nee, precies. En voor de prijs hoeven we het ook niet te laten.
0: Nee, voor de prijs hoef je het echt niet te laten. Kijk, de mensen die lid zijn van de wandelbond, die krijgen natuurlijk één euro korting. En voor de rest is die 8,5 euro, dus inschrijfgeld. Dus ja. Nee, je krijgt een heel mooi parcours ervoor en alles goed uitgezet en beschrijving erbij.
1: Kijk, ja. Hartstikke goed. Nog even voor de duidelijkheid, waar kunnen mensen zich melden en waar kunnen ze parkeren als ze mee willen wandelen?
0: Ze kunnen zich melden bij Café Florijn aan de Dorpstraat 12 in Gelselaar. En als je dorp binnenkomt, dan staan er gelijk ook borden aangegeven waar je auto kunt parkeren. En bij de parkeerplaats staan mensen, de vrijwilligers staan daar om jullie daar de plek te wijzen.
1: Kijk, dat kan niet missen. Dat wordt een mooie wandelzondag.
0: Ja, en voor de mensen die luisteren waar het allemaal veel te snel is voor gegaan, kijk even op gelselaar.nl. Kun je alles rustig even nalezen nog. En dan zien we jullie zondag.
1: Hartstikke goed. Gelselaar.nl. Veel plezier zondag.
0: Dank je. Tot ziens.
1: Bert Holdorp. Komende zondag wandelen dus in Gelselaar.

She's fresh. Cool en de gang. 7:07 geworden hier in Top 3 op Radio Gelderland. Komend uur hebben we je hulp even nodig. En we hebben ook een aantal tips voor je als het gaat om het schoonmaken van plastic bakjes. Ik heb altijd gedacht, naïef als ik ben, plastic bakjes, nou dat is altijd prima. Dat is toch van plastic, daar kan niks mis mee gaan. Daar gooi je wat in en er gaat weer wat uit en het spoel je af en klaar is Kees. Maar dat blijkt allemaal veel moeilijker te gaan dan ik dat ooit heb verzonnen. En zometeen krijg je een aantal handige tips. En we zijn ook op zoek naar handige tips, misschien gegeven door jou. Hoe maak jij die schoon of hoe voorkom je dat plastic bakjes ook aangekoekt raken met allerhande viezigheid die achterblijft na het gebruik van plastic bakjes. Nu de dijk. Even wat gas terug deze vrijdagmiddag. Maar het licht uit.

0: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
1: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer zekerheid en meer grip, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een aantrekkelijke vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer rust en minder slapeloze nachten. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
0: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
1: Investeren met de zekerheid van een eerste of tweede hypotheekrecht? Kijk op meerdervoort.com.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Kees, klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
5: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
6: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Boutiquehotel Dokkum in Friesland. 3 dagen, inclusief 3 gangen verrassingsmenu, €154,50.
7: Voordeeluitjes.nl. Op zoek naar een nieuwe keuken en de nieuwste keukentrends? Deze vind je bij Lusink Keukens in Apeldoorn. Bij ons geniet je van transparante en schappelijke prijzen. En zorgen we voor een perfecte uitvoering, van planning tot montage. Loop gezellig bij ons binnen of maak een vrijblijvende afspraak op lusinkkeukens.nl.
8: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
7: Voordeeluitjes.nl. Radio Gelderland. Het nieuws van 2 uur.
9: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De hulpdiensten in Amsterdam-Nieuw-West gaan ervan uit dat er nog mensen onder het puin liggen van de sportschool die vannacht werd verwoest door een explosie. Waarom ze dat denken, wil een woordvoerder niet zeggen. Het gebouw wordt momenteel door een kraan voorzichtig afgebroken op zoek naar slachtoffers. Dat kan nog een groot deel van de dag duren. Vannacht werden al 7 gewonden uit het pand gered. 2 van hen zijn zwaar gewond. Netbeheerder Liander heeft geen aanwijzingen dat het om een gasexplosie ging, maar het onderzoek loopt nog. In België is een automobilist schuldig bevonden aan 7 keer doodslag. 4 jaar geleden reed hij tijdens carnaval met zijn neef in op een groepje feestgangers in een dorp in Wallonië. Vlak voor het ongeluk reed hij 174 km per uur op een plek waar 50 is toegestaan. Zijn auto was illegaal opgevoerd en hij had een telefoon in zijn hand, omdat hij, naar eigen zeggen, een leuk filmpje wilde maken. Welke straf hij krijgt, wordt volgende week bekend. Advocaten Aniek Slijter en Ronald van der Horst willen zeker 1,5 jaar de tijd om het Marengo-proces voor te bereiden. Naast inleestijd willen de twee ook onbeperkt toegang tot hoofdverdachte Taghi in de EBI in Vught. Taghi zat 1 jaar zonder advocaat. Vorige week boden Slijter en Van der Horst aan om de verdediging te doen. Als ze de voorbereidingstijd niet krijgen, leggen ze de verdediging meteen weer neer, zeggen ze. Turnster Lieke Wevers heeft haar carrière beëindigd. Dat schrijft ze op Instagram. Deze week werd al bekend dat de 34-jarige Wevers voor de Spaanse Turnbond gaat werken. Wevers deed 3 keer mee aan de Olympische Spelen en werd in 2015 Europees kampioen op de balk. Het weer. Vanuit het westen breekt de zon af en toe door, maar nog steeds is er kans op regen. Het is 15 tot 18 graden. Morgen ook nog wisselvallig. Vanaf zondag wordt het zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
10: Files met 10 minuten en meer aan vertraging. A1 Apeldoorn Amsterdam tussen Barneveld en Hoevelaken. Kwartier, 6 kilometer. De rechte rijstrook is daar dicht. A2 Utrecht-Den Bosch tussen Culemborg en Knoop en Deil iets meer dan 1,5 uur. A12 Arnhem-Utrecht tussen Arnhem-Noord en knooppunt Grijshoord 11 minuten. A30 Ede-Barneveld tussen Ede-Noord en de aansluiting met de A1. Daar is de weg natuurlijk helemaal dicht. Daar wordt al geruime tijd aan de weg gewerkt. Dat weet je inmiddels, zeker als je daar vaak moet zijn of daar woont. En dan nog de A50 Arnhem-Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. Iets meer dan 10 minuten, 13 kilometer langzaam rijden.
11: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
12: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Altijd direct de beste prijs op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
11: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Herwers in Aalten, Hengelo of Neede.
13: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
14: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
13: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
15: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
16: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
17: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
18: Top 3 met Erik.

0: Band draait hierin tot 3 op Radio Gelderland.
1: De klok op rock.
0: Eens even kijken, 11 over 2. Ja, dat is het goede moment. We zetten de klok op rock. En dit keer gaan we naar de oertijd, het begin van de rock and roll. Naar een van de pioniers. Little Richard. Ja, die ging tekeer achter zijn piano. Die stak dat vlammetje van de rock'n'roll eigenhandig goed aan, hoor. Good Golly Miss Molly, dan zitten we in 1958. En hij liet zich inspireren, en daar is hij altijd heel erg helder over geweest, door het lied Rocket 88 van Ike Turner. Er zijn wel artiesten die dan er een beetje omheen gaan kletsen. Zo van, joh, ik had inspiratie. En ja, het lijkt er misschien een beetje op. Maar nee hoor, hij zegt van, dat heb ik gehoord. En dat vond ik gewoon hartstikke inspirerend. Hij had een disjockey gehoord. Die had de tekst à la Good Golly Miss Molly uitgesproken. Dat sprak hem ook wel aan. En het een en ander werd gecombineerd. Tot Good Golly Miss Molly. Dit is het begin van Rocket 88. Ike Turner. Ja, dat snap je het meteen, hè. Energie. Ja, daar kon hij wel mee. Little Richard.
1: De klok op rock.

0: Eerst even lekkere rock en toen deze gevoelige klanken van Joshua Caddison, Jesse. We buigen ons weer over een alledaags probleem. En dit keer is het maar een klein probleem eigenlijk, maar ook wel weer een lastig probleem. En wie weet kunnen we er met elkaar een oplossing voor vinden. Is dat ook maar weer de wereld uit? Hans, waar gaat het precies over?
1: Twee problemen met plastic bakjes. Je kent ze wel, die dingen waar Tupperware groot voor is geworden en die later overgenomen zijn door heel veel andere bedrijven die er ook heel veel geld mee verdienen. Handig natuurlijk als je eten over hebt. Je doet het in een bakje, je doet het in de vriezer en je kunt het later weer gebruiken. Nou, als je daarna dat bakje in de vaatwasser doet, heb je een probleem vaak als je het bakje eruit haalt. Twee problemen heb je. Ze blijven nat, die bakjes. Water blijft er in en op en aan hangen. En het andere probleem is, als je bijvoorbeeld pasta, iets met kurkuma, iets waar heel veel kleur in zit, hebt opgewarmd en in het bakje hebt gedaan, dan verandert de kleur van het bakje naar het geel van de kurkuma of het rood, oranje, paars.
0: Inderdaad,
1: nou,
0: dat blijft kleven op een of andere manier.
1: Het blijft kleven, het is er niet af te krijgen. Hoewel, vandaag leren we hoe we dat wel af kunnen krijgen.
0: Oké, maar allereerst plastic in de vaatwasser. Ja, dat is natuurlijk geen combinatie. Die warmte en die hoge luchtvochtigheid in zo'n vaatwasser en plastic bakjes lijkt me lastig.
1: Ja, maar waar koop je een vaatwasser voor? Om alles wat vieze is erin te doen en uit het zicht te hebben en daarna te wassen. Dus het moet mogelijk zijn, zou je zeggen. Nou hebben we gelukkig in Gelderland een deskundige op dit gebied, Joris Sprakel.
0: Op welk gebied?
1: Op het gebied van materie. Hij is hoogleraar fysische chemie en zachte materie aan de Universiteit van Wageningen. En hij heeft uitgezocht hoe het komt dat die plastic bakjes, als je ze nadat de vaatwasser zijn werk heeft gedaan uit de vaatwasser haalt, nog nat zijn. Heeft te maken met het materiaal waar die bakjes van zijn gemaakt. Plastic is dat. Materialen als glas en keramiek zijn goede warmtegeleiders. Die worden heel warm, die warmen makkelijk op. Daardoor verdampt het water op die bakjes goed. Plastic glijdt niet zo goed water. En als je dan wil dat het verdampt, moet je heel lang je vaatwasser aan hebben staan op een heel hoge temperatuur. Maar dat hebben we niet, want we houden rekening met het gemiddelde.
0: Dus. Ja.
1: Dat is de reden.
0: Nou, dus dan toch maar met een doekje er even eroverheen, helaas.
1: Ja, of iets anders.
0: Of gewoon keramiek of glas gebruiken. Dus
1: ja, dat kan natuurlijk. Maar goed, dat heeft ook zijn nadeel.
0: Het gemak is natuurlijk juist dat je een hele stapels van die bakjes ergens in een kastje kunt opstapelen en dat kunt gebruiken. Maar dan blijft er dus kleurstof van kruiden of van tomaten blijft daarin zitten.
1: Ja.
0: Waar heb je daar een oplossing voor?
1: Daar heb ik altijd wat oplossingen voor. Laten we beginnen met het water. Of moeten we eerst de luisteraars te vragen of zij een oplossing hebben?
0: Nee, kom jij eens maar. Als jij zegt, wie weet, hebben we wat aanvullingen nog?
1: De oplossing van voor het water is de truc met de theedoek. De vaatwasser is klaar. Doe de vaatwasser open. Doe dan een theedoek in die opening.
0: Ja.
1: Hang die theedoek over de deur van je vaatwasser.
0: Ja.
1: En wacht dan 5 tot 10 minuten. Het vocht trekt in de theedoek uit de plastic bakjes.
0: Dus het wordt droger in de vaatwasser, gaat dan nog eventjes. Oh.
1: Dus het vocht verdwijnt al makkelijker uit de vaatwasser.
0: Dat is een tip. Ga ik proberen.
1: Maar misschien hebben luisteraars een andere tip.
0: Ja, nee, zeker. En heb je een kant-en-klaar oplossing voor de kleurstoffen en tomatenrestjes aan de binnenkant van de plastic bakjes?
1: Ja, je kunt ze goed schoonmaken met citroen, baking soda, daar heb je weer. Azijn, of een combinatie van die drie. En nou ja, ben je zo hard aan het schrobben dat er echt gaten komen, dan is het afgelopen. Dan moet je echt of nieuwe bakjes kopen. Die kosten niet zoveel meer. Ja, of overgaan op bakjes van glas, porselein of ander spul.
0: Ja, ik heb een heel ander probleem met plastic bakjes. Bakjes en dekseltjes raken van elkaar gescheiden. Net zoals twee sokken, zeg maar.
1: Ja.
0: En ik, echt waar, dat blijft maar doorgaan.
1: Maar wacht even, je legt ze toch alle twee in de vaatwasser?
0: Ja, nee, daar verdwijnen ze maar gewoon in mijn keuken aan zich.
1: In je keuken?
0: Ja, dat is echt ongelooflijk.
1: Ik snap het wel, want als je ze opbergt, wil je de bakjes in elkaar natuurlijk doen.
0: Ja.
1: En dan gaan de dekseltjes los.
0: Ja, precies.
1: Ja, hoe is het allemaal terug te vinden?
0: Maar toch, het is echt een mysterie. Ik heb al een keer gewoon heel veel van dezelfde bakjes gekocht. Ik denk, als ze dan door elkaar raken of weg, heb ik in ieder geval altijd nog passende. Maar goed, dat is weer een heel ander probleem.
1: Ja, en sokkenmysterie is natuurlijk ook iets.
0: Kun je een keer een thema-uitzending over de sokken doen? Ja. Mocht je nog een aanvulling hebben op de tips van Hans, gewoon even doorgeven via de WhatsApp. Luister ondertussen naar Martin Garrix en Ed Sheeran.

0: Jouw zaterdag is niet compleet zonder de gezelligheid van de Hoop op Zaterdag.
1: Tussen 10 en 12 zijn wij,
0: Jan
1: en Cindy, het centrum van gezelligheid.
0: Win de enige echte de Hoop op Zaterdagbok met het spelletje Ontdek ons plekje.
1: En natuurlijk is er altijd die ambachtelijk uitgezochte muziek.
0: Dus tot zaterdag.

0: The Mother and Child Reunion, Paul Simon. Plastic bakjes, hoe maak je ze schoon, hoe krijg je ze droog? Annemiek Geers heeft er gereageerd. Ze zegt, ik heb al meer dan 50 jaar plastic bakjes... en ik heb ook nu een afwasmachine met een droog systeem. En voor de dekseltjes een rechthoekige bak... en daar passen alle deksels in. Kan ze zo pakken. Nergens last van, nooit meer kwijt. Jeroen zegt, Erik, koop gewoon alleen maar... dezelfde bakjes met dezelfde afmetingen. Dan past het altijd wat je hebt, natuurlijk. En Ingrid zegt, ik heb helemaal geen plastic bakjes. Nou, dan gaat dat probleem aan jou voorbij, Ingrid. En Jannie heeft een tip. Die zegt, plaats het boven in de vaatwasser.
1: Ja, hele goede tip. Boven in de vaatwasser plaatsen. Schuin zetten, zodat het water er makkelijk af kan lopen. Dat is een hele goede tip, ja.
0: Ja, en ze heeft ook eentje, een tip met aangaande het schoonmaken... van bijvoorbeeld rode of gele kleur in je bakje... Doe de tuinaarde in en dan omspoelen.
1: Tuinaarde?
0: Ja, ik lees het maar voor.
1: Ja, is dat zo... ik weet niet of dat zo schoon is, tuinaarde. ik heb wel een andere tip gelezen van een deskundige. Die zegt, spoel het bakje eerst goed af. Giet er daarna wat afwasmiddel in. Pak dan een aantal stukken keukenpapier. Scheur die in kleine stukjes. Doe die daarna in het bakje. Vul daarna het bakje met warm water. En doe dan de deksel erop.
0: Okay.
1: Dan even schudden. Kort schudden. En dan moet de aanslag, de gekleurde aanslag, verdwenen zijn van het plastic.
0: Okay. Marianne José Brouwer die heeft een oplossing voor het drogen. Een hele eenvoudige, maar je moet gewoon even rustig de tijd nemen. Zegt ze, haal ze uit je vaatwasser, leg ze op een droogdoek. En laat ze gewoon een half uurtje of een uurtje of twee uur staan. Desnoods, ja. Het droogt vanzelf.
1: Ja, ja,
0: geduld,
1: ja.
0: Hans, geduld.
1: Ja, ja, ja, ik kan me herinneren van wat wij tegenkwamen in ons huisje in Spanje. Er was geen droogrek. Er werd gewoon gezegd van, leg het op je theedoek. Dan droogt het vanzelf wel. Het is warm vroeg in Spanje. Ja,
0: ja, precies. Ja. Is dat? Kijk, hebben we nog meer gouden tips binnengekregen? Heb je zelf nog een aanvulling?
1: Nou, het tipje over nare geuren in een plastic bakje... dat kun je ook makkelijk weghalen. Een stuk krant is alles wat je nodig hebt. Maak proppen van die krant. Stop die in het bakje, sluit die goed af. Papier absorbeert die nare geur... en over een tijdje is de geur helemaal weg en in de krant getrokken.
0: Okay, hartstikke goed. Dank dat jullie allemaal hebben meegedacht. Heb je trouwens een probleem thuis waarvan je denkt... dat moeten ze eens even aan de kaak stellen, daar moet Hans onderzoek naar doen. Daar kunnen we met elkaar ons even over buigen. Van harte uitgenodigd, hè. Gewoon eventjes doorgeven. Gaan we daar met elkaar eens even de tanden in zetten. Voor je het weet is zo'n probleem opgelost. Is ons leven weer een stukje makkelijker geworden.

Zometeen de 3 voor 3. Het thema heeft een linkje naar het wereldkampioenschap voetbal. Dit keer is het een makkelijk linkje, tientje. Ik, als ik zometeen 2 titels heb genoemd, dat je denkt, oh, is dat het? Dan weet ik ook al wat de derde gaat worden. Denk ik. Zometeen. Na Queen. Another one bites the dust.

0: Queen.
1: 3 voor 3.
0: Het WK-voetbal is begonnen. De strijd om het wereldgoud. Nou, dat gaat eventjes duren. 104 wedstrijden moeten er worden gespeeld. Voordat we weten wie er met de Gouden Cup naar huis gaat. Nou, de eerste 2 wedstrijden zijn gespeeld. Nog 102 te gaan. In de 3 voor 3, 3 liedjes over goud. Als eerste Miles Smith.

0: Volgens mij vanaf dit weekend is er een docu-serie te zien over Suzanne en Freek. En ze hebben net die hele concertreeks achter de rug natuurlijk. En dan zijn ze ook nog een van de artiesten in de 3 voor 3 met als thema goud. En zometeen heb ik er nog eentje voor je, Spandau Ballet. Maar eerst even aan André Kuiper vragen. Wat ga je zo meteen doen in thuis?
1: Wat een originele vraag, Erik.
0: Ik kan wel vragen. Wat wordt het weer? Hoe gaat het met de beurs? Wat verwacht jij van de wedstrijd Congo tegen Zimbabwe op het WK?
1: Heb jij de aftrap ook gezien gisteravond? Ik heb gisteravond even met de hele familie op de bank gezeten, hoor.
0: De Mexico, show voorafgaand.
1: Mexico. De wedstrijd met Mexico.
0: Mexico tegen, wat was het ook alweer?
1: Kun je nagaan. Het heeft indruk gemaakt.
0: Lekker Zuid-Afrika.
1: Zuid-Afrika, ja.
0: Ja, nee, heb ik gezien.
1: Ik vond het wel leuk. Heb je die klok van die scheidsrechter gezien die om had?
0: Ja.
1: Wat een ding, hè?
0: Ja, maar sowieso heb je die scheidsrechter gezien. Die had een iets op zijn neus en iets aan zijn oren hangen. Had nog een camera. Hij loopt als een soort robocop, lopen die mensen daar rond.
1: Nou, dat horloge, dat heb ik gewoon als wandklok aan de muur hangen, hoor.
0: Ja, nee.
1: Dat was echt een dingetje.
0: Opdat hij de tijd maar een beetje kan bijhouden.
1: Ja, zo is het wel.
0: Nee, de tijden zijn wel veranderd dat je een gewoon horloge had en een fluitje en daarmee kon je
1: het
0: doen.
1: Ik wou net zeggen, dan moest je gewoon het orde van de scheidsrechter wat hij zag afwachten.
0: Nee, ik vond het wel leuk dat die scheidsrechter heeft dus een camera bij zich. Dus die af en toe krijg je een shotje vanuit het perspectief van de scheidsrechter.
1: Ja, dat klopt.
0: Klinkt toch weer geinige ontwikkeling.
1: Is toch wel weer mooi. Dus ze verzinnen steeds wat nieuws. Dat doen ze toch knap, hè?
0: Ja, verzon jij elke keer maar eens wat nieuws.
1: Ja, nee, precies. Want ik ga gewoon hetzelfde doen als wat er gisteren gebeurd is. Nou,
0: dus in de galerij. Wie hangt er in onze wissellijst?
1: Ja, ik heb in de gouden wissellijst Sonny en Cher gezet.
0: Oké, altijd goed.
1: Ja, en die hebben iets leuks vandaag in 1965 gedaan. Is niet heel, is het heel bijzonder. Ja, het was eigenlijk een doorbraak. Dus 3 liedjes van hen kun je alvast over nadenken. En me even appen via de Omroep Gelderland app. Ga ik je zo meteen nog meer over vertellen. Ja, en voor de rest, we gaan natuurlijk ook Memory spelen weer. 6 fijne fragmenten, 2 van dezelfde artiest. En daar kun je ons mooiste verrassingspakket ooit mee winnen.
0: Oh, meedoen zometeen. En thuis met André. Memory. Nog eentje gold. Spandau Ballet. Thank you.

0: Radio Gelderland.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
4: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
5: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
8: Voordeeluitjes.nl. Toe aan een uitje in de natuur? Boek nu een hotel of vakantiepark in Wallonië. En ga op avontuur in de Ardennen.
9: Voordeeluitjes.nl.
10: Het is feest bij Winterstegels en Vloer in Winterswijk. Wij bestaan 10 jaar en daarom profiteer je deze maand van onze spectaculaire jubileumprijzen. Kom bij ons langs en pak dat voordeel.
11: Boek nu de Ardennen al vanaf €47 per persoon.
12: Voordeeluitjes.nl.
0: Radio Gelderland. Het nieuws van 3 uur.
13: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het kabinet neemt extra maatregelen binnen de legale online gokbranche omdat steeds meer mensen gokverslaafd raken. Zo komt er een verbod op reclame voor gokken en op het aanbieden van bonussen. Ook moeten mensen in sommige gevallen aantonen dat ze eventuele verliezen kunnen betalen. Deskundigen waarschuwen al jaren voor het toenemend aantal gokverslaafden, vooral onder jonge mensen en mensen met psychische en gedragsproblemen. Het kabinet wil online gokken niet verbieden. Dan raken gokkers en gokverslaafden uit beeld. In België is een automobilist schuldig bevonden aan 7 keer doodslag. 4 jaar geleden reed hij tijdens carnaval met zijn neef in op een groepje feestgangers in een dorp in Wallonië. Vlak voor het ongeluk reed hij 174 km per uur op een plek waar 50 is toegestaan. Zijn auto was illegaal opgevoerd en hij had een telefoon in zijn hand omdat hij naar eigen zeggen een leuk filmpje wilde maken. Welke straf hij krijgt wordt volgende week bekend. Het Fries Waterschap probeert de rode Amerikaanse rivierkreeft weg te krijgen van Ameland. In een polder op het eiland zijn enkele kreeften aangetroffen. De invasieve exoot is erg schadelijk voor de natuur. De kreeften eten waterplanten en andere diertjes, graven gangen in de oevers en tasten de biodiversiteit op het eiland aan. Het waterschap, Staatsbosbeheer en de gemeente Ameland leggen op 10 plekken fuiken in het water om de kreeften te vangen. Daar is een ontheffing voor. Op de andere Waddeneilanden zit de kreeft niet, zegt het waterschap. Dan krijgt u nog het weer. Van het westen uit breekt de zon af en toe door, maar nog steeds is er kans op regen. Het is 15 tot 18 graden. Morgen ook nog wisselvallig. Vanaf zondag is het zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
14: Jan, dankjewel. Radio Gelderland, files en vertragingen van de ANWB. Je krijgt ze met een melding van 15 minuten of langer, of met een bijzondere oorzaak. De A2 Utrecht richting Den Bosch, tussen Culemborg en afrit Kerkdriel, daar 31 minuten vertraging. A50 Arnhem richting Oss, tussen knooppunt Valburg en Ravenstein, ook 15 minuten vertraging. En de A73 Nijmegen richting Maasbracht, tussen knooppunt Ewijk en Nijmegen-Dukenburg, 17 minuten vertraging. Nou zei ik net, ook 15 minuten. Ja, dat is de A12 Arnhem richting Oberhausen. Tussen Zevenaar en de Duitse grens, daar hebben onze oosterburen hun tentje weer opgeslagen. En daar heb je momenteel dus die vertraging van een kwartier. Sterkt als je daarin staat. Het is is 3 uur geweest. Neem nog een kopje thee. Over een uurtje dan gaan we starten met onze Vrij Mibo. Zorg jij voor de snacks, dan doe ik de muziek. En samen met Hans praat ik je bij over het laatste Gelderse nieuws van vandaag. En we kijken naar de andere media. We doen daar een greep uit, zeg maar. En zometeen eerst onze wissellijst met een duo wat vandaag in 1965... voor het eerst op tv te zien was. En daarmee begon hun internationale succes. Ik heb het al gezegd bij Erik, het gaat over Sonny en Cher. Denk maar even na welk liedje je straks wilt horen. De keuze heb je uit 3. En welke 3 dat zijn, hoor je na de eerste 2 platen.
12: Meeks Meubelen, de huiskamer van de Achterhoek. Ruim 10.000 vierkante meter in Vorden en Ruurlo. Aan betaalbare kwaliteitsmeubelen en slaapkamers. Maak in alle rust een keuze. Wij geven u graag goed advies. Bij Meeks Meubelen meer dan 100 relax- en sta-op voor thuis. Snel leverbaar. Meeksmeubelen.nl.
15: INS uit Hummelo, zowel projectmatig als privé, uw partner in de zonwering, verandazonwering, garagedeuren en raamdecoratie. Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
16: Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste meubels voor minder geld. Pollaan 50 in Zutphen.
15: Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
17: Met het scherp geprijsde assortiment van Rijmer Sierbestrating maak je van jouw tuin een droomtuin. Grote collectie keramische tegels. Rijmer-Sierbestrating.nl.
18: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
19: Kom kijken voor diverse restpartijen. Kijk op Rijmer-Sierbestrating.nl. Van Dam Wonen en Slapen Kesteren. Al 90 jaar het adres voor wonen, slapen, luxe decoratie en uw complete woningstoffering. Voor inspiratie vandamwonen.nl.
20: Grote designmeubel outlet in Zevenaar. Totale leegverkoop. Van banken, fauteuils, stoelen, kasten en veel meer. Topmerken. Super scherp geprijsd. Donderdag, vrijdag en zaterdag geopend. Wees er snel bij. Kijk op designmeubel-outlet.nl.
19: Van Dam Wonen en Slapen Kesteren. Jouw droominterieur begint hier. Vandamwonen.nl.
20: Totale leegverkoop. Kortingen tot 70%. Kijk op designmeubel-outlet.nl.
21: Thuis in Gelderland.

0: not a problem that I can't fix, 'cause I can do it in the mix. And if your man gives you trouble just to move out on the double, and you don't let it trouble your brain, 'cause away goes trouble down the drain. Said away goes trouble down the drain.
1: Het is toch wel lekker dat je je problemen door het toilet kan spoelen. Ja, toch, dat is fijn, hè? In Deep en Last Night, de DJ Save My Life hier bij Radio Gelderland. Bijna 3:15 geworden hier in thuis in Gelderland. Ja, de gouden wissellijst, hè? Daar is het de hoogste tijd voor. We hebben hem aan het begin van de pan staan. Kom je bij ons die grote houten deur aan de Roosendaalseweg binnen? Ja, dan struikel je toch een beetje over de rommel. En die gouden wissellijst, die is dan een beetje ter afleiding. En vandaag hebben we daar een mooi duo in gezet. Ja, een mooi duo, vooral in de muziek. Want privé ging het allemaal niet zo goed. Ze hadden niet zo'n heel gelukkig huwelijk. Maar wel een paar grote hits hebben ze op hun naam gehad. En het leuke is dat in 1965 begon hun echte carrière. Zo ziet men dat. Toen hadden ze hun eerste grote nationale tv-optreden. En daarom 3 hits van Sonny & Cher.

het meezinggehalte wat te verhogen. Dat is weer een beetje makkelijk. Ja, toch? Dit liedje heet in ieder geval, ja, And The Beat Goes On. Je hoorde als eerste trouwens nog I've Got You, Babe. En Little Man, die zat er tussenin. Uit deze drie titels kan je kiezen. Laat het maar even weten via de Omroep Gelderland app. Klik rechtsboven even op WhatsApp ons. Zo simpel is het namelijk. Gaan wij de Beatles ondertussen draaien. Shakira komt voorbij en Climbing Fisher. En zometeen hoor je de plaat waar het meest op gestemd is.

0: zeg eens, hoe lang is jouw favoriet?
1: Oh, dat is lang.
0: Groot kans dat hij langskomt. Zondag 21 juni is het de langste dag. En die wordt extra lang op Radio Gelderland. Want de hele dag, tot in de late lange uurtjes, draaien wij alleen maar lange platen. Je weet wel, die nummers die van geen ophouden weten. 21 juni wordt de dag dat jij het langst blijft luisteren. Naar Radio Gelderland.

0: Ik ben blij dat we sommige dingen geautomatiseerd hebben bij de omroep. Want er zijn heel veel appjes binnengekomen voor Sonny en Cher, welke ik moet draaien. Ja, vandaag in 1965 waren ze voor het eerst landelijk op de televisie te horen. En dan is het, en te zien natuurlijk trouwens ook, hè, dat is natuurlijk ook wel goed. Dorothea die appte net trouwens ook al of ik van hen de Radetzky Mars wilde laten horen. Die hebben ze helemaal niet gemaakt. En de Radetzky Mars die gaan we niet laten horen, hoor.
1: En daar is een reden voor.
0: Precies, we moeten verder met de wissellijst. Ik heb even alle, nou ja, het zijn er toch, kijken, 274 stemmen zijn er binnengekomen. En met 87,5% is deze eruit gekomen. Was dat I Got You, babe? Nee, dat was helemaal niet I Got You, babe, toch? Even rekenen, hoor. Even kijken. Nee, dat was het niet. Volgens mij was deze het. Ja. Even een laatste check, hoor. Misschien was deze. Die goes on. Ja. Nee hoor, met 87,5% is het deze geworden. De Little Man die zat midden in Sonny & Cher. En zometeen de hoofdpunten van het Gelders Nieuws.

Radio Gelderland. Ruimte weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meester.

0: last minute zonvakanties? Ontdek nu de collectie op ElizaWasHere.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
2: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
3: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
5: Iris en de Mol uitvaartverzorging is voor iedereen. Ook als u niet of elders verzekerd bent. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
6: Ten Brundel Wonen is de expert op het gebied van wonen en slapen. Met ons brede assortiment en deskundig advies helpen we om uw woning comfortabel en stijlvol in te richten. Laat je inspireren in onze showroom in Wehl. Of kijk op tenbrundelwonen.nl.
5: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. iris-demol.nl.
7: 3:58 luister naar Radio Gelderland. In Spijk is het nu 19,2 graden en in Oosterhout 20,1. Het weer in Gelderland, vanmiddag overheerst de bewolking en van tijd tot tijd valt er lichte regen of motregen. En dit weekend ziet het weerbeeld er veel droger uit met van tijd tot tijd zon, maar vooral morgen kunnen nog enkele buien vallen. Het belangrijkste Gelderse nieuws. In Elst is een quadrijder vanmorgen ernstig gewond geraakt bij een aanrijding op de Eerste Weteringse Wal. De bestuurder van de auto is aangehouden op verdenking van rijden onder invloed van drugs. En de NS onderzoekt samen met Deutsche Bahn de mogelijkheid voor een nieuwe treindienst tussen Nederland en Duitsland via Zevenaar. De verbinding zou 6 keer per dag moeten rijden en maakt gebruik van een nieuwe generatie intercities van de NS. Wat mij betreft wel. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en uiteraard de Omroep Gelderland app. Radio Gelderland, files en vertragingen van de ANWB. Je hoort de meldingen vanaf 15 minuten. De A1 Apeldoorn richting Hengelo, dat is een bijzondere oorzaak. Bij knooppunt Beekbergen naar de A50 richting Arnhem. Daar is de verbindingsweg dicht, dat komt door opruimingswerkzaamheden. Je kunt keren bij afslag 22, dat is Twello. En dan de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Waardenburg. 3 kwartier vertraging, dat komt door een kapotte auto. 2 rijstroken zijn daar dicht. En tot slot de A50 Arnhem richting Os tussen Heteren en Ravenstein. Daar zo'n 21 minuten vertraging. 3:30 is het geworden. Heb je de radio al wat harder gezet? Nou, loop er in ieder geval even naartoe, want je kunt straks weer ons mooiste prijzenpakket ooit winnen. We hebben namelijk weer een nieuwe aflevering van het spel Memory in elkaar gezet. 6 fragmenten waarvan de 2 zijn van dezelfde artiest. En aan jou te ontfutselen welkezelfde artiest je dan 2 keer in dat rijtje hoort. We gaan het straks spelen even voor 4:00.
8: Zitcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
9: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op Finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
8: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
10: Kampeeroase, het adres voor al uw kampeerplezier in de regio Arnhem-Nijmegen. Bezoek onze 1500 vierkante meter grote showroom of kijk op kampeeroase.nl.
11: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
12: Wil je straks op vakantie gewoon je menukaart kunnen lezen en de ober zien aankomen? Maak dan nu een afspraak voor jouw nieuwe multifocale bril en zonnebril bij Sven voor Ogen. Kijk op svenvoorogen.nl.
11: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Koster in Nijkerk.
13: Ja, we hebben thuis zonnepanelen, isolatie, dus best goed bezig. Maar ja, wat doe ik met mijn gezellige oude open haard? Daar zijn hele mooie oplossingen voor die veel schoner en voordeliger stoken. Met de haarden en kachels van Harlekijn in Beneden Leeuwen. Door het vuur. Kijk op harlekijnkachels.nl.
14: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
15: Thuis in Gelderland.

0: Bijna 3:15 geworden bij Radio Gelderland. The Raccoon and the Fun We Had. We hebben heel veel te doen straks tot een uurtje of 6 in thuis in Gelderland. Dat is echt waar.
1: We hebben weer een hele volle show.
0: Hier, het wordt al gezongen, ja.
1: Dus luister sowieso.
0: Straks dan gaan we een greep in het Gelders nieuws doen. Uiteraard het belangrijkste Gelderse nieuws van vandaag. En we kijken ook wat er vandaag in andere media is te vinden. Doen we samen met Hans van den Hoorn. En natuurlijk zometeen de opgave van ons spel Memory. 6 fragmenten ga je zometeen horen. En 2 van die fragmenten die zijn van dezelfde artiest. En die moet jij eruit zien te halen. En de nummertjes van het fragment, want we laten de fragmenten natuurlijk horen van nummer 1 tot en met 6, om ze er even uit te halen en dat te appen via de Omroep Gelderland app. En dan maak je kans op ons mooiste verrassingspakket ooit. Ja, dat is een mooi geluid, want dat gaat straks een centrale rol spelen als we een greep gaan doen uit het Gelders nieuws. Dat gaat namelijk over uilen.

Raccoon hadden we net, muziek uit Zeeland. En dit komt ook uit Zeeland Bluff, uiteraard, en Hanna May. En ik ben niet meer bang. Onze collega's van Omroep Zeeland, die hebben hun site natuurlijk. Ja, één ding wat daar het nieuws domineert. En dat is het ongeluk van gisteren daar. Nou ja, een blokje Nieuw-Zeeland, zullen we maar zeggen. Ter ondersteuning. Het is 4:10 geworden in thuis in Gelderland, bij Radio Gelderland. Dat gaan we doen, een spelletje. En dan spelen we natuurlijk elke dag rond dit tijdstip. 6 fragmenten ga je horen. Het zijn de nummers 1 tot en met 6, dat spreekt een beetje voor zich. En aan jou de taak, welke artiest hoor je hier 2 keer met een liedje? Dat nummertje, dat moet je even opschrijven en me dan appen via de Omroep Gelderland app. Even rechtsboven op WhatsApp ons klikken. En dan maak je kans op ons mooiste verrassingspakket ooit. Dit is de opgave. 1.

Beatrice kwam twee keer voorbij, dat hoef je niet door te geven. Maar wel ook welk nummertjes dat zijn. 1, 2, 3, 4, 5 of 6. Nou, twee moet ik er van je zien via de Omroep Gelderland app. En ons mooiste verrassingspakket ooit, dat ligt hier op jou te wachten. App het even door via 06-22-22-1342.

Hij is moeilijk vandaag, ons memory-spelletje. Welke artiest hoorde je twee keer in het rijtje van zes? Zometeen, direct na het NOS-journaal van 4 uur... dan ga ik hem nog een keer laten horen met kans op ons mooiste verrassingspakket. Dus je mag nog een keertje meedoen als je het foute antwoord hebt gegeven. Dat is geen enkel probleem. Draaien wij in de tussentijd de Temptations hier bij Radio Gelderland.

0: is Radio Gelderland.
1: Social Deal thuisbezorgdeals, take 1 en actiebal.
2: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
1: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: Iedereen rendement. Als mensen zich goed voelen in hun omgeving, heeft dat een positieve impact op de waarde van vastgoed. Dat levert een verwacht rendement op tot wel 9% per jaar. Dat doen we al bijna 20 jaar. Voor meer informatie, ga naar sexy5.nl. Iedereen rendement. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee.
2: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.
4: Schrijf je in voor ons nieuwe woningfonds. Meer informatie? Ga naar sexy5.nl.
5: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus, maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
7: Bij Kuipers Badkamers leveren en monteren wij complete badkamers met wandpanelen. Makkelijk in onderhoud. Snelle renovatie met onze eigen professionele medewerkers en een aanspreekpunt. Bezoek onze showroom in Huissen of kijk op kuipersbadkamers.nl.
8: Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste relaxfauteuils voor minder geld. Paulaan 50 in Zutphen.
0: Radio Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
9: Casper Meijer met het NOS-journaal. De politie heeft meerdere mensen aangehouden na de explosie vannacht bij een sportschool in Amsterdam-Nieuw-West. Waarvoor de mensen zijn aangehouden is niet bekendgemaakt. Ook is een aantal auto's in beslag genomen. Er is nog geen nieuwe informatie over de mogelijke oorzaak van de explosie. Dat komt doordat hulpverleners nog bezig zijn met het redden van mogelijke slachtoffers en de politie nog geen onderzoek kan doen. Rond middernacht was er een zware explosie in de sportschool die dag en nacht open is. 7 gewonden konden uit het puin worden gered. De 19-jarige man die was opgepakt na het dodelijke ongeluk gisteren in Zeeland blijft langer vastzitten. Het gaat om de bestuurder van de auto, heeft het Openbaar Ministerie vanmiddag bekendgemaakt. Bij het ongeluk kwamen 3 leerlingen uit groep 8 en de directeur van hun school om het leven. 3 kinderen liggen nog zwaar gewond in het ziekenhuis. Nederland kroop in coronatijd door het oog van de naald, zei oud-premier Rutte voor de parlementaire enquêtecommissie. De tweede en de derde week van april 2020 waren volgens Rutte het spannendst. Het aantal coronagevallen steeg snel en Nederland had betrekkelijk weinig bedden op de intensive care. De situatie in Bergamo in Italië was volgens Rutte een afschrikwekkend voorbeeld. Daar stierven in korte tijd veel mensen aan corona. Nederlandse patiënten konden uitwijken naar Duitse ziekenhuizen. Volgens Rutte ontsnapte Nederland daardoor maar net aan het zogenoemde code zwart. Het kabinet neemt extra maatregelen tegen online gokken. Reclame voor gokken wordt verboden en gokbedrijven mogen vaste klanten geen bonus meer geven. Ondanks eerdere maatregelen neemt het aantal gokverslaafden toe, vooral onder jongeren. Het weer. Vanuit het westen gaat het op veel plaatsen opnieuw regenen. Het is 15 tot 18 graden. Vanavond kan er ook nog wat regen vallen. Morgen ook nog wisselvallig. Vanaf zondag wordt het zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
10: Casper, dankjewel. Radio Gelderland, files en vertragingen van de ANWB. Je krijgt ze langer dan 20 minuten. Het is druk in onze provincie. De A1, om daarmee te beginnen. Apeldoorn richting Hengelo tussen knooppunt Beekbergen naar de A50 richting Arnhem. Daar is de verbindingsweg dicht. Dat komt door opruimingswerkzaamheden. En keren kan bij Twello. En dan de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. Een half uur vertraging. En de A50 Arnhem richting Oss tussen knooppunt Grijshoort en Ravenstein. Daar zo'n 3 kwartier vertraging. Straks dan doen we een greep uit het Gelders nieuws en we gaan het over uilen hebben. En we kijken later dit uur ook nog wat er opviel in andere media. En natuurlijk ons spel Memory, waar je een mooi verrassingspakket mee kan winnen. Er zijn nog geen goede oplossingen binnen, dus ik ga je nog even helpen door de opgave nogmaals aan je te laten horen. 6 fragmenten, ze zijn genummerd, 1 tot en met 6. En welke 2 fragmenten zijn van dezelfde artiest? App mij dan even de nummers via 06-22-22-1342. Dit is de opgave.

0: Welke twee nummers horen bij elkaar? Laat het maar weten. 06-22-22-1342.
1: Voordeelhuisjes.nl. Boek nu Boutiquehotel Dokkum in Friesland. 3 dagen, inclusief 3 gangen verrassingsmenu. €154,50.
2: Voordeelhuisjes.nl. Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld. Bij de beste woon- en keukenformules onder 1 dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
1: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken. Voordeelhuisjes.nl.
3: Wie betaalt de kosten van spaaracties met de WK-kamerjas of het juichjack? Denk eens goed na. Precies, de klanten. Bij Dirk doen we niet aan spaaracties. Je betaalt alleen voor de boodschappen. Want Dirk gelooft niet in sparen, maar wel in besparen. Op Dirk kun je rekenen.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
3: Nu bij Dirk, Felix Kattenvoer, 3,49. Zijn ze absoluut blij mee.
5: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
6: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur. Die je verrast.
7: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Hayato Sumino blaast je omver met zijn techniek en virtuose spel. Hij speelt op 15 juli Chopin en Bach, Hans Zimmer en Ravel en eigen composities. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
8: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
11: Thuis in Gelderland.

0: Een liedje of 3000 hebben ze samengeschreven. Zijn natuurlijk niet allemaal hits geworden. Maar dit is er wel een. Paying the Price of Love van de Bee Gees bij Radio Gelderland. We gaan even contact opnemen met Vaassen. Daar woont Marian Gabriel. Marian, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hoe is het bij jou? Zitten de bitterballen er al in? Of het is vrijdag,
1: nee,
0: hè?
1: Nog niet.
0: Nog niet? Gaan er wel gebeuren, snackje zo?
1: Nee.
0: Oh, nee, dat ook niet.
1: Lekkere bloemkoolschotel.
0: Een bloemkoolschotel. Kijk, dat is, ja, bij ons is vrijdag altijd vrijdag. Dat vind ik altijd, ja. Het, altijd heerlijk het weekend beginnen. Maar de bloemkoolschotel, die mag er ook zijn natuurlijk. Gewoon gezellige Hollandse pot. Nou ja, geen Hollandse platen, maar wel een artiest die twee keer in het rijtje voorkwam. Je hoefde alleen maar de nummertjes door te geven. Zo makkelijk is het om voor dat prijzenpakket in aanmerking te komen. Kun je aangeven welke nummers het waren?
1: Nummer 1 en nummer 6.
0: We gaan eens even checken, hoor.
2: 1.

0: Ja, het is nummer 6. Ja, ja. Ja, ja, ja, ja. Nou, het is goed, inderdaad. Marjan, je gaat er met de prijs vandoor. Weet je wat je hebt gewonnen?
1: Nee, geen idee.
0: Nee, dat hou ik ook nog even als een verrassing. Want dat is een heel mooi pakket namelijk, gaan we naar je opsturen. Nummer 1 en 6, de baby's waren dat. En ja, daar kun je het mee doen. Ik wens jou een heel mooi weekend, Marjan.
1: Ja, dankjewel. En ja. Hetzelfde.
0: Ja, dankjewel. En tot de volgende ronde.
1: Ja, is goed. Oké. Okay.

0: kreeg net gelijk al een appje of ik iets van de baby's wilde draaien, omdat dat natuurlijk de oplossing was van ons memoryspel. Nou, dat komt er zo meteen aan. Dus dat gaat allemaal goed komen. In de tussentijd hoorde je de Rolling Stones en Under My Thumb bij Radio Gelderland. Ik wil je even iets laten horen. Nee, dat is niet mijn vriendin, dit is een uil. Jazeker. Ja, misschien heb je hem herkend. Het is een steenuil, om precies te zijn. En Pascal Stroeken uit Aalten, die bestudeert al 40 jaar deze bijzondere vogel. Hij schreef er een boekje over en zijn fascinatie voor uilen begon al heel vroeg als kind. Want ook hij keek naar meneer de uil.
1: Ja, meneer de uil, ja. Ja, daar keek ik ook altijd naar, natuurlijk.
2: Fascinerend.
1: Ja, dat is het grappige uilen. Hè. Uilen hebben uilskuikens, is een begrip. Hè. Nou, dat staat natuurlijk voor een beetje dommige jonge wezentjes. Maar ja, elk uilskuik wordt uiteindelijk een wijze uil. En dat is het fascineren van uilen misschien wel.
2: 40 jaar al in de boom van die steenuil.
1: Ja.
2: Wat is er nou zo fascinerend aan die steenuil?
1: Ja, hoe meer je over de soort... Ja, het is natuurlijk een prachtige soort om te zien. Wat mij meest fascineert van steenuilen, ik heb ze zelf ook op het erf. Je krijgt als bewoner, als mens ook heel veel van mee. Hè. Ze zitten graag in het zonnetje. Als je langsloopt, dan willen ze nog eens een waarschuwingsroepje geven. Je hebt echt interactie met die uil. En dat maakt hem heel benaderbaar als vogel. Je gaat ze ook echt als individuen zien. En ja, goed, ze zijn natuurlijk al heel lang met steenuilen bezig. En op het moment dat je erin gaat verdiepen, dan kom je steeds meer te weten. En je komt ook steeds meer te weten wat je niet weet. Nou ja, goed, het is gewoon fascinerend om zo'n soort te bestuderen.
2: Ja, en de mensen hier in de Achterhoek hebben ze graag op het erf.
1: Ja, absoluut. Ja. Nou, niet alleen in de Achterhoek, denk ik. Ik denk overal wel. Ja, wat ik zeg, het is een graag geziene gast, omdat ze... Ze zijn echt aanwezig. Hè? Ze verstoppen zich niet specifiek.
2: Ze helpen ook op het erf.
1: Ze helpen op het erf om muizen... En meikevers vangen ze ook graag hier in op de zandgronden.
2: Ja, dus ze worden gewoon aan het werk gezet. Niet lullen, maar poetsen.
1: Ja. Nou ja, goed. En je kan ze een beetje helpen hè, door de muizen... ik zal niet zeggen te kweken, maar wel toegankelijk te maken... dat de steenuil ze ook makkelijk kan vangen. Dus te zorgen dat in deze tijd van het jaar het gras niet te hoog groeit... maar een beetje afwisseling hebt van hoog en laag gras. Waardoor de muizen, als het laag gras komen... vangbaar worden voor de steenuilen. Ja, en wat rommelhoekjes creëren op het erf...
2: 40 jaar geleden dus is het dat jullie in de ban raakten van die steenuil. Ja. Hoe ging het toen met de steenuil?
1: Nou, de steenuil zat toen nog heel veel op natuurlijke nestplekken. Dat noemen we natuurlijke nestplekken. Dan heb ik het vooral over schuurtjes en dergelijke. Hè. We hadden toen eigenlijk, hingen vrijwel geen nestkasten. Sommige mensen hadden een nestkast opgehangen. Maar het was echt een broedvogel van holle bomen. Hadden we nog wel wat. Zijn ook steeds minder geworden. Hè. Die zijn op een gegeven moment afgetakeld. Maar vooral in schuurtjes. En daar zijn er nogal veel van verdwenen. Dus het landschap is niet per se vriendelijk geworden voor de steenuil. In ieder geval qua broedgelegenheid. En gelukkig heb ik altijd best wel een gezonde populatie gehad hier in ons gebied. En die lijkt wel mooi stabiel te zijn nu.
2: Ja, dus u kijkt wel met een gerust naar de toekomst, of niet?
1: Ja, laten we altijd optimistisch blijven in ieder geval. Ja, nee, wat je ziet, net al zei, de steenuil is een echte erfbewoner. Er zit bij mensen op het erf. En is een graag geziene gast. En mensen willen daar ook over het algemeen wel wat voor doen of laten. Dus maatregelen treffen dat het erf en de omgeving geschikt zijn voor de steenuilen. In die zin kijken we met gerust hart naar de toekomst.
0: Samen met andere steenuil-liefhebbers uit de Oost-Achterhoek schreef Stroeken dus het boekje over de steenuil. De titel van het boekje is... Daar komt-ie. Steenuil... Beurde kwitan? Ja, dat moet je bij ook helemaal niet laten doen. Dan gaat het nooit goed komen. Hij heeft er een boekje over geschreven. Dat is fijn. En zoals beloofd, hier de baby's bij Radio Gelderland.

0: En ik wens u nog een fijne avond.
1: En u thuis, bedankt voor het kijken.
0: Dank voor het kijken.
2: Heb je je favoriete programma gemist? Of wil je een uitzending terugkijken? Via Uitzending Gemist van Omroep Gelderland vind je alle tv-programma's terug. En kun je terugkijken waar en wanneer jij wilt. Dus ook gewoon op je mobiel of tablet. Ga naar gld.nl/gemist. En ga er maar eens lekker voor zitten. Veel kijkplezier.

0: Dit is Radio Gelderland.
1: Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Beleef jouw droomtuinset. In onze showroom gebeurt het. Zien, voelen en zitten. Dan weet je pas echt wat bij jou past. Onze adviseurs helpen je graag. 7 topmerken. Nardi, Joy Premium Store, Borek Exclusief, Max en Luc in getogen klasse, Suns Experience Center, maar ook Applebee en Gescova. Kom langs of kijk snel op vivaldixl.nl.
2: Schrik je wel een nieuw prijs van een bed? Bij Sleep Reverbis in Vorden kopen jullie een gereviseerd Alpingbed voor maar 60% van de nieuwe prijs. Dat is beddenwerk, of niet dan? Slaap slimmer. Sleep Reverbis.
3: Friends and Family actie in Designer Outlet Ochthoek Duitsland. Als lid krijg je nu 30% extra korting op de outletprijs van veel merken. Zoals PME Legend, Opus en Playmobil. Nog tot en met zaterdag. Word gratis lid op designeroutletochthoek.nl.
2: Een stuk minder betalen en toch lekker slapen. Slaap slimmer. Sleeprefurbish.com.
4: Interieurinspiratie voor uw woning nodig? Bij Van Dam Wonen en Slapen Kesteren adviseren wij u graag. Kijk op vandamwonen.nl voor het maken van een afspraak.
5: Brugink in Heelweg, al 40 jaar het adres voor keukens, sanitair en tegels. Brugink verzorgt met eigen personeel alle bijkomende werkzaamheden. Van installatie tot tegelwerk en van timmer tot metselwerk. De vakmannen van Brugink maken het waar.
4: Een ruime keuze in relax en sta op voor thuis bij Van Dam Wonen en Slapen Kesteren.
6: Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste meubels voor minder geld. Pollaan 50 in Zutphen.
7: Het is exact 4:30 geworden bij Radio Gelderland. Kijk even naar buiten, naar de temperaturen en wat zien we? In Arnhem is het nu 19,4 graden en in Haalderen nu 20,5. Het weer in Gelderland, vanmiddag overheerst de bewolking en van tijd tot tijd valt de lichte regen of motregen. Dit weekend wordt het weerbeeld droger met af en toe zon, maar vooral morgen kunnen nog enkele buien vallen. En dan het belangrijkste Gelderse nieuws. Op de N318 bij Winterswijk vond een groot ongeval plaats, waarbij 2 motoren, een personenauto en een taxibusje betrokken waren. De taxichauffeur verleende eerste hulp aan de gewonde motorrijders totdat de hulpdiensten arriveerden. En Polar Bears heeft een nieuwe hoofdtrainer aangesteld. En daarnaast heeft Vitesse de 18-jarige Youssef Oualil zijn eerste profcontract aangeboden. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en uiteraard via de Omroep Gelderland app. Radio Gelderland, files en vertragingen van de ANWB. Je krijgt alle meldingen vanaf 20 minuten of met een bijzondere oorzaak. De A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel, daar 1/2 uur vertraging. A50 Arnhem richting Zwolle tussen afrit Loenen en Vaassen, daar 21 minuten vertraging. En zo'n 20 minuten vertraging ook op de A50 Arnhem richting Oss tussen knooppunt Grijshoord en knooppunt Valburg. Zometeen kijken we met Hans van der Horen naar de andere media. Er is heel veel te melden wat er vandaag is gebeurd. En Hans heeft een mooie selectie gemaakt.
8: Gezond zitten? Zo zit dat. Gartner Ergonomische Meubelen uit Nijmegen is er voor de gezonde werkplek thuis en op kantoor. Ook voor relaxe ontspanningsfauteuils kunt u bij Gartner terecht. Zorg goed voor je lichaam en kijk op gartner.nl.
9: Ik heb
8: veel
9: buikpijn.
10: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
11: Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
10: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
12: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
13: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Voor het eerst in Nederland, het Youth Symphony Orchestra of Ukraine. Op 26 juli spelen ze Dvorak's 8e symfonie en Brahms' 1e pianoconcert. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
12: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
13: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
0: Thuis in Gelderland.

0: De Frank Boeijen Groep, Muziek uit Nijmegen natuurlijk. En Linda, we gaan wat nieuws uit andere media doornemen. Hans van Horen aangeschoven. Hans, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Ja, belangrijkste nieuws in veel media is de grote klap in Amsterdam afgelopen nacht. Een sportschool in Amsterdam-Osdorp. Dat was een explosie. Het moet een enorme klap zijn geweest. Een deel van het gebouw stortte in. Hulpdiensten hebben uren gezocht naar slachtoffers. En tot nu toe weten we dat er zeker 7 slachtoffers zijn. 2 van hen zijn zwaar gewond. En deze buurtbewoonster wist meteen dat het om iets anders ging dan gewoon vuurwerk.
2: Ik sliep nog niet en ik hoorde 2 hele harde knallen. En hier in Osdorp zijn heel...

0: die knallen. Netbeheerder Liander zegt dat geen aanwijzingen er zijn voor een gasexplosie. Maar de brandweer zegt dat ze nog niets kan uitsluiten. De explosie heeft vervelende gevolgen voor mensen die in een flat in de wijk wonen. Die kunnen voorlopig niet terug in die flat, want die flat zit zonder stroom na die grote klap. De politie heeft inmiddels meerdere mensen aangehouden en een aantal auto's in beslag genomen. Het is niet bekendgemaakt wanneer de verdachten zijn aangehouden en waar ze precies voor zijn gearresteerd. Andere zaak, de politie heeft een 19-jarige man uit Hulst aangehouden voor het fatale verkeersongeval van gisteren in Zeeuws-Vlaanderen. De auto die hij bestuurde kwam in botsing met leerlingen en begeleiders van een basisschool. 3 kinderen en een volwassene kwamen om het leven. Op Zeeuwse basisscholen en middelbare scholen gingen de vlaggen vandaag half stok. Op de school in Aksel kwamen ook medewerkers, ouders en kinderen bij elkaar. Ook het bestuur van de scholengroep.
1: De school verliest 3 leerlingen en verliest een medewerker. En we verliest 3 schoolverlaters en we zijn nog in spanning over een aantal kinderen. Dus dat heeft een enorme impact hier op de school. En die kinderen die hier nog zijn, die gaan van school af. En die gaan dit nooit meer vergeten en wij gaan hen hierbij begeleiden. Maar dat geldt ook voor de leraren en voor de andere medewerkers.
0: Er is een groot onderzoek opgezet naar de toedracht van het ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen. Dan een bijzonder verhaal uit Spanje. Daar moet een lotenverkoper 3,5 jaar de cel in. Wat heeft hij gedaan? Hij kreeg in zijn winkel jaren geleden een oudere man bij de balie. Die wilde weten of er echt op zijn lot een prijs was gevallen. Nou, de lotenverkoper pakte dat lot, controleerde het lotnummer en zag dat inderdaad een prijs was gevallen. Eentje van 4,7 miljoen euro. Maar wat deed hij? Hij zei, nee, er is geen prijs op dit lot gevallen. Maar hield het lot achter zich en probeerde daarna met dat lot zelf het geld te innen. De lottenorganisatie vertrouwde niet, want de verkoper zei, ja, dit lot heb ik gevonden in mijn winkel. De organisatie ging op onderzoek uit en kwam uiteindelijk terecht bij de echtgenote van de man die het lot ooit gekocht had. De man was zelf inmiddels overleden. En die echtgenote heeft nu 4,7 miljoen euro gekregen. De lotenverkoper die miljoenen wilde opstrijken, die draait dus de bak in voor 3,5 jaar. En de koper van het lot, de man die inmiddels is overleden, heeft nooit geweten dat hij eigenlijk miljonair was.
2: Ja, dat is dan nog wel het meest trieste van het hele verhaal misschien. Hans, dankjewel. We spreken je straks weer.

0: Tavares, fijne disco op de vrijdagmiddag bij Radio Gelderland. Don't take away the music. Misschien sta je onderweg vast in een file in Gelderland, of ben je gewoon lekker thuis en gaat het eten straks op tafel komen. In ieder geval wilde ik wel weten hoe het weer de komende dagen zich gaat gedragen. Jeroen Elvering van Weerplaza, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, wat gaat er allemaal gebeuren zo vanavond?
1: Nou, het is op dit moment droog en eigenlijk viel het vanmiddag het lange tijd best wel mee met de regen. Dus dat is weer even een meevaller. Temperaturen nu rond de 19 graden, maar de bewolking wordt de komende uren weer dikker. En vanavond kan er af en toe nog wat lichte regen vallen. Geen grote hoeveelheden, maar goed, als je naar buiten gaat, word je er wel nat van.
0: Ja, dat kan ik me even voorstellen. Gaat dat zo vannacht door?
1: Vannacht nog een enkele bui en ook morgen zou er een enkele bui kunnen vallen, maar de droge periode hebben duidelijk de overhand. Maar door noordwest tot westenwind is het wel fris. Morgen wordt het maar 17 of 18 graden. En ook zondag temperaturen van slechts 18 graden, terwijl een temperatuur van 22 graden wat gebruikelijker is. Maar er gaat wel verandering in komen na het weekend.
0: Ja, ik heb gekeken, want volgens mij de komende dagen gaat de temperatuur langzaam omhoog, hè?
1: Ja, volgende week komt de zomer helemaal terug. Of begint die net, het is maar net hoe je er naar kijkt, in juni. Elke dag wordt het een graadje warm of een paar graden. Zo komen we zo rond woensdag of donderdag rond een slordige 25 tot 27 graden uit. En richting volgend weekend zou het wel tropisch warm kunnen worden.
0: Tropisch warm? Wat zeg je nou?
1: Ja, hoe, warm.
0: Ja, hoe warm dan?
1: Tropisch warm betekent 30 graden of meer.
0: Zo, goeiedag. Ik ben blij dat ik vanmorgen nog een korte broek heb gekocht, hé.
1: Ja, die ga je nodig hebben, ja, denk
0: dat,
1: ik, vanaf woensdag.
0: Dat denk ik wel. Dat lijkt me heel goed. Jeroen Elvering van Weerplaza, dankjewel.

0: is Radio Gelderland.
1: Zitcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: Volledig ontzorgen of maximaal besparen? De keuze ligt bij jou. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt.
1: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: Volledig ontzorgen of maximaal besparen? De keuze ligt bij jou. Maron Meubels en Keukens in Terborg.
3: Iris en de Mol Uitvaartverzorging helpt u op een passende manier een laatste groet te brengen. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
4: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
3: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. iris-demol.nl.
4: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Bogane in Ede of Nijmegen.
5: Een stuk minder betalen en toch lekker slopen. Slaap slimmer. Sleeprefurbish.com.
6: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
0: Radio Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
7: Casper Meijer met het NOS-journaal. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi krijgen 1,5 jaar de tijd om zich in te lezen in het omvangrijke dossier van liquidatieproces Marengo. Dat heeft het gerechtshof in Amsterdam vanmiddag bepaald. Daardoor kan het hoge beroep in de zaak tegen Taghi niet eerder dan in maart 2028 behandeld worden. De twee nieuwe advocaten, Ronald van der Horst en Aniek Slijters, hadden gedreigd zich terug te trekken als ze deze voorbereidingstijd niet zouden krijgen. Taghi zat ruim een jaar zonder advocaat. Het kabinet heeft altijd oog gehad voor de maatschappelijke gevolgen van de coronamaatregelen. Oud-premier Rutte zei dat in zijn verhoor voor de parlementaire enquêtecommissie Corona. Het kabinet kreeg vaak het verwijt dat het volksgezondheid belangrijker vond dan de grote impact van maatregelen, zoals sluiten van de scholen en de horeca en de strenge regels voor verzorgingshuizen. Volgens Rutte had het kabinet alleen maar slechte opties, maar hadden de maatschappelijke effecten zijn volle aandacht. Er zijn meerdere mensen aangehouden na de explosie vannacht bij een sportschool in Amsterdam-Nieuw-West. Ook is een aantal auto's in beslag genomen. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. Hulpverleners zijn nog op zoek naar mogelijke slachtoffers en daardoor kan de politie nog geen onderzoek doen. Er zijn tot nu toe 7 gewonden gered. De 19-jarige man die was opgepakt na een dodelijke ongeluk gisteren in Zeeland blijft langer vastzitten. Het gaat om de bestuurder van de auto, heeft het Openbaar Ministerie vanmiddag bekendgemaakt. Bij het ongeluk kwamen 3 leerlingen uit groep 8 en de directeur van hun school om het leven. 3 kinderen liggen nog zwaar gewond in het ziekenhuis. Het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen bewolkt, met vooral in het binnenland af en toe regen. Vannacht koelt het af naar 13 graden. Morgen is het wisselvallig, maximaal 20 graden. Vanaf zondag wordt het zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
8: Casper, dankjewel. Radio Gelderland, files en vertragingen van de ANWB. Je krijgt ze, de meldingen, langer dan 20 minuten of met een bijzondere oorzaak. A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. Daar 33 minuten vertraging op dit moment. En de A50 Arnhem richting Apeldoorn tussen knooppunt Waterberg en afrit Hoenderlo. Daar 14 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte auto. De rechte rijstrook is daar dicht. Nou, zometeen met Hans van der Hoorn is een greep uit het Gelders nieuws doen. Dan ben je meteen weer uitgepraat. En muziek hebben we ook. Van Genesis komt er zometeen aan. En de Steve Miller Band.
9: Voor sport, Bad Beach en outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder één dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven parkeer je gratis voor de deur.
2: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
9: Bij Intersport Megastore Four Seasons de grootste outdoor- en wandelcollectie van Midden-Nederland.
10: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-Line Cruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
11: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
12: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
13: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
14: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
15: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
16: Hans, alleen de prijs is anders.
17: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
18: Thuis in Gelderland.

0: Phil Collins en de overige mannen van Genesis natuurlijk. En Jesus, He Knows Me bij Radio Gelderland. 5:12 is het geworden. We gaan een greep doen uit het Gelders nieuws. Hans van der Hoorn is aangeschoven. Hans, goedemiddag. Wat gebeurde er allemaal vandaag?
1: Ja, goedemiddag. De politie is nog steeds op zoek naar de overvallers die gisteren toesloegen in Arnhem-Noord. Ze overvielen gistermiddag op klaarlichte dag dus een juwelierszaak en gingen er in een witte bestelbus vandoor. Later stapten ze over op een motorscooter van het merk Yamaha. Die overstap vond plaats in de Tuinstraat. De motorscooter is voor het laatst gezien in de Dr. Jeze Hartogsweg. De politie wil weten wie de overvallers heeft zien rijden. Een kaartje van het gebied in Arnhem staat op onze site gld.nl en in de Omroep Gelderland app. Een gevecht met gestrekt been in de rechtszaal. Dat vond de voorzieningenrechter in Arnhem vandaag in de zaak die het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers had aangespannen tegen een gemeente Epe. Epe wilde dat COA na 2 jaar de vluchtelingen in het Fletcher Hotel weghaalt. COA zegt dat het met de rug tegen de muur staat en geen plek kan vinden voor de asielzoekers. Het COA wil ook af van de dwangsom die de gemeente oplegt. Elke dag dat er asielzoekers nog zitten in dat hotel in Epe moet het COA €63.000 betalen aan de gemeente. De gemeente Tiel zat deze week ineens zonder bestuur. Op de één dag stapten alle 5 de wethouders op. 2 partijen, VVD en de Partij voor de Burgers, stapten tot overmaat van ramp ook uit het lopende formatieproces voor een nieuw college daar. Aanleiding was allemaal een artikel van het NRC over het vroegtijdig vertrek van oud-burgemeester Frank van der Meijden. Wethouders worden daarin in verband gebracht met strafbare feiten. En dat NRC juist nu met dat artikel kwam, is volgens een van de opgestapte wethouders, VVD-wethouder Remco Dijkstra, geen toeval.
2: De timing van het bericht is niet toevallig. Er was eerder sprake van dat het vlak voor de verkiezingen zou gepubliceerd worden. Toen is het niet gepubliceerd, want er zaten heel veel fouten in. Nu nog steeds overigens. Ik lees daar zo 20 dingen die niet kloppen in mijn optiek. Maar goed, het is een verhaal van 1 persoon. En nu, net nadat de raad heeft gezegd, we gaan met elkaar samen proberen iets op te bouwen, komt dit alsnog. Ja, het lijkt een bedoeling achter te zitten.
1: Ja, Dijkstra stapte dus op. Hij zegt dat hij wel weer beschikbaar is als Tiel om hem vraagt, om zijn hulp vraagt als hij weer wethouder moet worden. En als het aan de Nederlandse spoorwegen ligt, komt er een extra treindienst door onze provincie. De vervoerder onderzoekt samen met Deutsche Bahn of er een nieuwe verbinding tussen Nederland en Duitsland mogelijk is. Die trein zou onderweg stoppen in Arnhem. De trein moet via Zevenaar de grens over. De andere Nederlandse haltes zijn Amsterdam en Utrecht. De route zou uiteindelijk 6 keer per dag moeten gaan rijden. Nu is het al mogelijk om eens per 2 uur met een ICE-trein van Amsterdam naar Keulen te rijden. En de nieuwe treindienst die moet daar bovenop worden gelegd, zegt een woordvoerder van de Nederlandse spoorwegen.
0: Zo zie je maar. Hans, dank.

0: Ja, country is hot, hè? Zeker. 20 seconds van Ruben Hillen hier bij Radio Gelderland. We gaan het hebben over het Spirea-pad in Arnhem. Want de bewoners daar die zijn afgelopen nacht voor de vierde keer deze week opgeschrikt door onrust in de straat. Sinds maandag wordt de buurt geterroriseerd door onbekenden. Een doelwit zijn twee woningen. Volgens de buurtbewoner gaat het mogelijk om een conflict binnen een familie. Er is brand gesticht en er gingen stenen door de ruiten. En de buurtbewoners die werden er wakker van.
1: Ik werd zelf wakker. En toen, dat was ongeveer 4:15. Ik ging naar die raam van mijn zoon kijken. En mijn zoon was ook gewoon wakker door die geluid. En ik zag een man lopen met een zwarte t-shirt. En ook een rook, die is net gebeurd. En ik ging terug naar bed. En ik was onrustig, dus mijn zoon heb ik meegenomen naar onze kamer. En ik zag die bewoners zelf naar buiten kwamen om te kijken wie hebben dat eigenlijk gedaan.
2: Ja. En ken jij de bewoners ook van het huis?
1: Nee, eigenlijk. Ik praat ook niet meer. En ik praat niet met hun. Ik heb geen contacten met hun. Nee.
2: Ik kan begrijpen dat het best wel beangstigend kan zijn. Je vertelde inderdaad ook over je zoon.
1: Ja, want eigenlijk wist ik het niet. Dat het is al een derde keer van gisteren in de nacht. Dus vandaag weer een vierde keer. Maar ik heb eigenlijk niet. Van een paar dagen geleden heb ik daar niks gehoord eigenlijk. Maar vannacht was wel. Ja, ik word wel zelf wakker. Ja. Ja.
2: En doet dat ook wat voor de buurt? Zijn de buren misschien angstig? Of?
1: Ze vonden wel erg. Ze vonden wel ook wel een. Ze schrikken ook wel van. Waarom is het eigenlijk op één huis eigenlijk? Of twee tenminste. Bij allebei woningen die twee ramen waren beschadigd of kapot. Maar voor de rest niet.
2: En voorheen is dus nooit onrustig geweest hier in de buurt? Of heb je wel eens wat anders ook meegemaakt?
1: Malburgen is wel natuurlijk druk. Maar handhaving komen ook eigenlijk hier vaker. Maar zoals deze of vandaag wat gebeurt, dit is de eerste keer wat ik heb meegemaakt.
0: De politie vermoedt dat de incidenten gericht zijn op één woning en doet onderzoek. Dit soort incidenten hebben een enorme impact op het veiligheidsgevoel van de buurtbewoners, meldt de politie. We nemen deze zaken hoog op en doen uitgebreid onderzoek. De politie zegt ook vaker te gaan surveilleren in de wijk.

0: Bril Gelderland.
1: Eindelijk toe aan een echte goede leesbril?
0: Mijnleesbril.nl.
2: Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste relax voor thuis voor minder geld. Pollaan 50 in Zutphen.
3: Van Dam wonen en slapen in Kesteren. De plek voor jouw droominterieur. Stijlvolle meubels, heerlijk slaapcomfort, prachtige behangcollecties. Alles onder één dak. Kom langs of kijk op vandamwonen.nl. Van Dam wonen en slapen. Jouw thuis begint hier.
4: Heel Aalten zingt. Het Aaltens Christelijk Mannenkoor bestaat 70 jaar. En dat willen we vieren. Hoe kunnen we dat beter doen dan van ons te laten horen? Daarom zingen we zaterdag 27 juni samen met 8 koren uit de gemeente Aalten. Het Korenfestival is er op 3 plaatsen in het centrum van Aalten en begint om 11:30. Het wordt een prachtig zangfestijn. Kom luisteren, samen genieten en samen zingen. Kijk voor meer informatie op acmaalten.nl.
3: Bent u toe aan goed slaapadvies? Kom naar Van Dam Wonen en Slapen Kesteren.
5: Het is 17:30, je luistert naar Radio Gelderland. In Brakel is het op dit moment 19,2 graden en in Stockholm 20,7. Het weer in Gelderland. Vanavond trekt lichte regen via Duitsland de provincie uit, maar er blijven enkele buien mogelijk. Het koelt af tot zo'n graad of 14. Morgen wordt het wisselvallig met zon, wolken en buien en een stevige westenwind bij maximaal 18 graden. En dan het belangrijkste Gelderse nieuws. Op de A12 tussen Arnhem en Ede vond vanmiddag een kettingbotsing plaats met 5 voertuigen, waaronder vrachtauto's en personenauto's. 1 persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht, terwijl het verkeer voorlopig vaststaat. Een 33-jarige medewerker van een woonzorginstelling in Druten is vrijgesproken van ontucht met 2 cliënten. De rechtbank oordeelde dat er onvoldoende wettig en overtuigend bewijs was voor de beschuldigingen. Meer Gelders nieuws lees je op onze site gld.nl en uiteraard via de Omroep Gelderland app. Radio Gelderland files en vertragingen van de ANWB. Je krijgt de meldingen vanaf 20 minuten of met een bijzondere oorzaak. A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel, 31 minuten vertraging. En de A12 Duitse grens richting Arnhem tussen afrit Beek en Duiven, daar 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk en het goede nieuws is dat de weg weer vrij is. En de A50 Arnhem richting Apeldoorn tussen knooppunt Waterberg en afrit Schaarsbergen, daar 4 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte auto, de rechte rijstrook is daar dicht. Je luistert naar Thuis in Gelderland bij Radio Gelderland. We gaan zo meteen de monumentenlijst nog met je doornemen. Die heeft een leuke Duitse wending. En dat is niet het enige wat we doen, want we kijken met Hans van der Horen ook nog wat er opviel in andere media vandaag.
6: Bij Maron Meubels en Keukens krijg je gewoon prettig advies en word je fijn geholpen. Of het om keukens of meubels gaat, wij hebben alles in huis om jou super blij te maken. Volledig ontzorgen of maximaal besparen, de keuze ligt bij jou. Bekijk onze collectie en laat je inspireren op maron.nl. Maron Meubels en Keukens, jouw vertrouwde adres in Terborg.
7: We hebben thuis zonnepanelen, isolatie, dus best goed bezig. Maar ja, wat doe ik met mijn gezellige oude open haard? Daar zijn hele mooie oplossingen voor die veel schoner en voordeliger stoken. Met de haarden en kachels van Harlekijn in Beneden Leeuwen. Door het vuur. Kijk op harlekijnkachels.nl.
8: Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
9: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
8: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
9: Een trimester high school in het buitenland? Met Luzak en YFU Nederland kan het. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
10: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon
11: kozijnen. Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden.
13: Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Thuis in Gelderland.

0: steeg snel. En Nederland had niet veel bedden op de intensive care. We zijn gered door zorgpersoneel dat hard werkte. En ook door Duitsland dat extra bedden ter beschikking stelde in die weken. De Nederlandse economie groeit een stuk minder hard dan eind vorig jaar werd verwacht. Dat komt vooral door de oorlog rond de Persische Golf, zegt de Nederlandse bank. Eerder verwachtte de bank dit jaar nog een groei van 1,2%. Dat is bijgesteld naar 0,8%, vertelt dit directielid van de DNB.
1: Wat je ziet door dat conflict is dat energieprijzen hoger zijn geworden. En door hogere energieprijzen houden consumenten de hand op de knip. En bedrijven zien hogere productiekosten. En door die hogere productiekosten gaan ze minder produceren.
0: En de bank verwacht dat de prijzen dan ook dit jaar harder stijgen dan eerder werd verwacht. Het kabinet neemt extra maatregelen tegen online gokken, omdat steeds meer mensen verslaafd daaraan raken. Er komt nu een verbod op online gokreclame. Verslavingsdeskundigen die waarschuwen al jaren voor het toenemende aantal gokverslaafden, vooral onder jongeren. Op termijn komt er een overkoepelende speellimiet. Je mag dus op een dag een bepaald aantal minuten gokken online. En dat maakt niet uit bij welke aanbieder, wordt gewoon gemeten. En als je aan je limiet zit, ja, dan houdt het op het spelen. En verder komt er een draagkrachttoets. Voordat je een gokje waagt, moet je bewijzen dat je eventuele verliezen kunt dragen. En dan nog één dingetje, teletext. Gebruik je dat nog steeds?
2: Teletext. Oh, wauw. Ja, nou, ja, ik heb de app van de NOS heb ik speciaal op de telefoon zitten. Omdat
0: De app, dat geldt niet. Nee, gewoon teletext op je televisie. Dat gaat met de afstandsbediening 101.
2: Nou, nee, maar weet je, Hans, dat zeg je nou, maar die app brengt mij in korte tijd op de hoogte van het nieuws. Want vaak artikelen die op apps worden geproduceerd van nieuwssites, die zijn, vind ik persoonlijk, best lang.
0: En daar staat ook veel flauwekul tussen.
2: Juist.
0: Dingen die geen nieuws zijn, die staan op zo'n app.
2: Wij begrijpen elkaar.
0: Alleen de feitelijke dingen. Nou, veel omroepen zijn daarmee gestopt. De NOS gelukkig nog niet.
2: Nee.
0: Omroep Gelderland ook gelukkig nog niet. VRT is 10 jaar geleden gestopt. En het gekke is dat die omroep, die Vlaamse publieke omroep, heel weinig heeft bewaard van al die duizenden berichten die ooit gemaakt zijn.
2: Ja.
0: Een gepensioneerd programmeur, Wim de Wijngaard, vond het jammer en ging op zoek naar oude VRT teletekstberichten. Maar waar vind je die?
2: Ja, dat bijzonder?
0: Nou, die vind je op oude videobanden.
2: Okay.
0: Teletext wordt namelijk meegestuurd met het tv-signaal.
2: Ja.
0: Neem je met je videorecorder een programma op, dan neem je ook dus het teletextsignaal op en die oude berichten op.
2: Oh, wow.
0: Nou, deze oude programmeur die ging op zoek naar oude videobanden en haalde daar dan weer die oude teletextberichten vandaan. Wel een probleempje af en toe. Sommige banden die hij kreeg waren van het oude Video 2000 systeem.
2: Oh ja, zeker. Ja.
0: Philips systeem was dat. Om die te kunnen ontcijferen heeft hij speciaal in Nederland een Video 2000 recorder gekocht. Zodat hij ook daar vandaan die berichtjes kon halen. Nou, heeft 2000 berichten veilig kunnen stellen. Oude teletextberichten van de afgelopen 20, 30, 40 jaar. En die heeft hij aangeboden aan de VRT. Heeft er ook een mooi boek over gemaakt. Een boek over zijn monnikenwerk. En ook een boek met prachtige vormgegeven teletextpagina's. Want ze zagen er soms ook heel mooi uit.
2: Okay.
0: Echte kunstwerkjes.
2: Ja.
0: Nou, dat heeft hij dus aangeboden aan de VRT. Wil je er veel meer over lezen? Gewoon even naar de VRT.be.
2: Waren ze er blij mee bij de VRT?
0: Ze waren er heel erg blij mee. Ze hebben er enorm lang bericht van gemaakt.
2: Wat gaaf.
0: Echt wel 20 teletextpagina's lang. Zo'n lang bericht. Waarin ze uitgebreid vertelde hoe hij te werk is gegaan.
2: Ja.
0: Met het monnikenwerk.
2: Mooi stukje cultuur.
0: Ja.
2: Hans, dankjewel. Goed weekend.
0: Hetzelfde.

Nieuw liedje van Douwe opgeschreven vanwege het jubileum van Alpe d'Huez. Hij heeft het ook gespeeld, hè, nadat hij zelf de berg was opgeklommen. Douwe dus bij Radio Gelderland. Zometeen de alle 1300 goed monumentenlijst met een Duits tintje vanmiddag. En tot die tijd muziek uit de jaren 80. Prince was de mentor van Sheila E. En je hoort dan nu met de Glamours Live.

0: Een duidelijke hand van Prince zat erin. Sheila E. and the Glamorous Life.
1: De alle 1300 goed monumentenlijst.
0: En we hebben er een Duits tintje aangegeven aan het einde van Thuis in Gelderland. Ze staat er 3 keer in, of stond moet ik zeggen, want het is van het afgelopen jaar. De hoogste positie was voor nummer 14. Ik ga het met je hebben over een zangeres die dinsdag 30 juni optreedt in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Het is haar 360 graden stadiumtour. En het is de allergrootste hit van haar. En jij vindt hem leuk, want hij wordt regelmatig aangevraagd hier bij Radio Gelderland. Ik heb het over Helene Fischer.
1: De alle 1300 goed monumentenlijst.

0: grote designmeubeloutlet in Zevenaar. Totale leegverkoop. Van banken, fauteuils, stoelen, kasten en veel meer. Topmerken. Super scherp geprijsd. Donderdag, vrijdag en zaterdag geopend. Wees er snel bij. Kijk op designmeubel-outlet.nl.
1: Bij Schoenmode Hermans vind je een ruim assortiment aan comfortabele, modieuze schoenen voor dames en heren. Wij combineren vakmanschap met persoonlijk advies, zodat jij altijd met de juiste schoenen naar huis gaat. Schoenen die echt goed zitten. Jouw voeten verdienen het. Schoenmode Hermans, met vestigingen in Hengelo, Gelderland en Winterswijk.
0: Totale leegverkoop. Kortingen tot 70%. Kijk op designmeubel-outlet.nl.
2: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu Boutiquehotel Dokkum in Friesland. 3 dagen, inclusief 3 gangen verrassingsmenu, €154,50.
3: Voordeeluitjes.nl.
0: Voor sport, bad, beach en outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder één dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven parkeer je gratis voor de deur.
2: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
0: Bij Intersport Megastore Four Seasons de grootste outdoor- en wandelcollectie van Midden-Nederland.
4: Radio Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
5: Casper Meijer met het NOS-journaal. Er zijn meerdere mensen aangehouden na de explosie vannacht bij de sportschool in Amsterdam-Nieuw-West. Ook is een aantal auto's in beslag genomen. Er zijn tot nu toe 7 gewonden gered. Het Parool meldt dat mogelijk een groep 20ers en tieners in een kelderbox onder de sportschool bezig zouden zijn geweest met pakketten om plofkraken mee te plegen. De explosieven zouden zijn bedoeld voor een plofkraak in Duitsland. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi krijgen 1,5 jaar de tijd om zich in te lezen in het Marengo-dossier. Het hoge beroep tegen Taghi gaat daardoor niet eerder verder dan in maart 2028. De 2 advocaten dreigden op te stappen als het OM hen te weinig voorbereidingstijd zou geven. Door problemen bij het spoor in Woerden zijn 3 reizigerstreinen stilgevallen. In totaal 1000 passagiers zijn geëvacueerd en naar station Woerden gebracht. Langs het spoor was brand in een verdeelstation. Er rijden geen treinen tussen Gouda en Utrecht en tussen Woerden en Bodegraven. Herstelwerk duurt tot zeker 2 uur vannacht. De 19-jarige man die was opgepakt na het dodelijke ongeluk gisteren in Zeeland blijft langer vastzitten. Het gaat om de bestuurder van de auto, heeft het Openbaar Ministerie vanmiddag bekendgemaakt. Bij het ongeluk kwamen 3 leerlingen uit groep 8 en de directeur van hun school om het leven. 3 kinderen liggen nog zwaar gewond in het ziekenhuis. Het kabinet had de maatschappelijke gevolgen van de coronamaatregelen scherp in de gaten. Oud-premier Rutte reageerde bij de enquêtecommissie op kritiek dat het kabinet alleen maar dacht aan de volksgezondheid. Volgens Rutte had het kabinet alleen maar slechte opties. Het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen bewolkt, met vooral in het binnenland af en toe regen. Vannacht koelt het af naar 13 graden. Morgen is het wisselvallig, maximaal 20 graden. Vanaf zondag wordt het weer zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
6: Iris en de Mol uitvaartverzorging is voor iedereen. Ook als u niet of elders verzekerd bent. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
7: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
6: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. Iris-demol.nl.
8: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
9: Crayon kozijnen.
10: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa cruise voor volgend jaar. Met vroegbekorting en slechts €99 aanbetaling.
11: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
12: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. In Your Arms, Amigo en Afraid of the Dark. Beleef de aanstekelijke hits van Chef Special tijdens hun speciale semi-akoestische show op 30 juni. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
3: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
13: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
3: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl. En gaan.
14: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl. Helemaal nationaal. Het beste van eigen bodem.

0: uit je bed. Sluit me in je armen, in je armen, ga niet weg.
1: Kom je ook even buurten? Iedere zaterdag tussen 12 en 2 spreek ik, Xandra, mensen uit Gelderse buurten. Wat gebeurt er? Wie wonen er? En hoe komt een wijk aan zijn naam? De beste buur, die krijgt een taart. Aanmelden kan, buurt@gld.nl.
2: Hé, hey, buurman, fantastisch, hè?
3: Nou, voor elkaar, hoor, buurman. Aan je toe!
4: Radio Gelderland. Een uur lang helemaal nationaal.

0: exclusief wonen op de Veluwe vraagt volledige aandacht. Aurelis Makelaars begeleidt het hogere segment met vertrouwen, discretie en oog voor elk detail. Zoekt u begeleiding die echt bij u past? Aurelis Makelaars. Exclusief wonen met aandacht. Kijk op aurelismakelaars.nl.
1: Van 29 juni tot en met 3 juli voor de 13e keer de Veluwe Vierdaagse in Otterlo. Beleef de Veluwe. Geniet van rust, de prachtige natuur en het Nationaal Park de Hoge Veluwe. Schrijf je in op veluwefiets4-daagseotterlo.nl.
2: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
3: Friends and Family actie in Designer Outlet Ochterhoek Duitsland. Als lid krijg je nu 30% extra korting op de outletprijs van veel merken. Zoals PME Legend, Opus en Playmobil. Nog tot en met zaterdag. Word gratis lid op designeroutletochterhoek.nl.
2: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Herwers in Arnhem, Apeldoorn of Tiel.
4: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
5: Mariette Krol met het NOS-journaal. Elon Musk is met de beursgang van SpaceX de eerste biljonair ter wereld. Zijn vermogen is nu ruim $1,000 miljard. Het aandeel SpaceX opende in New York op $150, 1% hoger dan de aangekondigde introductieprijs. In Amsterdam gaat het zoeken naar mensen onder het puin bij de sportschool in Nieuw-West nog door. Vannacht was daar een explosie, 7 mensen raakten gewond. Hulpverleners zoeken nu verder naar andere slachtoffers. Verschillende bronnen melden dat jongeren onder de sportschool bezig zouden zijn geweest met pakketten om plofkraken mee te plegen, zegt verslaggever Steef Bouwman.
6: Er gaan wel veel verhalen rond. Het Parool die heeft het over een groep van zo'n 8 jongens, jonge mannen die onder de sportschool zaten. Daar zit een kelder en dat ze daar bezig waren met het maken van explosieven.
5: Die zouden worden gebruikt bij een plofkraak in Duitsland. Door een brand in een verdeelstation bij Woerden zijn 3 treinen stilgevallen. De ongeveer 1000 reizigers zijn eruit gehaald en naar station Woerden gegaan. Tussen Gouda en Utrecht en tussen Woerden en Bodegraven rijden geen treinen. Reparatie duurt tot zeker 2 uur vannacht. En het kabinet neemt extra maatregelen tegen de legale online gokbranche, omdat steeds meer mensen gokverslaafd raken. Zo komt er een verbod op reclame voor gokken en op het aanbieden van bonussen. Ook moeten mensen in sommige gevallen aantonen dat ze eventuele verliezen kunnen betalen. Staatssecretaris Van Brugge van Justitie en Veiligheid zegt dat de maatregelen hard nodig zijn.
7: We denken echt dat zodra we kunnen zeggen die reclames gaan we verbieden en we gaan goed handhaven op hoeveel geld je kan inzetten, dat het gewoon minder aantrekkelijk wordt. En tegelijkertijd dat illegale aanbod, dat is er. Daar kunnen we onze ogen niet voor sluiten. Dus dat moeten we echt strenger gaan handhaven.
5: Het kabinet wil online gokken zelf niet verbieden. Dan raken gokkers en gokverslaafden uit beeld, zegt het kabinet. Het weer bewolkt en af en toe regen. Vannacht is het 13 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien, vrij veel wind. En dan wordt het een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
4: Gelderland. De avond van Gelderland.

0: Kom je ook even buurten? Iedere zaterdag tussen 12 en 2 spreek ik, Xandra, mensen uit Gelderse buurten. Wat gebeurt er? Wie wonen er? En hoe komt een wijk aan zijn naam? De beste buur, die krijgt een taart. Aanmelden kan, buurt@gld.nl.
1: Hey buurman, fantastisch hè?
2: Nou, voor elkaar hoor, buurman.
1: Aan je touw!

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bemiddelaar Pakistan meldt dat Iran en de Verenigde Staten het eens zijn geworden over de tekst van een vredesakkoord. Vrede is nog nooit zo dichtbij geweest, zegt de Pakistanse premier Sharif. Volgens hem wordt er nu met beide partijen gewerkt aan volgende stappen. Over de inhoud is nog niets bekendgemaakt. Door problemen bij het spoor in Woerden zijn 3 reizigerstreinen stilgevallen. In totaal 1000 passagiers zijn geëvacueerd en naar station Woerden gebracht. Langs het spoor was brand in een verdeelstation. De brand is geblust, maar de problemen blijven voorlopig nog, zegt ProRail.
2: Er is veel schade ook aan het onderstation. Verwachten we dat het toch nog wel tot de hele avond, tot einde dienstregeling, er geen treinen meer rijden in de omgeving van Woerden. We zijn volop bezig met het herstel, maar dat gaat zeker nog wel enkele uren duren.
1: Er rijden geen treinen tussen Gouda en Utrecht en tussen Woerden en Bodegraven. Het kabinet heeft altijd oog gehad voor de maatschappelijke gevolgen van de coronamaatregelen. Oud-premier Rutte zei dat in zijn verhoor door de parlementaire enquêtecommissie. Volgens hem had het kabinet alleen maar slechte opties. Maar hadden de maatschappelijke effecten zijn volle aandacht.
3: Wat voor het kabinet echt vanaf dag 1 helder was. Dat als je met een gezondheidszorgcrisis te maken hebt, je eerste plaats maatregelen moet nemen om die crisis in de gezondheid te beperken. Maar dat je natuurlijk een minuut later je realiseert welke enorme maatschappelijke gevolgen dat heeft.
1: Het kabinet kreeg vaak het verwijt dat het volksgezondheid belangrijker vond dan de grote impact van de maatregelen als sluiten van de scholen en de horeca. Voor de tweede keer in korte tijd is bij Ameland een groep wadlopers in problemen gekomen. Ze werden verrast door snel opkomend water. De 10 wadlopers zijn door de kustwacht en de KNRM opgepikt en naar Ameland gebracht. Het weer bewolkt en af en toe regen. Vannacht is het 13 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien. Vrij veel wind en een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

zeg eens, hoe lang is jouw favoriet? Dat is lang. Groot kans dat hij langskomt. Zondag 21 juni is het de langste dag. En die wordt extra lang op Radio Gelderland. Want de hele dag, tot in de late lange uurtjes, draaien wij alleen maar lange platen. Je weet wel, die nummers die van geen ophouden weten. 21 juni wordt de dag dat jij het langst blijft luisteren naar Radio Gelderland.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een inzamelingsactie voor de getroffen gezinnen van het dodelijke ongeluk gisteren in Zeeland heeft binnen een dag meer dan 100.000 euro opgehaald. De actie is opgezet door een ouder van de basisschool waarop de slachtoffers zaten. 3 kinderen en een volwassene kwamen om. Ook liggen nog 3 kinderen zwaargewond in het ziekenhuis. Volgens Pakistan is vrede tussen de VS en Iran dichterbij dan ooit. De twee landen zijn het eens geworden over de tekst van een akkoord. Pakistan is bemiddelaar in de oorlog tussen Washington en Teheran. President Trump zegt dat een akkoord dit weekend nog getekend kan worden. De nieuwe advocaten van Ridwan Taghi krijgen 1,5 jaar de tijd om zich in te lezen in het Marengo-dossier, heeft het gerechtshof bepaald. De twee advocaten dreigden op te stappen als het OM hen te weinig voorbereidingstijd zou geven. Opmerkelijk omdat eenzelfde verzoek eerder werd afgewezen, zegt verslaggever Matthijs van der Wiel.
2: Tegelijkertijd beseft ook iedereen dat als deze twee advocaten het niet doen, er niemand anders gevonden zal worden. Dat is het afgelopen jaar wel gebleken. Dan moet Taghi zonder advocaat worden berecht. En dat wil niemand. Het was nu of nooit.
1: Het hoge beroep tegen Taghi gaat daardoor niet eerder verder dan maart 2028. SpaceX van Elon Musk is in New York naar de beurs gegaan. Het aandeel in het technologie- en ruimtevaartbedrijf noteerde bij opening $150, ruim 11% hoger dan de vooraf aangekondigde introductiekoers. Ongekende bedragen, zegt economieredacteur Bart Kamphuis.
3: Daarmee zou SpaceX bijna evenveel waard zijn als Amazon. En terwijl Amazon een omzet heeft die 37 keer zo groot is als die van SpaceX. Dus nou ja, dat tekent al wel dat SpaceX het echt van de verwachting moet hebben van wat het in de toekomst kan gaan verdienen.
1: Door de beursgang van SpaceX is Elon Musk de eerste ter wereld met een vermogen van ruim $1,000 miljard. Het weer bewolkt en af en toe regen. Vannacht is het 13 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien. Vrij veel wind. En een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
0: Gelderland. De avond van Gelderland.

0: En ik wens u nog een fijne avond.
1: En u thuis, bedankt voor het kijken.
0: Dank voor het kijken.
2: Heb je je favoriete programma gemist? Of wil je een uitzending terugkijken? Via Uitzending Gemist van Omroep Gelderland vind je alle tv-programma's terug. En kun je terugkijken waar en wanneer jij wilt. Dus ook gewoon op je mobiel of tablet. Ga naar gld.nl/gemist.
3: En ga er maar eens lekker voor zitten.
2: Veel kijkplezier.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrikje door Ambacht krijgen het advies om hun water eerst 3 minuten te koken voordat ze het gebruiken. Bij een controle van kraanwater is de E. coli-bacterie gevonden, meldt de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. Die bacterie kan leiden tot buikkrampen en diarree. Het kookadvies geldt voor in ieder geval de komende 3 dagen. In de 3 gemeenten wonen zo'n 200.000 mensen. De toetredingsonderhandelingen van de EU met Oekraïne en Moldavië gaan maandag verder. Nu premier Orbán de verkiezingen heeft verloren, heeft Hongarije zijn veto ingetrokken. De ambassadeurs van de EU-landen hebben formeel met hervatting van de onderhandelingen ingestemd. EU-kopstukken von der Leyen en Costa spreken van een grote stap voorwaarts. Dat president Trump een derde van de Amerikaanse NAVO-vliegtuigen en oorlogsschepen wil terugtrekken uit Europa om ze zo ergens anders in de wereld te kunnen inzetten, is geen reden tot zorg. Dat zegt secretaris-generaal van de NAVO Rutte.
2: Ik vind dit een gestructureerd proces wat stap voor stap verloopt, wat ervoor zorgt dat de Amerika zwaar aanwezig blijft in Europa, maar wel in een betere balans.
1: Het is al langer bekend dat Trump minder wil doen voor de NAVO. Paus Leo XIV heeft zijn bezoek aan Spanje afgesloten met vliegtuigpech. De Spaanse koning Felipe had hem in Tenerife afgezet op het vliegveld, maar toen de paus al aan boord zat, wilde het toestel niet starten. Koning Felipe leende de paus toen zijn eigen toestel van de Spaanse luchtmacht voor de terugreis naar Rome. Het weer bewolkt en af en toe regen. Vannacht is het een graad of 13. Morgen zon, wolken en een enkele bui. Vrij veel wind en een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

0: Radio Gelderland.
1: Elf uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bemiddelaar Pakistan meldt dat Iran en de Verenigde Staten het eens zijn geworden over de tekst van een vredesakkoord. Vrede is nog nooit zo dichtbij geweest, zegt de Pakistanse premier Sharif. Volgens hem wordt er nu met beide partijen gewerkt aan volgende stappen. Iran zegt dat er nog wordt gesproken over de voorwaarden, maar dat ze in de afrondende fase zitten. Een anonieme Amerikaanse overheidsfunctionaris zegt tegen Reuters dat in de deal staat dat de straat van Hormuz wordt heropend en dat het nucleaire materiaal van Iran wordt vernietigd. Iran zou in ruil daarvoor economisch worden beloond. De toetredingsonderhandelingen van de EU met Oekraïne en Moldavië gaan maandag verder. Nu premier Orbán de verkiezingen heeft verloren, heeft Hongarije zijn veto ingetrokken. De ambassadeurs van de EU-landen hebben formeel met hervatting van de onderhandelingen ingestemd. EU-kopstukken von der Leyen en Costa spreken van een grote stap voorwaarts. Met Oekraïne en Moldavië zal nu eerst worden onderhandeld over de rechtsstaat en de mensenrechten. Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrikido Ambacht krijgen het advies om hun drinkwater eerst 3 minuten te koken voor gebruik. Bij controle van kraanwater is de E. coli-bacterie gevonden met de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. Die bacterie kan leiden tot buikkrampen en diarree. Het kookadvies geldt voor in elk geval de komende 3 dagen. In de 3 gemeenten wonen zo'n 200.000 mensen. Bij een supermarkt in Dordrecht waren flessen water net voor sluitingstijd al uitverkocht, meldt Omroep Rijnmond. Een inzamelingsactie voor de getroffen gezinnen van het dodelijk ongeluk gisteren in Zeeland heeft binnen een dag meer dan 100.000 euro opgehaald. De actie is opgezet door een ouder van de basisschool waarop de slachtoffers zaten. Hij wil de getroffen gezinnen zo financieel ondersteunen. 3 kinderen en een volwassene kwamen om het leven. En 3 kinderen liggen nog zwaar gewond in het ziekenhuis. Op de plek van het ongeluk zijn bloemen, knuffels en kaarsen neergelegd. De 19-jarige bestuurder van de auto zit voorlopig vast. Het aandeel SpaceX is de eerste handelsdag op de beurs flink hoger geëindigd. Het sloot ruim 19% hoger op ruim $161. De beursgang van het technologie- en ruimtevaartbedrijf van Elon Musk was de grootste ooit. De marktwaarde van SpaceX is nu ruim $2000 miljard. En Musk is de eerste mens met een vermogen van ruim $1000 miljard. Op het WK voetbal is de wedstrijd Canada tegen Bosnië en Herzegovina geëindigd in 1-1. Het doelpunt voor gastland Canada kwam in de slotfase van oud-Feyenoorder Karl Larin. En het weer nog, bewolkt en wat regen. Vannacht is het 13 graden. Morgen bewolkt en enkele buien, ook wat zon, vrij veel wind en een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
3: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
4: Opgelost, autotaalglas.
5: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
6: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
7: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
8: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
9: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
10: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien.
0: Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
11: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op de Nederlandse kluis.nl.

0: Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 17 graden, binnen zit Ezret en Meloudi.
2: Ik hoorde vandaag een mooie vergelijking in de zaak Taghi. Het Openbaar Ministerie zei dat zo'n omvangrijk strafdossier eigenlijk een legpuzzel is. Je hoeft niet eerst ieder stukje afzonderlijk te bekijken voordat je kunt beginnen. Als ik een puzzel leg, kijk ik stiekem eerst naar de afbeelding op de doos. Dan weet ik tenminste waar ik naartoe werk. In het Marengo-proces lijkt dat wat ingewikkelder. De nieuwe advocaten krijgen nu toch 1,5 jaar om alle stukjes op hun plek te leggen. Goedenavond, welkom bij Het Oog. Oud-premier Rutte verscheen vandaag voor de parlementaire enquêtecommissie Corona. Die sloot vandaag de tweede week van verhoren af. De Japanse keizer Naruhito en keizerin Masako bezoeken komende week Nederland. En daarover gaan we praten met correspondent Japan Anoma van der Veren. Madonna kwam deze week met een nieuw album, namelijk Confessions 2. En we staan stil bij het overlijden van de Britse kunstenaar David Hockney. Maar we gaan eerst naar een verslaggever. Dan gaan we eerst naar het nieuwsoverzicht.
1: Vrijdag 12 juni.
3: Is iedereen buiten? Ik hoorde help, help me.
2: Een enorme explosie bij een sportschool in Amsterdam.
3: Hier nog steeds. Fuck.
2: De schrik is groot nadat Osdorp door het geluid werd opgeschrikt.
4: Hier in Osdorp zijn heel veel knallen. Dus je bent getraind om te kijken, is het een portiekknal, is het vuurwerk, is het geweer? En ik wist gelijk, dit is veel heftiger, want je hoorde na die tweede knal ook echt een gebouw instorten.
2: Door de explosie breekt ook brand uit in een flat. Mensen staan op straat en proberen te helpen.
5: Ik hoorde help, help, haal me eruit. En toen zag ik dus inderdaad iemand daar nog liggen. Zijn kleren waren aan het branden, smeulen. Die heb ik ook uitgetrokken, mijn jas over hem heen gegooid. We hebben hem buiten gebracht.
2: Deze vrouw is niet de enige die akelige dingen heeft gezien.
6: Ik ging naar beneden, hoorde mensen schreeuwen. Ik ging ook binnen onder de puin. Je ziet gewoon limbs van mensen, vingers uit, brandwonden.
2: Meerdere mensen raakten gewond.
7: We weten dat er 7 personen zijn overgebracht naar het ziekenhuis, waarvan 2 personen zwaar gewond zijn geraakt.
2: Veel mensen zagen een man die vast zat.
6: De spuit, de hele muur was op hem, op zijn benen. En je hoort hem schreeuwen door de hitte. Is verschrikkelijk. Hij zei 2 keer tegen mij, alsjeblieft laat me niet alleen.
2: De buurt is in shock. Burgemeester Halsema begrijpt dat.
8: Het is een buurt waar we vaker explosies hebben gehad. Dus mensen leven al met de angst. En dit zal de angst niet hebben verminderd.
2: Inmiddels zijn er meerdere mensen gearresteerd. Een groep jongeren zou onder het pand bezig zijn geweest met explosieven.
9: Het is niet de eerste keer dat hier wat gebeurt, snap je? Dus we zullen het zien. Het is vreselijk.
2: Oud-premier Rutte kwam langs voor een verhoor bij de commissie over de coronacrisis. Het ging vooral over alle maatregelen die genomen werden, want de intensive care's over laten stromen was voor Rutte geen optie.
10: Ik had dat nooit van me kap kunnen nemen. En ik merkte ook in het kabinet dat daar geen discussie over. En ook in het nogmaals, hoor, ook als ik mijn contacten met buitenlandse collega's, was dit absoluut ondenkbaar.
2: Volgens Rutte had het kabinet alleen maar slechte opties qua maatregelen, maar hadden de maatschappelijke effecten zijn volle aandacht.
10: Omdat voor het kabinet echt vanaf dag 1 helder was dat als je met een gezondheidszorgcrisis te maken hebt, je eerste plaats maatregelen moet nemen om die crisis in de gezondheid te beperken. Maar dat je natuurlijk een minuut later je realiseert welke enorme maatschappelijke gevolgen dat heeft.
2: Drones worden tegenwoordig overal ingezet. In Zwijndrecht wordt er nu een proef meegedaan om te helpen een bedrijventerrein te beveiligen.
11: Dus als er bijvoorbeeld in de nacht een meneer of mevrouw achter een hekje gestaan of plat in het gras gaat liggen, dan ziet de warmtecamera of in ieder geval het beeld uit de drone, die ziet dat.
2: Ook hebben ze een megafoon waardoor mensen vanuit de lucht kunnen worden toegesproken.
12: Dit is verboden terrein. Verlaat dit gebied onmiddellijk.
2: Omdat er steeds minder post te bezorgen is, krijgen de postbodes andere routes. Zo ook postbode Simon, die zijn huidige route ver genoeg vindt.
13: Ik fiets elke dag ongeveer 15 kilometer. En dat houdt me super gezond.
2: De buurt vindt zijn vertrek maar niks.
14: Laten we in ieder geval een petitie starten. Laten we PostNL wel laten horen dat wij het hier niet mee eens zijn. En iedereen zou ook van, jemig, dit laten we niet gebeuren. Maar we hebben niet heel veel keus, lijkt.
2: Want Simon wil echt alleen in zijn woonplaats bezorgen.
15: Ik moet nog 13 dagen bij PostNL werken. En ik geniet elke dag dat ik het rondbreng.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
15: Hey, postbode Simon. Dat is echt standaard prik hier.
2: En de krant van morgen is gelezen door Annette Schut.
16: Het Parool heeft nog wat meer aanvullingen over de explosie in Amsterdam. Zo heeft de politie naast het aanhouden van een aantal verdachten ook meerdere auto's in beslag genomen.
2: Bronnen uit de buurt schetsen tegenover de krant een gedetailleerd scenario. Het zou gaan om een groep jonge mannen die in een kelderbox onder de sportschool bezig waren pakketten met explosieven te maken voor plofkraken.
16: Het ging om kleinere pakketten waarmee deuren worden opgeblazen en zwaardere explosieven om geldautomaten mee op te blazen. Het was de bedoeling in Duitsland een plofkraak te plegen.
2: Twee twintigers hadden de leiding. De andere jongens, tieners, werkten mee.
16: Een van de twintigers die de leiding had komt uit een bekende familie in de buurt. Zijn oudere broer zit momenteel vast.
2: Eind 2024 kreeg hij ruim 4 jaar cel voor het organiseren van een reeks plofkraken en de voorbereidingen daarvoor in Amsterdam, Kaatsheuvel en net over de grens in Duitsland.
16: Hoeveel van ons gedrag zit in de genen en hoeveel komt door opvoeding? Die vraag stond aan de basis van het Nederlands tweelingenregister, waar hoogleraar Dorrit Boomsma 40 jaar lang onderzoek naar deed. En in de Volkskrant vertelt ze dat erfelijkheid een veel grotere rol speelt dan lang werd gedacht.
2: Zo blijken ADHD, intelligentie en zelfs de kans om verslaafd te raken aan roken sterk beïnvloed door genetische aanleg. Tegelijk laat het onderzoek zien dat genen niet alles bepalen. Omgeving en toeval blijven belangrijk.
16: Een andere opvallende conclusie is dat er geen bewijs is dat tweelingen zich beter ontwikkelen als ze op school in aparte klassen worden geplaatst.
2: Nu gebeurt dat nog vaak omdat opvoeders en leraren denken dat ze zich dan beter tot individu ontwikkelen.
16: In Amsterdam belanden steeds meer mensen op straat, schrijft Trouw. Tot ver buiten het centrum liggen mensen onder een brug te slapen.
2: Gemeenten en hulpverleners zien het ook. Meer en meer mensen zijn dakloos. Arbeidsmigranten, moeders met kinderen, verslaafden.
16: Neem Rick bijvoorbeeld, hij verzamelt blikjes. Het statiegeld is voor drugs. Hij zegt, op straat is het snoeihard. Het gaat alleen om geld, geld, geld.
2: Met de nieuwe elektrische auto naar Barcelona. Dat moet kunnen, dacht NRC.
16: Wat volgt is een rit langs snelladers, gewone laders en helemaal geen laders.
2: Dag 3, Béziers. Weer een laadpaalloos hotel, staat in het reisverslag te lezen. De stress slaat toe.
16: Maar al met al, schrijft de verslaggeefster, is het allemaal best romantisch. Je auto opladen is eigenlijk je paard te drinken geven, hem voeren. En de kosten, die vielen eigenlijk best mee.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Joni Mitchell, Free Man in Paris. Oud-premier Rutte verscheen vandaag voor de parlementaire enquêtecommissie Corona. Die sloot vandaag de tweede week van verhoren af. Politiek verslaggever Lars Geerts in Den Haag. Goedenavond.
1: Dag Eswert, goedenavond.
0: Daar werd lang naar uitgekeken en heeft hij geleverd?
1: Nou, als je op zoek was naar al die vragen die zo lang boven de markt hangen als het gaat om de coronacrisis, en je dacht dat Rutte die dan vandaag eindelijk moest beantwoorden, dan denk ik dat je toch wel met enige teleurstelling hebt gekeken. Ja, er kwamen een aantal kritische zaken voorbij, als het ging om het meewegen van maatschappelijke issues, als het ging om het nemen van de maatregelen. Had de politiek niet te veel op de stoel van de wetenschap gezeten, wat ook naar boven kwam bijvoorbeeld. En Rutte, ja, dat is een gewiekste politicus die weet waar de valkuilen zitten, dus die gaat niet zitten wachten totdat een commissie daarover begint. Die doet dat natuurlijk gewoon zelf.
2: Ik denk waar Jaap van Dissel naar verwees, vermoed ik, is in algemenere zin dat het beeld komt staan van het OMT zo leidend, ik schijn een keer ook het woord adviezen zijn heilig te hebben gebruikt. En dat is natuurlijk geen goed woord. Het goede woord moet zijn wat ik gebruik in de speech van maart 2020, namelijk wij varen op het kompas en de adviezen zijn leidend. Dat zijn verstandige teksten. Het woord heilig is daar een overtreffende trap van die dan het beeld kan oproepen. Ik snap Jaap van Dissel daar helemaal in. En dat, zo was het ook niet. Het was niet zo dat zij alles bepalend waren. Het was uiteindelijk de politieke bestuurlijke weging. Maar het is zeker belangrijk natuurlijk om dat door zo'n crisis heen steeds te blijven benoemen. Politiek is hier soeverein, maar het is wel een crisis van de gezondheidszorg. Dat betekent dat medische adviezen, en dat denk ik is ook heel belangrijk, dat die sturend zijn voor, leidend zijn voor de besluitvorming.
1: Ja, en zo werd kritiek ook geuit door Jaap van Dissel, hè, de voorzitter van het OMT, over dat Rutte die woorden niet had moeten gebruiken. Dat heilig ook meteen onschadelijk gemaakt. Hetzelfde ging over, had u niet eerder moeten ingrijpen in de tweede golf? Ja, we waren nog bezig met die regionale aanpak, maar ja, dat is falikant mislukt, dat heb ik ook al gezegd, hadden we niet moeten doen. Dus alles werd op een gegeven moment bedekt met de mantel der mildheid van de geschiedenis. En zo ging Rutte door dat verhoor heen.
0: Ging het eigenlijk ook nog over de informele katshuisoverleggen?
1: Ja, ging het ook nog over. En waarom die dan zo goed waren? Nou, Rutte zei, die heb je absoluut nodig. Want in zo'n crisis moet je ook af en toe met de benen op tafel en van een afstandje kunnen kijken. En waarom zijn daar dan geen notulen van gemaakt? Ja, dat helpt niet. Mensen moeten hun emotie kunnen uiten, vrij kunnen spreken. Daar werden ook emoties geuit. Er waren ook ruzies. Oh ja, zeker. Dat bleef hij maar benadrukken. Dat het geen koekoek eenzang was daar. Nee, maar alles ging zoals het zou moeten gaan.
0: Wat wilde de commissie van hem weten? Waar was men op uit?
1: Nou, er waren veel vragen over die tegenstellingen in het kabinet, over die ruzies die er dan zouden zijn geweest, over maatregelen, wanneer ingrijpen, wanneer niet ingrijpen. Er is op een gegeven moment in die tweede golf in de media gekomen dat er een discussie zou zijn binnen het kabinet tussen wat dan heette de witte jassen en de economen. Mm-hmm. Dat de economen minder harde maatregelen wilden, maar iedere keer overschreeuwd werden door de witte jassen die zeiden ja, maar dan lopen de besmettingen op en dus ook de ziekenhuisopnames. En die witte jassen werden dan vertegenwoordigd door Hugo de Jonge, Vert Grapperhaus en Mark Rutte. En daar dacht de commissie ook een bewijs voor te zien in een sms'je dat Rutte aan Hugo de Jonge had gestuurd aan het eind van 2021, waarin hij zei wij tegen de rest. En daar kreeg Rutte vragen over en daar ging hij zo mee om.
3: Kunt u nader concretiseren wie dan die rest zijn?
2: Dan moet ik nu geïnterpreteren wat ik toen even snel intik. Ja, maar dat is natuurlijk dat breed. De tegenstanders in het kabinet die misschien af en toe eens meer of minder de discussie zochten. Wat eigenlijk alleen maar moet natuurlijk. Maar ook de samenleving waar natuurlijk veel bezwaren waren. We zitten dan in de
3: En wie waren dan die tegenstanders in het kabinet?
2: Nogmaals, dan moet ik nu achteraf gaan interpreteren wat ik ermee bedoel. Wat ik bedoel te zeggen is, we hebben in een ontzettend moeilijk jaar achter de rug, met heel veel spanningen, met heel veel stress. En ik vind als teamleider mag je dan ook even laten zien, jongens, ik waardeer enorm wat we doen. En dank.
3: En waarom zegt u dan tegen de rest?
2: Ja, dan ga ik nu achteraf helemaal interpreteren wat ik snel intik. Dus dat zou ik niet te zwaar maken. Dat heeft echt met dit te maken, dat ik het belangrijk vind als leider van de club af en toe ook even te laten zien, we staan er met z'n allen voor.
1: Ja, ik kreeg helemaal heimwee, zou ik bijna zeggen, naar de tijd dat hij nog premier was en het hem lukte om alles klein te maken. En zo zie je dat hier ook op dat moment weer gebeuren.
0: Was deze commissie eigenlijk opgewassen tegen de vlotte babbelaar Rutte?
1: Nou ja, wat me opviel is dat deze commissie toch wel een aantal concrete aanwijzingen mist. Hè. Ze stellen een aantal vragen, hadden maatregelen niet eerder gekund. Was er niet ruimte om dit en dit te doen? Had u niet zozeer een tunnelvisie op een bepaald moment? Is er wel eens alternatief besproken voor beleid? En dan verwacht je dan dat op een moment dat iemand daar antwoord op geeft, dat er bijvoorbeeld een document op tafel komt. Ja, u zegt nu dit, maar wij zien in de stukken dat het toen zo en zo ging. En het verbaast me erover dat dat eigenlijk zo weinig gebeurt. Eigenlijk al de hele week. En dat werd geïllustreerd bijvoorbeeld door een voorbeeld van Wouter Koolmees. Aan hem de vraag, heeft u niet mensen vergeten in dat katshuis toen u ging, of dan wel in de ministeriële commissie die al die maatregelen moet besluiten, heeft u niet groepen achterwege gelaten, had u wel oog voor iedereen?
4: Bij het versoepelen van maatregelen hebben we vaak ook scholen voor laten gaan.
3: Dus als ik u goed begrijp, zegt u van ja, ik heb eigenlijk al die belangen die ook dus vanuit mijn departement, dus vanuit SZW bestaan, die heb ik allemaal goed in kaart gebracht en die zijn allemaal evenredig meegewogen.
4: Daarom heb ik dat de wedervraag. Heeft u een signaal van een groep of van een organisatie waar dat niet bij gebeurd is?
3: Nee, maar ik vraag even naar uw ervaring.
4: Ja, mijn ervaring wel, ja.
1: Ja, en dan verwacht je de wedervraag. Ja, heeft u een signaal waarbij dat niet gebeurd is? Dan zou je toch verwachten dat er iets naar boven komt. Want waarom stel je die vraag anders op deze manier? En dat gebeurde niet. En dat gebeurde ook vanochtend in het gesprek met Schoof niet. En eerlijk gezegd bij Rutte vanmiddag ook niet.
0: En wat is dan de algemene indruk die 2 weken verhoren bij jou achterlaat?
1: Nou, wat wel heel helder werd, en dat vind ik wel opvallend. De Onderzoeksraad voor de Veiligheid heeft natuurlijk ook onderzoek gedaan naar de coronacrisis. En die hebben geconstateerd op een gegeven moment dat er wel sprake was van een tunnelvisie. Dat er het kabinet te zeer focuste op de medische kant van de crisis en te weinig oog had voor de maatschappelijke kant van de crisis. En eigenlijk een aantal getuigen, beginnend bij een hoge ambtenaar, Mark Roskam-Abbing, tot aan Wouter Koolmees, Tamara van Ark, Dick Schoof vanochtend en Mark Rutte, zeiden, ja, wat was dan het alternatief geweest?
5: Het gaat dus echt om het afwegen van doden op korte termijn tegen structurele, psychische, mentale schade op lange termijn. Ik ben eerlijk gezegd blij dat ik die keuze niet heb hoeven te maken.
6: Hoeveel doden accepteer je ten opzichte van maatschappelijke impact van een jongere die naar school gaat of een bedrijf dat niet functioneert? Dat blijft een keuze die bijna niet te doen.
5: Dat is toch voordat er wel mensen zouden zijn overleden, omdat ze geen hulp konden krijgen. Dat zou ook tot hele grote psychische schade hebben geleid, denk ik.
4: En dat is altijd wel echt wel een rode lijn geweest. Hè? Het voorkomen van het zwarte scenario is voor alle kabinetsleden wel een belangrijke rode lijn geweest.
7: Het is natuurlijk totaal contracultureel om te zeggen, ik ga een samenleving vragen om contact met te beperken, om scholen dicht te doen. Dat wil je toch helemaal niet? Maar als je het niet doet, en dat was geen keuze.
1: Dat is het dilemma wat ze allemaal in ieder geval de afgelopen 2 weken op tafel leggen. Jullie zeggen dat we meer rekening hadden moeten houden wellicht met de maatschappij. Maar de consequentie daarvan was meer mensen in het ziekenhuis, meer mensen op de IC en dus ook meer mensen overleden.
0: Ja, ik hoor bij jou dat er dus een zeker gebrek aan confrontaties was. Hè? Wat is verder jouw algemene indruk van de hoofdrolspelers die je tot nu toe hebt gezien en gehoord?
1: Nou ja, de indruk is, en eerlijk gezegd heeft de commissie dat tot op heden ook nog niet weten weerleggen, maar wellicht komt dat nog, is dat ze eigenlijk allemaal vinden dat ondanks alle fouten die zijn gemaakt en ondanks alle problemen die ze zijn tegengekomen en afslagen die ze hebben genomen, die wellicht achteraf gezien beter hadden gekund, dat ze allemaal toch wel uitstralen, ja, wij hadden het idee en hebben nog steeds het idee dat wij er hebben geroeid met de riemen die we hadden en dat we dat op de juiste manier hebben gedaan. En dat onderaan de streep, als je de balans opmaakt van een aantal jaren coronacrisis en de impact die dat gehad heeft, dat Nederland het nog zo slecht niet gedaan heeft. En dat is eigenlijk ook wat je achter de schermen hoort.
0: Politiek verslaggever Lars Geerts in Den Haag. Dankjewel.

0: Mac DiMarco, For the First Time. De beroemde Britse kunstenaar David Hockney is overleden op 88-jarige leeftijd. Zijn iconische schilderij, Portret van een kunstenaar, zwembad met twee figuren, werd verkocht voor slechts $90 miljoen. Destijds een record voor het werk van een nog levende kunstenaar. De Nederlandse schilder Pieter Admer kende Hockney persoonlijk. Goedenavond, Pieter.
1: Goedenavond.
0: Dit is een gesprek op de radio, zonder beeld dus. Kunt u een werk omschrijven dat, ja, dat u zelf heel mooi vindt van Hockney?
1: Ja, zeker. Dat vind ik wel leuk. Hij heeft ontzettend veel werk gemaakt. Hij heeft 70 jaar lang geschilderd. Ik hou heel erg van zijn natuur, zijn landschapsschilderij. En een van zijn vroege landschapsschilderijen uit 1998 is een heel beroemd ook schilderij. Dat heet Garrowby Hill. En dat is een schilderij van een zicht vanaf een heuveltop in Yorkshire, waar hij geboren is. En een zeer kleurrijk schilderij. Het is groot, het is lekker groot. Het is 1,90 meter breed en 1,50 meter hoog. En links onderin zie je het begin van een weg in lila. En die maakt een scherpe bocht naar de rechterkant van het schilderij. En dan slingert hij naar beneden, naar links. En dan naar beneden een hele scherpe heuvel af. En dat zie je omdat de bomen langs de weg heel snel kleiner worden.
0: Ja, een landschap.
1: En dat daalt dan af in een plateau. Een plateau van Yorkshire met allemaal bontgekleurde velden in allerlei vormen. En dat strekt zich uit tot aan de horizon, waar het in blauwe en lila's verdwijnt. En het is een spectaculair schilderij waar veel beweging in zit.
0: Een kleurrijk landschap, hè? En is dat nou een werk dat ook echt staat voor zijn hele oeuvre?
1: Nou, dat is in ieder geval een voorbeeld. Hij heeft zoveel verschillende dingen gedaan. Hij heeft ook fantastische portretten gemaakt, dubbelportretten. Wat jij noemde, dat schilderij van het Portret van een Artist. Maar ook The Bigger Splash is een superberoemd bekend schilderij van hem, van een plons in een zwembad. Hij heeft abstracte schilderijen gemaakt. Hij heeft decors gemaakt voor opera's. En eigenlijk is hij overal ook heel succesvol mee geweest. Dus zijn werk is ontzettend populair.
0: U kende hem persoonlijk. Wanneer heeft u David Hockney voor het laatst gezien?
1: Ik heb hem voor het laatst wij spraken elkaar regelmatig over FaceTime. En de laatste keer dat we elkaar spraken was 3 weken geleden. En toen, we hadden korte, leuke gesprekjes. Ik geef sinds kort schilderles en ik heb hem laten zien wat mijn leerlingen hadden gemaakt. Hij vond het ontzettend leuk en was heel erg enthousiast over wat ik deed. En dat was ontzettend dierbaar. En de laatste keer dat ik bij hem was in december vorig jaar in Londen.
0: En hoe kom je eigenlijk überhaupt in contact met iemand waar je zo fan van bent?
1: Ja, dat is een beetje een gek verhaal. Maar ik heb hem 4 jaar geleden verhuisde hij van Los Angeles naar Normandië. En toen ben ik in een, zonder daar veel over na te denken, heb ik een schilderij voor hem gemaakt. En dat heb ik heb zijn huis gezocht en gevonden. En toen heb ik dat schilderij met een briefje heb ik over de schutting gekieperd. Als een soort eerbetoon of een liefdesbetuiging. En hij vond het briefje ontzettend geestig en die actie van mij. En toen heeft hij me. Hij belde een paar uur later belde hij op.
0: Persoonlijk.
1: En toen zei hij: hij belde op. En toen zei hij dat hij zo vreselijk moest lachen om mijn briefje en dat schilderij. En of ik zin had om koffie te komen drinken.
0: Is daar nou is daar nou echt een vriendschap uit voortgekomen?
1: Daar is echt een vriendschap uit voortgekomen, ja. Tot mijn verbazing en tot mijn ongelofelijke geluk.
0: Ja, want u heeft hem zelf ook geportretteerd. Wat vond hij van dat resultaat?
1: Ja, hij vond het heel leuk. Hij is niet iemand die heel veel oordeelt, dus die heel gauw zegt. Hij moedigt aan. Ik heb hem getekend toen ik bij hem was in zijn atelier, toen hij net klaar was met schilderen. En toen heb ik de kans waargenomen om hem naar het leven te tekenen. En toen had ik er nog op het eind op een pakje sigaretten, hij was fervent roker, had ik als waarschuwing op dat pakje sigaretten geschreven: smoking is good for your sense of humor. En dat vond hij dan weer zo ontzettend leuk dat hij daar dan weer heel enthousiast over was.
0: Wat heeft hij voor u betekend als vriend?
1: Ach, ontzettend veel. Hij is voor mij zo'n steun, zo'n... Ik vind dat is moeilijk te beschrijven. Hij zit in mijn hart. Elke keer als ik hem spreek, dan huppel ik door het leven. Ik krijg ontzettend veel energie van zijn aanmoedigingen, van zijn levenslust en zijn enthousiasme en zijn liefde voor het leven en voor schilderen en tekenen en kijken.
0: Hij zat in uw hart. Heeft u hem eigenlijk ooit gevraagd waarom u in zijn hart zat?
1: Nee, dat heb ik hem niet gevraagd.
0: Hij moest in eerste instantie heel erg lachen om die actie, hè?
1: Ja.
0: Maar u weet niet wat hij in u zag of in u vond, of waarom hij waarde hechtte aan die vriendschap?
1: Dat weet ik niet, nee. Hij behandelde mij heel erg als een gelijke, als een collega. Ik denk dat hij het fijn vond dat ik hem nooit wat vroeg. Ik denk dat hij is zijn hele leven al wereldberoemd.
0: Ja.
1: Ik denk dat hij gewend is dat heel veel mensen dingen van hem willen. Ik heb nooit echt iets, denk ik. Ik heb niet die... Ik weet het niet. Er was een klik. En hij vond het leuk om met mij te kletsen. En dat deden we. En hij vertelde mij over Picasso. En soms gaf hij een heel college aan de telefoon. En hij moedigde me aan en hij werd heel enthousiast van als ik hem vertelde wat ik aan het doen was. En waarom dat zo is, dat weet ik niet. Dat vindt, ook de mensen om hem heen vonden dat ook bijzonder. Toen ik met mijn vriendin bij hem was in Londen in december, hebben we daar gelogeerd in zijn huis. En toen zei ook de kok die toen het eten voor ons maakte, die dan weer de zoon van zijn beste vriendin is, die zei, oh, dit gebeurt echt nooit.
0: Ja.
1: Dat er nieuwe mensen in zijn leven komen.
0: Ik vind het toch echt een heel bijzonder verhaal. Een hele bijzondere ontmoeting en ook een hele bijzondere relatie. Over het werk van David Hockney gesproken. Hè? Is zijn werk nou tijdloos?
1: Ja, dat moet natuurlijk blijken. Dat hij zal de eerste zijn om dat antwoord te geven. Dat weet je pas over 100 jaar. Ik geloof het van wel. Ik geloof dat hij echt heel, heel, heel bijzonder is. En dat ook nog heel veel mensen en kunsthistorici nog niet de helft doorhebben van hoe bijzonder hij was. Het is heel diep, heel gelaagd, ontzettend slim. Zijn werk is een oeuvre wat gigantisch is en waar nog, ja, daar kan je nog eindeloos op doorstuderen. En het spreekt heel erg aan. Ik zag net een filmpje op Instagram waarin hij zegt dat kinderen zijn werk heel mooi vinden en dat hij daar ontzettend tevreden over is. Hij zegt dat is heel goed, want kinderen die interesseert het niet wie iets gemaakt heeft. Ja. Die zeggen gewoon wat ze vinden.
0: Pieter Atmer, schilder en vriend van David Hockney. Dank je wel.
1: Ja, mag ik nog even zeggen, want we hebben een film gemaakt met Paul Ruven en Gerard Jan Reinders. Een documentaire roadmovie over mijn ontmoeting met David Hockney. En die heet Hockney, I Love You. En die gaat, omdat hij overleden is, gaat hij nu weer in een aantal bioscopen draaien. Dus het is leuk om dat nog even, als mensen dat willen zien.
0: Een hele subtiele manier om nog even te pluggen.
1: Nou ja, het is een kleine film en het is leuk als,
0: dankjewel.
1: Als daar. Ja.
0: Dankjewel, Pieter Atmer. De Japanse keizer Naruhito en keizerin Masako bezoeken komende week Nederland. Ze zullen worden ontvangen door koning Willem-Alexander en koningin Maxima. Correspondent Japan, Noma van der Veren, welkom in de studio.
2: Dankjewel.
0: Je bent sinds 2 weken weer terug in Nederland.
2: Eventjes, en ik vlieg zo weer terug.
0: Ja, wanneer vlieg je terug?
2: Ik vlieg volgende week weer terug.
0: Oké. De keizer en keizerin zouden woensdag 17 juni komen, maar komen nu morgen al. Waarom is dat?
2: Ja, ze willen eventjes wat R&R, relaxation and recreation, bij het Koninklijke Huis. Dus ze komen morgen al aan en dan gaan ze eventjes een paar dagen gewoon in Apeldoorn daar met de koninklijke familie wat tijd spenderen. En dat is ook trouwens niet zo gek, want in 2006 zijn ze al eens een keer hier naartoe gekomen. Toen waren ze met prinses Aiko, dat was haar eerste buitenlandreis. Toen zijn ze dus ook daar naartoe gegaan. En daar hebben ze hele leuke herinneringen aan. Prinses Aiko die heeft blijkbaar de zwaantjes gevoerd daar en zo. Dus hele fijne herinneringen samen met de koninklijke familie. Dus even een paar dagen eigenlijk dat doen, die banden weer aantrekken in persoon.
0: Informeel en even een momentje voor zichzelf. Aanstaande zondag zijn ze dus al in Nederland. En dan staat op het WK Nederland-Japan op de agenda.
2: Ja, ik verwacht wel grootse dingen dat daar gebeurt. Ik hoop dat de vriendschap nog intact blijft daarna.
0: Want, gaan ze samen kijken, denk je?
2: Ze gaan samen kijken, denk ik. Ja, ik heb de keizer er nog niet over gehoord. De Japanse keizer heeft er niks over uitgelaten. Maar de Nederlandse koning die heeft er wel volgens mij over gezegd dat ze van plan zijn het samen te kijken. En dat is best wel leuk, want er spelen dus 8 Japanse spelers in Nederland in het Japanse elftal. Ja. Die banden in de voetbal die zitten er ook wel goed in.
0: Hoe zijn de verhoudingen eigenlijk tussen Japan en Nederland?
2: Ja, bijzonder goed. Bijzonder goed. Hè. We hebben al dit jaar 426 jaar betrekkingen. Nou, dat is natuurlijk enorm lang. En die betrekkingen die rekken zich natuurlijk ook uit naar de koninklijke familie. Want koningin Beatrix die is in 1963 al eens een keer op staatsbezoek geweest. Die is nog een keer gegaan in 1991. De koning en de keizer van nu die kennen elkaar al sinds oudsher. Die hebben samen in een VN-watercommissie gezeten, tientallen jaren. Ze zijn naar elkaars huldigingen toe geweest. Ze hebben elkaar al vaker bezocht. Zeker toen keizer Naruhito nog in het Verenigd Koninkrijk woonde en studeerde. Ze kennen elkaar echt innig. En dat is een lange band.
0: Ja, en Japan en Nederland hebben ook echt al honderden jaren een goede handelsrelatie, hè?
2: Dat klopt, ja. Dat rekt zich uit tot en met ergens 17e eeuw, 1600. Toen er een Nederlandse boot de Liefde aankwam in Japan.
0: Het Galjoen de Liefde.
2: Ja, prachtige naam eigenlijk. Ja. En die kwam daar aan en sindsdien hebben we eigenlijk al betrekkingen. En we waren heel lang natuurlijk het enige westerse land dat mocht handelen met Japan. Een van de redenen ook dat wij in Nederland zo'n geweldige Japan-kennis hebben.
0: En wat is het programma de komende week?
2: Ja, het is lekker druk. Druk, vooral heel druk. Dus tot en met 16 juni hebben ze het wat rustiger. 15 juni is er een fotomomentje. Morgen komen ze dus aan op Schiphol. Dan is het ook een klein fotomomentje, maar niet heel erg formeel. En dan 17 juni begint het echt allemaal. Dan meteen bij het Paleis op de Dam een heel evenement met de erewacht, met de volksliederen en dergelijke. En ook een staatsbanket. En de volgende dag gaan ze naar Den Haag toe, het parlement. Ze gaan Rob Jetten ontmoeten in het Mauritshuis. Meisje met de parel bekijken daar ook natuurlijk, want die gaat naar Japan toe daarna. Het is druk.
0: En is daar nou ook Japanse pers bij?
2: Daar is wel wat Japanse pers bij, ja. Volgens mij, ik had nog even snel gecheckt in de lijst. Er zijn wat kranten bij. En ik denk dat, want ik weet ook van kennissen, Japanse journalisten, vrienden van me, die volgen het heel erg via de persbureaus. Dus dat beeld wat wordt direct doorgezet en waarschijnlijk ook dezelfde dag uitgezonden.
0: Ze bezoeken ook Amsterdam, hè, de keizer en de keizerin. Wat gaan ze in Amsterdam doen?
2: Nou, ze gaan daar eerst dus de welkomstceremonie doen. Daarna gaan ze een krans leggen bij het Nationaal Monument. Nou, dat is wel enigszins controversieel misschien. Want ik weet niet of je het weet, maar de vorige twee keer dat de Japanse keizer Japan bezocht, waren daar best wel demonstraties ook. Want Japan en Nederland hebben niet altijd de beste betrekkingen gehad. Denk aan de Tweede Wereldoorlog, voormalig Nederlands-Indië.
0: Ja.
2: Waar het allemaal redelijk wat misging. En dat zit ook nog wel, daar zit ook wel een relatie met de keizerlijke familie.
0: Ja, want welke invloed heeft die Tweede Wereldoorlog nog steeds op de relatie tussen Nederland en Japan?
2: Nou, er is nog best wel wat pijn, denk ik, in de Indische gemeenschap in Nederland. Sowieso dat ook de reden is dat er meerdere demonstraties zijn geweest. Op dit moment zijn mensen het ook over aan het hebben. Moeten we daar zijn bij die kranslegging? Het keizerlijke hof is daar heel erg voorzichtig ook over. Want in principe mogen zij zich politiek niet uiten. Dus sinds 1947 zijn ze in principe alleen maar een symbool van de staat. Ze mogen zich niet politiek inmengen. Dat betekent ook dat ze bijvoorbeeld niet hun politieke rol in de oorlog mogen erkennen. Dus ze mogen ook geen sorry zeggen namens de staat. Dat is allemaal heel lastig, heel moeilijk. Het hof moet daar heel voorzichtig mee omgaan. En op deze manier door toch een krans te leggen, toch vaker in gesprek te gaan om het te hebben over, nou ja, we erkennen het leed, we leven mee. Proberen ze dan toch te laten zien dat ze wel begrijpen dat er heel veel pijn is nog in Nederland.
0: Ja, en er is in Japan momenteel een debat over de troonopvolging. Waar gaat die discussie over?
2: Oh, dat is echt volledige chaos. Ik vind het echt heerlijk om naar te luisteren. Ja, want in principe sinds 1947 dus is het keizerlijk hof behoorlijk wat gekrompen. En dat komt omdat iets meer dan 100 jaar geleden hebben ze besloten alleen mannen in de mannelijke lijn mogen keizer worden. En vrouwen die in het keizerlijk hof zitten, als ze trouwen met een reguliere burger, met een gewone persoon, dan raakt ze hun titels kwijt.
0: Er zijn er ook een aantal hun titel kwijtgeraakt om die reden.
2: Ja, heel recent nog, in 2021, 2022. Prinses Makkel is toen naar New York toe verhuisd vanwege alle druk die daar omheen was dat ze haar titels kwijtraakte. Heeft ze heel emotioneel ook gedag gezegd tegen haar familie nog. Ook op televisie was dat. Dat is steeds kleiner geworden en kleiner geworden en kleiner geworden. Dus nu ligt er een voorstel op tafel. De conservatieve liberaal-democraten die hebben gezegd van, weet je wat, we willen in principe gewoon niet dat er een vrouw op de troon is. Zo conservatief zijn ze dan nog wel. We gaan dus kijken naar mannen uit families die uit het keizerlijk hof zijn gezet in 1947.
0: Ja.
2: En op dit moment zijn er 10 ongehuwde mannen ongeveer in die families. En het idee is dus om hun te adopteren, na die 80 jaar dat ze niet meer bij het hof horen, om vervolgens toch opvolgers te creëren op een of andere manier.
0: Spannend. Correspondent Japan, Anoma van der Veren, dank voor dit gesprek.
2: Dankjewel.

0: Madonna met Into the Groove, haar wereldhit uit 1985. Ook in 2026, op 67-jarige leeftijd, heeft Madonna nog niets aan populariteit ingeleverd. Deze week kwam Madonna met een nieuw album en lanceerde ze Confessions 2, de film. De video is inmiddels al miljoenen keren bekeken online. Linda Duits, mediawetenschapper verbonden aan de Universiteit Utrecht. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: U was op jonge leeftijd al fan en u bent Madonna altijd blijven volgen.
1: Ja.
0: Heeft u de clip ook al gezien van Confessions?
1: Ik kon niet om de clip heen, omdat mijn Instagram best wel explodeerde. Dus het was wel een soort van het gesprek van de dag. Heb je hem al gezien? Hoe vet is deze clip?
0: Wat vond u ervan?
1: Ik had het nummer al wel gehoord. En dat is een heerlijk nummer. Het is heel catchy, zoals je zegt. Het is heel poppy. Het lijkt heel sterk op ouder werk van Madonna. Dus dat sluit goed aan. En de videoclip, ja, er is van alles te zien. Hè? Dus je moet hem ook eigenlijk een paar keer kijken om te begrijpen wat er allemaal gebeurt. Er zit heel erg veel in. En wat ik er heel bijzonder aan vond, is hoe Madonna ermee in slaagt om dus weer het onderwerp van gesprek te worden. Om dus weer die culturele conversatie helemaal naar zich toe te trekken.
0: Ja, laten we even luisteren naar een fragment.
1: Ja.
0: Nou, u zegt het zelf al, hè. Ze slaagt er weer in om onderwerp van gesprek te worden. Het is een bijzondere video, ik heb hem zelf ook gezien. Het lukt er ook weer om taboes te doorbreken. Hoe zien we dat terug? Kun je ons meenemen in die videoclip? Omschrijven wat we zien.
1: Het vertelt eigenlijk, denk ik, het verhaal van een avond uit. Van voorbereiden tot naar de club gaan. Een leuke scène in de wc waar het gezellig is. En dan op een gegeven moment is op een soort van after party. Aan het begin, redelijk aan het begin van de club. Of aan het begin van de video. Je kan het eigenlijk alleen maar vulva-lasers noemen.
0: Ja.
1: Dus er springen allemaal groene lasers.

0: karakters uit de dansers die heen en weer bewegen. Dat is spraakmakend. Ik heb begrepen net dat het kunstenaars zijn die al een tijdje met dit fenomeen aan het toeren zijn. Dus zij heeft dat heel goed opgepikt. En dat is natuurlijk iets waar Madonna heel goed in is, hè? Madonna heeft ontzettend goede culturele voelsprieten om te zien. Ja, waar zit vernieuwing? Wat slaat aan? Wat is bijzonder? En daar kan zij heel goed op meedrijven eigenlijk. Dat is wat ze doet.
1: Ja, en er spelen ook allerlei beroemdheden mee in de videoclip. Het gaat heel snel, maar wie komen er allemaal voorbij?
0: Ja, kijk, ik ben ook maar een oude vrouw, hè, dus ik herken ook niet iedereen. Julia Garner zit erin. Die lijkt heel erg op Madonna uit de tijd van Vogue. Dus met mooi blond haar. Zij is een actrice. Benedict Cumberbatch, niet te missen. Die heb je er zo uit. Maar ook Madonna's eigen dochter. En dat moest ik even nazoeken om te zien wie dat was.
1: Ja, en ze slaagt er volgens mij ook heel goed in om de jongere generaties te bereiken, hè?
0: Ja, dus het zong natuurlijk al een tijdje rondom Madonna. Ze was heel erg veel buzz aan het creëren rondom dit album. En het grote breekmoment eigenlijk was dat ze op Coachella stond samen met Sabrina. En Sabrina is heel populair onder een heel jong publiek. En door zich zo, Sabrina zit trouwens ook in deze clip, door zich zo aan een jongere artiest te koppelen die heel populair is bij Gen Z, weet Madonna ook haar eigen culturele waarde eigenlijk een soort van te bestendigen. Ze profileert zich heel erg als een soort van de moeder. Dat doet ze al langer. Dat deed ze ook bij Britney Spears en Christina Aguilera bij de beroemde MTV-kus. Dus ze positioneert zichzelf eigenlijk als een soort van de peetmoeder van de popdiva's. En daarmee vestigt ze haar eigen culturele waarde. Blijft ze dat toch keer op keer doen.
1: Ja, en u bent al heel lang fan van Madonna. Zou je
0: nou
1: kunnen
0: zeggen? Ja, kijk, vroeger was ik fan. En toen op een gegeven moment vond ik het niet meer zo cool. En toen werd ik wat ouder en toen kwam ik in de grunge. Maar toen maakte ze in één keer in 1998 weer Ray of Light. En toen was ik toch wel weer een beetje fan. Dus het is een beetje zo af en aan.
1: Nou, ik hoor nog steeds een zeker enthousiasme, hoor.
0: Oh ja, toen ik net ook in Into the Groove hoorde, toen zat ik ook wel te grooven.
1: Maar is dit nou een typische Madonna-clip? Of zou je kunnen stellen dat ze zich toch vernieuwd heeft?
0: Ja, ik vind dat dus heel moeilijk om te zeggen. Ik vind het eigenlijk meer een soort voortzetting van wat ze hiervoor al heeft gedaan. Ook heel duidelijk in die muziek. En het is absoluut aanstekelijk en interessant om naar te kijken en te luisteren. Maar echt vernieuwend vind ik het niet.
1: Ja, toch blijft ze verrassen, letterlijk. Pas geleden nog met een verrassingsoptreden op Times Square. Hoe wordt dat ontvangen door het publiek?
0: Ja, ze had een optreden op Times Square, gesponsord door Grindr. Ja. En ze was de afgelopen weken, heeft ze heel hard geadverteerd op Grindr. Dat is eigenlijk ook nieuw dat een artiest dat zo doet. En ze stond bij iedereen op de openingspagina, zeg maar. Nou ja, Grindr is een ontmoetingsapp voor mannen die seks zoeken met mannen. En dat was nogal eigenlijk een beetje invasief. En ik heb zo'n beetje gepeild. Ik zit best wel in een queer bubbel. En dat viel niet bij iedereen even goed. Dus,
1: nee, maar hoe viel het? Wat zeiden dan de mensen bij wie het niet goed viel?
0: Nou ja, dat ze op zo'n app waar ze toch eigenlijk niet thuis wordt en dan weken achter elkaar, ook met de kleur veranderde helemaal. Je komt daar toch voor iets anders dan om reclame van Madonna te zien. En je ziet gewoon, kijk, Madonna is altijd heeft ze heel duidelijk veel contact gehad met de queer scene.
1: Ja.
0: Ook veel mensen uit de queer scene groot gemaakt, hè. Dat is altijd wel een uitwisseling geweest die vooral goed uitpakte voor Madonna. En ze heeft veel fans in de queer scene. Maar je moet ook oppassen dat je het niet te veel pusht. Hè? Dat je niet te ver gaat. En wat ik een beetje zo hoorde, ik was vanavond op een feestje met veel gays. Verdeelde meningen erover.
1: Ja, ondertussen is deze mevrouw 67. Vele anderen gaan dan lekker achter de geranium zitten.
0: Oh, ja, ik vind dat echt fantastisch dat zij dat niet doet. Madonna is altijd heel erg een wegbereider geweest. Heeft altijd heel erg haar seksualiteit uitgesproken laten zien. Daar heeft ze ook altijd heel erg veel kritiek op gekregen. En dat zie je nu weer. Hè. Dus ze stond daar op Times Square in lingerie en netkousen. En heel veel mensen vinden dat dat niet kan. En ik vind het juist voor mij als feminist Is zij echt een boegbeeld dat zij daar staat en dat zij dat toch maar blijft doen, ja, ondanks al die kritiek.
1: Wat betekent zij in die zin voor 60-plus vrouwen?
0: Mm. Nou ja, ik ben nog geen 60-plus vrouw.
1: Ben jij niet?
0: Ik nog niet, nee. Maar ik denk, dus dat vind ik moeilijk om te zeggen. Maar kijk, zij laat zien dat je er nog steeds mag zijn. Dat je nog steeds ook een seksueel wezen bent. Dat je verlangen hebt. En ook dat je relevantie hebt. En dat is natuurlijk, hè, heel veel vrouwen worden een soort van, krijgen het gevoel dat ze onzichtbaar moeten zijn. Zeker zo'n beetje na de overgang. Dat je eigenlijk niet meer meetelt. En je merkt ook dat allerlei mensen Madonna terug in haar hok willen duwen. En heel veel kritiek hebben op haar uiterlijk, op haar seksualiteit, op haar jongere vriend. En dat is dus allemaal bedoeld om haar het zwijgen op te leggen. Madonna heeft daar altijd van gezegd dat ze dat niet ging laten gebeuren. Dat zie je nu ook.
1: Ga in je kracht staan.
0: Ga in je kracht staan, ja, volg Madonna. Get into the groove.
1: Ja, Linda Duits, mediawetenschapper. En ik noem je toch maar even groot fan van Madonna.
0: Oké, mag wel even.
1: Dankjewel voor dit gesprek.
0: Graag gedaan.
1: Morgen wordt het oog gepresenteerd door mijn collega Elisabeth Steins. Dat is een live locatie-uitzending vanuit de Rode Hoed. De uitreiking van de Brusselprijs. Via de website van de Rode Hoed kunt u zich aanmelden, mocht u erbij willen zijn. Voor nu, dank voor het luisteren en ik wens u een hele fijne nacht.

0: VPRO.
1: De culturele late night show van NPO Radio 1. Met Femke van der Laan.
2: Ik ga in gesprek met Ruslandkenner, journalist en onderzoeker Helga Salomon. Ze werkte op de Nederlandse ambassade in Moskou en ze komt vaak langs op televisie als deskundige.
3: Bereid me helemaal voor op Rusland. Dus als ik hoor het klopt niet, dan grijp ik in.
2: In haar nieuwe boek Poetins Rusland in 5 moorden laat Salomon ons kennis maken met Poetins systeem aan de hand van 5 spraakmakende politieke moorden.
1: In de nacht van maandag op dinsdag vanaf 12 uur.
0: Nooit meer slapen.
1: Op NPO Radio 1.
2: Wie luistert, weet meer.
4: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 vertrouwde en verrassende locaties. Van awardwinnende filmmuziek in het Concertgebouw tot meeslepend theater over de wereld van haute couture in de Meervaart. Laat je verwonderen en zet al je zintuigen open. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
5: Cijfers vertellen veel. Maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis. En kan je sturen op wat echt telt. BDO. Een andere kijk op waarde.
6: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
7: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
8: Hans. Alleen de prijs is anders.
5: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
9: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
10: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
11: Opgelost, autotaalglas.
12: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
13: Spinoza, de Malken Musical. Een muzikale openluchtvoorstelling over vrijheid, familie en ideeën die alles op scherp zetten. Deze zomer exclusief in het Amsterdamse Bostheater.
12: Ontdek hoe goed onderwijs kan zijn tijdens de open dag van Luzak. Kijk op luzak.nl voor een vestiging bij u in de buurt.
13: Spinoza, de Malken Musical. Tot en met 11 juli in het Amsterdamse Bos. Boek nu via bostheater.nl/spinoza.
1: NPO Radio.
14: Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
15: Jurgen Boekraad met het NOS Journaal. Bergingswerkers in Amsterdam zoeken niet meer naar mensen onder het puin van het gebouw waar afgelopen nacht een explosie was. De hulpdiensten zeiden vanmiddag dat er aanwijzingen waren dat er mensen onder het puin lagen. Het gebouw werd voorzichtig afgebroken, maar volgens de veiligheidsregio is er niemand gevonden. Direct na de explosie werden 7 mensen uit het puin gehaald. 2 van hen waren zwaar gewond. Over de oorzaak van de explosie doet de politie nog geen uitspraken. Het onderzoek in Amsterdam gaat komende ochtend verder. De bewoners van de naastgelegen flat kunnen vannacht nog niet naar huis. Voor hen is opvang geregeld in een hotel. In Frankrijk is de 11-jarige Liana begraven. Het meisje werd 2 weken geleden vermoord teruggevonden in een graansilo. De moord veroorzaakte een golf van afschuw in Frankrijk. Vooral nadat bekend was geworden dat tegen de verdachte al eerder aangifte was gedaan vanwege herhaaldelijk seksueel misbruik van een meisje van 10. Maandenlang deed justitie niets. Er werd zelfs geen contact opgenomen met de verdachte. Veel Fransen vinden het onbegrijpelijk dat dit heeft kunnen gebeuren. Het aandeel SpaceX is de eerste handelsdag op de beurs flink hoger geëindigd. Het sloot ruim 19% hoger op ruim $161. De beursgang van het technologie- en ruimtevaartbedrijf van Elon Musk was de grootste ooit. De marktwaarde van SpaceX is nu ruim $2000 miljard. En Musk is de eerste mens met een vermogen van ruim $1000 miljard. Op het WK voetbal is de wedstrijd Canada tegen Bosnië en Herzegovina geëindigd in 1-1. Lang stonden de Bosniërs op voorsprong dankzij een goal van Jovo Lukic. Pas in de slotfase maakt het gastland gelijk. Oud-Feyenoorder Kyle Larin maakte de 1-1. Het weer. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar 12 tot 15 graden. Morgen opnieuw bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Schoenenontwerper Jan Jansen is overleden, meldt een vriend van de familie aan persbureau ANP. Op zijn 19e ontwierp Jansen zijn eerste schoen die hij Mie noemde. Hij verhuisde van Nijmegen naar Amsterdam, waar hij in de jaren 60 eerst een atelier begon en later ook een eigen zaak opende. Jansen ontwierp in een carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende schoenen zijn de Woody, een klompsandaal, en de Rattan, een bamboeschoen. Jan Jansen overleed thuis aan de gevolgen van kanker. Hij was 85. Bergingswerkers in Amsterdam zoeken niet meer naar mensen onder het puin van het gebouw waar afgelopen nacht een explosie was. De hulpdiensten zeiden vanmiddag dat er aanwijzingen waren dat er mensen onder het puin lagen. Het gebouw werd voorzichtig afgebroken, maar volgens de veiligheidsregio is er niemand gevonden. Direct na de explosie werden 7 mensen uit het puin gehaald. 2 van hen waren zwaar gewond. Over de oorzaak van de explosie doet de politie nog geen uitspraken. Het onderzoek in Amsterdam gaat komende ochtend verder. De bewoners van de naastgelegen flat kunnen vannacht nog niet thuis slapen. Voor hen is opvang geregeld in een hotel. Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht krijgen het advies om hun drinkwater eerst 3 minuten te koken voordat ze het gebruiken. Bij een controle van kraanwater is de E. coli-bacterie gevonden, zegt de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. Die bacterie kan leiden tot buikkrampen en diarree. Het kookadvies geldt voor in ieder geval de komende 3 dagen. In de 3 gemeenten wonen zo'n 200.000 mensen. Bij een supermarkt in Dordrecht waren flessen water net voor sluitingstijd al uitverkocht, meldt regio Omroep Rijnmond. Het weer. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar 12 tot 15 graden. Morgen opnieuw bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

0: je ook even buurten? Iedere zaterdag tussen 12 en 2 spreek ik, Xandra, mensen uit Gelderse buurten. Wat gebeurt er? Wie wonen er? En hoe komt een wijk aan zijn naam? De beste buur, die krijgt een taart. Aanmelden kan buurt@gld.nl.
1: Hey buurman, fantastisch hè?
2: Nou, voor elkaar hoor, buurman.
1: Aan je toe!

0: Gelderland. Het nieuws van 2 uur.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De definitieve overname van Warner Brothers door Paramount is weer een stapje dichterbij gekomen. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de deal. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount kondigde eind februari aan dat het Warner Brothers voor $110 miljard koopt. De megadeal wordt nog door meer toezichthouders onderzocht.